Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 3:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staat een grote politie- en legermacht. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten werd kort na de bestorming teruggestuurd of is zelf teruggegaan. Op sociale media gaan oproepen rond om zaterdag opnieuw te proberen Ceuta te bereiken. Een Amerikaanse rechter heeft een aanklacht van de regering Trump tegen Harvard verworpen. Volgens de regering treedt de universiteit in Massachusetts niet op tegen antisemitisme. Zo zouden Joodse studenten zijn lastiggevallen tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. De federale rechter oordeelt dat dat incidenten waren en dat Harvard niet systematisch burgerrechten schendt. Trump voert al langer een campagne tegen de vooraanstaande universiteit die in zijn ogen te links en te woke is. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De 2 mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichtere verwondingen op. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.

0: Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Gisteren zei landbouwminister Van Essen dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Het aantal gewonden bij het treinongeluk in het zuiden van Engeland is opgelopen tot 20. In de buurt van Brighton ontspoorde gisteren een trein met 150 inzittenden. Meerdere wagons kwamen op hun kant terecht. Van de 20 gewonden hebben er 2 ernstig letsel. Hoe de trein kon ontsporen is nog onduidelijk. Volgens een verslaggever van de BBC zijn de rails krom getrokken. Dat kan een gevolg zijn van het ongeluk zelf, maar kan ook komen door het extreem warme weer. In Frankrijk is een jongen van 15 aangehouden vanwege de dood van 2 brandweermannen vorige maand. Die kwamen om toen ze bij een bosbrand in de buurt van Bordeaux ingesloten raakten door het vuur. Waarvan de jongen precies wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De bosbrand op 21 juli was vrij klein, maar verspreidde zich wel snel. Een dag later braken in de omgeving van Bordeaux grote bosbranden uit. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is helder, minima tussen 13 en 20 graden. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima tussen 30 en 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten.

0: heen vanwege problemen met de constructie. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat een klein deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluidt om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt moet een boete van meer dan €4000 betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de autoriteiten. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

morgen kan het misschien al waarheid worden. Dat hij komt en je in zijn armen neemt.

zachte stit. Een teken dat de tieten niet vergeet. Hij was geen Vincent van Gogh die in zijn frustratie of zielepien zocht naar inspiratie.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Heumse. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Heumse.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd, net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen merendeels zwemmend Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Provinciale staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken omdat die te veel stikstof uitstoten. Dat plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Er zijn zeker 4 doden gevallen en er wordt nog iemand vermist.

0: deel van de chauffeurs dat verbod negeert en dat de politie daartegen gaat optreden. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs voor een plek in de Conference League moet Ajax tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige en tropische dag. Maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: zo vreemd. Ik weet niet wat me overkomt vandaag, maar het is alsof ik je weer zie voor de allereerste keer, Marie.
1: Alweer gepraat, nog meer gepraat, alleen gepraat.
0: Ik weet niet hoe ik het je moet zeggen,
1: maar alleen.

Je luistert naar Radio A.N. Hunze, de lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

benzine betalen. Ober, gooit er voor mij even een frikandelletje in. Kan ik dadelijk een paar servetten meenemen? Ik heb thuis geen wc-papier meer. Nou ja, maak het uit. Ik heb toch gewoon geen ontlasting. Ja, belasting wel, ja. Die hebben nog nooit wat gebracht. Die komen alleen maar aan.

0: Erg, hè? Hebben ze het water ook nog afgesloten? Komt er eindelijk wat? Keek het nog niet eens wegtrekken.
1: Koekeroe, yes, start even.

steeds op de hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A. en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjes lid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A. en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Provinciale Staten van Noord-Brabant komen vandaag terug van reces voor een spoeddebat over het stikstofbeleid. Het provinciebestuur wil de vergunning van 5 kippenhouders intrekken, omdat die te veel stikstof uitstoten en het plan stuit op veel verzet. Boeren gaan vandaag naar het provinciehuis in Den Bosch om te protesteren. De hitte zorgt 's nachts voor de nodige problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd voldoende af en juist voor deze kwetsbare groep is dat belangrijk. In meerdere verzorgingshuizen werd deze zomer te warm en de bewoners kunnen daar niet altijd goed tegen, zegt deze specialist.
2: Door de warmte zetten de bloedvaten uit. Nou, dan zakt je bloeddruk. Vaak hebben ze ook al medicatie voor een bloeddruk. Dus ja, dan kan er ook meer eerder duizeligheid of verwardheid en daarmee ook vallen bijvoorbeeld ontstaan, hè?
1: Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer worden ontruimd vanwege de warmte. Marokko heeft een grote troepenmacht verzameld bij de grens met Ceuta. Die moet voorkomen dat de Spaanse exclave opnieuw wordt bestormd. Net als 2 weken geleden. Toen wisten 80.000 mensen, merendeel zwemmend, Ceuta te bereiken. Tientallen anderen verdronken. Op sociale media gaan oproepen rond voor een nieuwe bestorming. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd de laatste meters ingehaald door de Tsjechische Semanova, die goud won.
3: We weten waar Steenbergen toe in staat is. Het is niet makkelijk. Semanova glijdt er nu naast en er langs. Steenbergen, het wordt zilver.

0: Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de hei bij Rhenen heeft vannacht een natuurbrand gewoed. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Op het hoogtepunt stond er een gebied iets kleiner dan een voetbalveld in brand. Inmiddels is het vuur in het natuurgebied bij Rhenen onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen en het nat maken van de laatste smeulende resten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er elke dag nog honderden zware voertuigen overheen, zegt minister Karremans.
2: En daarom gaan we ook volgende week daar vol bovenop zitten samen met de politie. Ja. Er is een actieweek waarin we daar ook niet alleen flitsen, maar ook daadwerkelijk zijn. Dus je wordt ook gewoon echt van de weg gehaald. Je kan een forse boete krijgen, omdat we natuurlijk gewoon, nogmaals, dit niet voor niets doen.
1: Een bekeuring bedraagt €500. De gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging daarmee voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. De Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het luchtruim boven de Baltische Staten te bewaken, schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd, omdat ze door de warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk en het was genoeg na overwinningen van vorige week. Ajax gaf de 2-1 voorsprong tegen het eerste Shelbourne in de laatste minuten weg.
3: Moore, nou die krijgt ruimte en scoort schitterend. 2-2 en zo krijgen ze hem alsnog. Die tweede goal binnen Ajax via invaller Moore.
1: Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Het weer, het wordt op

0: Hallo, bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

pressure. Adverteren op Radio A. en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. Bij het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. De eerste trekkers zijn er al aangekomen. Het plan om de vergunning in te trekken stuit bij veel boerenorganisaties op verzet.
2: Als we in dit land afgegeven rechtsgeldige vergunningen gaan innemen, ja, dan trek je de basis weg onder elk vertrouwen in welke overheid dan ook.
3: Het doel is om er een leuk protest van te maken. Er worden ook ijsjes uitgedeeld. Dus ik verwacht een hete, maar toch wel leuke dag, maar wel een goed protest.
1: Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben een drone neergehaald boven Letland. Volgens het leger is de dreiging voorbij. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Franse gevechtsvliegtuigen die meedoen aan een NAVO-missie om het Baltische luchtruim te bewaken schoten maandag ook al een drone neer boven Letland. De radicaalrechtse politicus Nigel Farage keert terug in het Britse parlement. Zoals verwacht won hij de tussentijdse verkiezingen in het district Clacton-on-Sea. Zijn voornaamste uitdager was een komiek met een prullenbak op zijn hoofd die zich Count Binface noemt. Hij wist bijna 9.500 stemmen te halen.
4: That's right, 9,455 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moons.
1: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Het weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt een noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden.

0: 555 actual votes. I'm over the moon, I'm over your moon, I'm over my moons.
1: Farage was om onduidelijke reden niet bij de uitslag aanwezig. In delen van het land was het vannacht weer boven de 20 graden. Gemiddeld hebben we 6 van zulke tropische nachten per jaar, blijkt uit een analyse door de regionale omroepen samen met NRC. Meerdere verzorgingshuizen moesten deze zomer al worden ontruimd omdat ze door die warme nachten niet goed kunnen afkoelen. Net weer, zonnig en opnieuw tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat verkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui dan toe. Dit was het NOS Journaal.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Hey, Raymond!
9: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Hey, Remol!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
11: Radio Drenthe.
12: Koffie en Keuvel.

0: 1983. André van Duin. En Als de zon schijnt.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: En dat doet hij vandaag, hoor. Een hele goedemorgen. Het is vrijdag de 14e. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Met de Dutch Boys blikken we terug op de Drentse Duizend. En Herman Brood die zit in de Zweelpop schatkist. Straks hoor je Give a Little Love van Albert Hammond en Albert West. Of net andersom. Maar eerst Jeffrey Kuipers met Veel te lange nachten. Hi.

0: Albert Hammond en Albert West. Ze spreken het volgens mij helemaal goed uit. Dat met Give a Little Love. Drentse
1: Doezend. Bij Radio Drenthe.
0: Het is tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. Die staat de hele week in de teken van de Boerenrock. Gisteren natuurlijk begonnen. En vandaag ook weer een mooi programma trouwens. Met bijvoorbeeld een Suzanne en Freek, Justin de Wild, Jeffrey Parmentier. De Daredevils komen vanavond. Bonnie Sinclair. En ga zomaar door. En natuurlijk jammer ook nog morgen. En ook nog een keer overmorgen. Nou, in ieder geval, die er ook morgen staan, dat zijn de heren van de Dutch Boys. In dit geval met Ik Prat Plat. Die stond in 2025 op nummer 163 in de Drentse Doezend.

een project van Jaap Egmond. Die kreeg natuurlijk ook nog van zijn wereldhit met de Stars on the 55, The Service met Windsurfing. En trouwens een van de dames van de Dolly Dots, Esther Oosterbeek, in de gelederen. En ja, niet geheel toevallig, die hoor je straks met She's a Liar. Maar eerst dit duet van René Vroeger samen met Waylon. Hoe?

0: Crossroads. Het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
1: Mama, ik verveel me.
2: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
1: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar Kinderspeelparadijs.
2: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
1: Flat voor de hele familie.
2: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
3: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland. En biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
4: Kurk 24.
3: Kurk24.nl.
5: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Het is 9:30, tijd voor het nieuws uit de regio. Een maand na de verwoestende brand in Meppel zijn de restanten nog niet opgeruimd. Een slagerij werd compleet in de as gelegd. De eigenaar hoopt komend voorjaar een nieuwe tijdelijke locatie te hebben. En de buslijn tussen Havelte en Steenwijk keert terug. En dat dankzij vrijwilligers die een buurtbuslijn hebben opgezet. En een schuurtje is afgelopen nacht door brand verwoest. En dat aan de Holtingebrink in Emmen. Nou, dit en meer nieuws vind je op rtv20.nl en in onze app. Het weer dan met Roland van der Zwaag.
7: Strak blauwe luchten vandaag, stralend zonnig en ook heet vandaag. Vanochtend rond een uur of 11 is het al 29 tot 30 graden bij weinig wind. Dan komt er vanmiddag een zwakke zuidwestelijke wind komt erin. Dan gaan de temperaturen verder stijgen naar ongeveer 33 graden, 34 graden in het noorden van de provincie tot wel 35. Nou, misschien tegen de 36 graden aan in het uiterste zuiden van Drenthe. En dan gaat er in de loop van de middag een zwakke westelijke wind opsteken. En in de namiddag gaat die warmte, de echte hete warme lucht gaat dan naar het Duitsland wegtrekken. Dus dan wordt het langzaam wat koeler. En vanavond, nou, stralend zonnig en zomers warm.
8: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

je voor 10 euro. Of voor de verrassingsprijs. Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: correct. En daarmee juist, het regent zonnestralen Agda de Munnik.
1: De schatkist van Nederland.
0: We duiken de schatkist der vaderlandse popmuziek weer eventjes in. En die staat helemaal in het teken van vandaag. Want het is zover Sveelpop 2026. Een festival wat al bestaat sinds 1982. En daarom deze week in de schatkist muziek van artiesten die meerdere keren op het festival hebben gestaan. Nou, waaronder bijvoorbeeld Harry Slinger, die hoorde je gisteren hier in de uitzending. In 1994 solo op het podium. En vandaag dus weer, maar dan weer met zijn band Drukwerk. Nou, we gaan even terug naar 1988 en 1984 en ook naar 1982. Want toen was Herman Brood de eerste artiest die op Sveelpop optrad. Twee jaar later trouwens dus nog een keer. En hij scoorde ook in die periode nog een aantal dikke hits. Waaronder bijvoorbeeld de Tattoo Song. Maar wij draaien deze hier in Koffie en Keuvel, het uurtje Nederpop. Herman Brood en The Wild Romance. Dit is Saturday Nights.

vierde ondanksdag zijn 30-jarig jubileum. Jan Smit was dat met zijn Tranquilo. Het loopt zo mooi tegen 10 uur. Het einde van het eerste uur Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. Tot slot.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
2: Hey Tess.
3: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
2: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje...
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Brabant zijn opnieuw boerenprotesten. In het provinciehuis in Den Bosch debatteert het provinciebestuur vandaag over het intrekken van de vergunning van 5 pluimveehouders vanwege stikstof. Buiten zijn boeren met trekkers samengekomen. Gisteren zei minister Van Essen van Landbouw dat het Brabantse provinciebestuur alles op alles moet zetten om te voorkomen dat de vergunningen worden ingetrokken. Provinciale staten van Noord-Brabant zijn voor het spoeddebat teruggekeerd van reces. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven. 119 mensen raakten gewond. Nigel Farage keert terug in het Britse lagerhuis. Nadat hij begin juni terugtrad als parlementslid, moest een tussentijdse verkiezing worden gehouden in zijn kiesdistrict Clacton. Die heeft hij gewonnen. Zijn voornaamste uitdager, Count Binface, kwam tot bijna 9.500 stemmen. Farage ruim 22.000. Het oosten van Japan is getroffen door zware regenval. Het dodental door het noodweer is opgelopen naar 6. Ten oosten van Tokio viel in 1 etmaal 36 centimeter regen. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 inwoners hebben het advies gekregen om te vertrekken. Voor hen zijn meer dan 200 evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer, zonnig en opnieuw een tropisch warme dag. Het wordt van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen zorgt de noordenwind geleidelijk voor wat afkoeling. En ook neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Dit was het NOS Journaal.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
12: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
13: Radio A en Hunze.
12: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
14: Airsafe.nl.
15: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95.

0: 1975 voor Hot Chocolate met You Sexy Thing. Tientje op tombola. Zal inmiddels wel gesmolten zijn, die chocolade, denk ik.
1: Nou, in ieder geval vanmiddag hoef je er niet veel voor te doen om er iets vloeibaars van te maken.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Nee.
0: Och, heerlijk. Herman, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Op deze vrijdag alweer de, even kijken, de 14e.
1: Ja.
0: Alweer halverwege de maand ook zo'n beetje.
1: Nou, dat gaat weer zo hard.
0: Ach, en ook nog de laatste dagen van de tombola.
1: Ja, want het is ook nog de laatste officiële dag natuurlijk van de zomervakantie voor de schoolgaande kinderen.
0: Ja, dan zijn die 6 weken ook weer voorbij.
1: Ja joh.
0: Maandag het ritme weer normaal?
1: Ja, middelbare scholieren zijn volgens mij nog wel grotendeels vrij. Maar de basisscholen gaan over het algemeen weer aan de slag.
0: Keert de rust er ook weer een beetje terug? Of ervaar je dat niet zo? Ik vond het altijd wel een leuke periode. Maar ik was ook blij dat de scholen weer gingen beginnen op een gegeven moment.
1: Ik vind het wel lekker. Het had nog wel iets langer mogen duren. Want dan zit je ook weer...

0: Die broodtrommels en die tassen en weer op tijd staan en dat sporten. Dat en ja. Dus ik vind zo'n vakantie met de kinderen echt wel lekker. Ja,
1: ja, nou, we gaan onze vraag weer even stellen. Want daarvoor zijn we uiteindelijk hier. Want wij Tiet of Tombola gaan spelen. Vandaag nog en morgen ook nog twee keer. En dan is het echt gebeurd. Of niet één keer, morgen volgens mij. Want of het middags live is, maar dat zien we dan wel weer.
0: Er zitten best nog wel wat prijzen in ook.
1: Ja, best wel.
0: Ik telde toch ruim 20 balletjes nog die erin zitten.
1: Ja, en we hebben nog 1, 2, 3, 4, 5 keer dan.
0: Ja,
1: dan
0: precies. Houden we op. Dus niet alles gaat eruit ook.
1: Nee. Mogen wij dat dan verdelen? Nee, hè?
0: Ja, dan had ik toch die saunabon die ik vanochtend eruit haalde zelf wel willen hebben.
1: Ja. Ja. Dus iemand die belt al, die weet het antwoord al. Dus zullen we eerst de vraag gaan stellen? Wil jij dat doen?
0: Ja, zeker. Ja? Ja, ik denk dat die wel te doen is, maar je moet het net even weten. Juste. Want we gaan het hebben over hunebedden. In welke Drentse gemeente liggen de meeste hunebedden?
1: Oké. Dat is inderdaad wel zo'n ding. Ja, oké. Ja. Ja, dat moet je weten of misschien zelfs opzoeken. Dat kan ook.
0: Dat kan ook nog.
1: 0592 33 11 28.

0: met natuurlijk de mooie clip erbij. Aha, was dat. En Take On Me.
1: Vriendje of tombola.
0: Wij gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik Jannie. Jannie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Afkomstig uit?
2: Runewold.
0: Hoe is het op Runewold?
2: Mooi weer.
0: Mooi weer, hè? Ook al goed dooi, denk ik, of niet?
2: Home.
0: Ja. Kun je een beetje volgen, zo? Of,
2: Ja, wel hoor.
0: Ja, hè? Ik denk dat heel veel mensen inderdaad... Ja, je hebt hem al gewoon met te dealen. Het is ook niet aans, hè?
2: Ja, vanmorgen vroeg al met de hond te lopen, dus dat...
0: Kijk eens.
2: Op de hele dag uit rusten, dus...
0: Die is alweer klaar, dus... En s'morgens is best lekker, denk ik, hè?
2: Ja, zeker. S'morgens vroeg, heerlijk.
0: Oh, man. Het wordt al wel iets later licht, dat kun je al wel vernemen, maar toch... Het is, de temperatuur was lekker vanmorgen. Gistermorgen was het nog wel een beetje aan de frisse kant, maar nu ging het beter.
2: Ja, toen was het wat doffiger nog.
0: Ja, ja, klopt. Goed. Nou, wij waren met ons spelletje bezig, Jannie. En de vraag was, in welke Drentse gemeente ligt de meeste hunebedden? En wat voor idee had jij toen?
2: Borgrodoorn.
0: Ja, het Borgrodoorn, hè?
2: Ja.
0: Ding, ding, ding. Nou, dan mag ik je feliciteren, want jij hebt, hupsakee, 10 euro in de knip.
2: Nou, kijk eens aan.
0: Ja. Kunnen we dat overmaken of zeg je van nou, misschien toch die tombola maar?
2: Doe maar de tombola.
3: Gelukkig. Ik stond er stiekem al. Ik denk, ik ga er ook gewoon staan, want volgens mij gaat Jannie gewoon wel voor die tombola.
0: Jawel.
3: Heb ik goed ingeschat, hè?
0: Helemaal, ze hebben blieden van, echt waar.
3: Precies. Ja. En ik zie nog wel wat mooie prijzen staan. Bijvoorbeeld zo'n tuinhaspel of zo. Ik weet niet of je daar wat aan hebt.
0: Nou, met dit weer wel, denk ik.
2: Alles is welkom, maakt niet uit.
0: Ja,
3: dus zo'n koekblik is ook leuk, hoor. Zijn lekkere koek.
0: Een mooie bidon heb je. En echt een hele mooie bidon. Dus,
3: Zal ik ondertussen maar eens even draaien geven?
2: Nou.
0: Nog een paar keer, er zit altijd wat prijzen in. Dus vanmorgen ging de saunabon dus. Nou, die kun je mooi in de winter doen. Dat is nou niet. Je kunt nou gewoon naar buiten lopen. Dus dat scheelt daar weer. Nou, Zim King.
3: Ik maak hem open, maar het zijn echt zulke kleine papiertjes altijd. Jannie, ik heb voor jou een RTV Drenthe stickerpakket.
0: Hopsakee.
1: Gefeliciteerd.
0: Nou, kun je stickers plakken, Jannie.
2: Ja, nou, dat is toch leuk.
0: Met leuke stickers, hoor.
3: Ja, het is misschien niet de dikste prijs, maar ze zijn inderdaad echt wel leuk.
0: Ja, met mooie teksten erop. Nou, hartstikke goed. Hé, blijf nog even met de lijn, dan gaan we de gegevens even noteren. En ik wens je een fijne dag en doe kalm aan vandaag, hè.
2: Ja, dankjewel.
0: Mooi zo, doeg.
2: Hoi.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
2: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort lukt de warmtebuut in de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Het is krap aan 11:30. Herman nu met het nieuws uit de regio.
6: Goedemorgen. De slagerij die vorige maand werd getroffen door een grote brand in Meppel hoopt volgend voorjaar een nieuwe tijdelijke locatie te kunnen openen. Gisteren was het exact een maand geleden dat de brand uitbrak. Ja, die slagerij brandde volledig uit. Bewoners van 43 omliggende woningen werden geëvacueerd. De restanten van de brand in Meppel zijn nog altijd goed te zien. De opruimwerkzaamheden zijn nog niet echt op gang gekomen. 5 jaar na het schrappen van buslijn 48 keert deze terug in Havelte en omgeving. Een groep vrijwilligers maakte zich hard voor het terughalen van de buslijn, die zij zelf draaiende gaan houden. Inmiddels zijn er 30 vrijwilligers gevonden die afwisselend de route rijden met een 8-persoonsbusje. Vanaf 24 augustus gaat de bus 1 keer per uur op en neer tussen Havelte en Steenwijk. Na ruim 10 jaar is het vernattingsproject bij Geelbroek in het Drentse Aa-gebied klaar. Waar in het verleden sloten zijn gegraven om water uit het gebied te krijgen, zijn watergangen nu juist minder diep gemaakt of dichtgemaakt om water vast te houden. Volgens boswachter Vincent de Lenne is het effect nu al merkbaar.
7: De afgelopen winter zag je wel dat het echt veel natter was. In het voorjaar zag je dat ook nog wel heel goed. Zag je wel direct wat terug aan bepaalde vogels, direct wat plasdrasplekken waar direct heel veel kieviet en tureluur op afkwam. En natuurlijk met deze zomer is het nou alweer behoorlijk weggezakt. Maar het grondwaterpeil is daardoor wel wat meer stabiel gebleven.
6: En een schuurtje is afgelopen nacht in brand gevlogen in Emmen. Gebeurde rond 12:45 aan de Holtinger Brink. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het gebouwtje, maar het vuur was snel onder controle. De schade aan het naastgelegen huis bleef daardoor beperkt. Ja, hoe de brand is ontstaan, dat wordt nog onderzocht. En tot zover het nieuws in het kort, maar alles vind je natuurlijk uitgebreid terug via onze app en op rtvdrenthe.nl.
5: Dankjewel, Herma. Roland van der Zwaag dan met het weer.
8: Strak blauwe luchten vandaag, stralend zonnig en ook heet vandaag. Vanochtend rond 11:00 is het al 29 tot 30 graden bij weinig wind. Dan komt er vanmiddag een zwakke zuidwestelijke wind komt erin. Dan gaan de temperaturen verder stijgen naar ongeveer 33 graden, 34 graden in het noorden van de provincie tot zowel 35, nou misschien tegen de 36 graden aan in het uiterste zuiden van Drenthe. En dan gaat er in de loop van de middag een zwakke westelijke wind opsteken en in de namiddag gaat die warmte, de echte hete warme lucht gaat dan naar het Duitsland wegtrekken. Dus dan wordt het langzaam wat koeler. En vanavond, nou, stralend zonnig en zomers warm.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl.
4: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, eet smakelijk voor straks.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
16: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: non parler. Was it Paul Young en Come Back and Stay.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Het is 8 minuten overal wel. Robert is vandaag voor ons op Chuck. Ook op deze vrijdag en hij is bij een mooi feestje. En alvast even een kleine opdracht voor de mensen die tussen de televisie bij aan hebben. Zoek uw presentator. Robert, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Het is weer wat. We zijn bij de tweelingdorp, eigenlijk Kerkenveld, Altenveer. Op het grote dorpsfeest, de feestweek. Nou, vanaf Hogeveen komt Rieden en is het wat een absurdistisch gezicht. Dat de blauwe, wit-rood op de omgekeerde Nederlandse vlaggen, zeg maar. Ja, eigenlijk naadloos overgaat in de gouden vlaggies van het feestgedruis hier bij de feestweek. En ik dacht, dan moeten we een klein weer die leuk in beeld brengen. Ik heb de camera een heel eind voortzet. En ja, precies, Wim, toen jij de schuif opentrok, deed een opblaasbare stormbaan voor de camera inzetten. Dus oes, zie nou niet meer. Maar dat geeft niks, we bent er wel, we staan recht. En bij mij staat Lidie en Hilja van de organisatie. En alles onder controle, dames, of niet?
4: We hebben alles onder controle.
3: Meer dan ik dat heb.
4: Ja, dat denk ik wel.
3: Dat denk ik ook, ja. Tenminste, dat hoop ik. Ja,
4: we hebben vakantie gehad, hè?
3: Jullie hebben vakantie, ja? Ja. Ik moet nog, dus ik loop op tandvlees, zeg maar.
4: Ja, dat dacht ik al.
3: Laatste loodje. Ja. Er echt uit geperst worden nog vandaag.
4: Ja.
3: Maar goed, het ging niet over mij. Het ging over jullie prachtige feestweek. En als ik achter mij kijk, dan zie ik een hele grote 50 staan. En een tent die helemaal vol zit met volk. Wat is er op dit moment aan de gang?
4: We hebben een verjaardagsvisite voor het hele dorp. De twee dorpen eigenlijk. Want de feestweek bestaat 50 jaar dit jaar.
3: Okay.
4: Ja.
3: Hoe wordt dat viert hierachter?
4: We hebben sowieso ontvangst met koffie, thee en voor iedereen een gebakje. Yeah. Namens Gebroeders Middenveld gesponsord. En wij hebben allemaal de huidige voorzitter en oud-voorzitters die een verhaal vertellen van het verleden. En ze vertellen volgens mij het leukste en het spannendste, dat wordt dan verteld op podium. Dus. En allerlei oude beelden worden vertoond. De Rieks Jonkman heeft het allemaal aan elkaar gemaakt. Dus, dus voor iedereen het oog en het oor is er wat.
3: Ik hoorde net al hard gelachen in de zaal. Dus voor mij ging dat helemaal goed.
4: Dat dacht ik ook.
3: Yeah.
4: Maar de huidige voorzitter die is ook heel makkelijk praten. Dus dat scheelt al.
3: Wordt er hier makkelijk praten in dorp of niet?
4: Ook dat.
3: Het is weer gelach achter ons. Het giet er beide binnen.
4: Ja. Het is,
3: dan ben je nog niet eens echt op het hoogtepunt. Maar het is nog maar 's morgens.
4: Ja, nou ja, we hebben al een hele week gehad. Hè? Dus het is inderdaad 's morgens vroeg. Maar we beginnen gelijk als 's morgens. Hup, dat gaat aan hier hoor.
3: Ja. Nou, dat is goed om te horen. En hier wordt van alles in de voorgrond voorbereid. Oh, ik denk dat wij inmiddels weer te zien bent, zie ik. Tenminste, ik zie de camera staan. Dus dan ziet de camera mij ook. Zo werkt dat vaak in het beeld. Maar Lidie, wat gebeurt hier allemaal nou?
5: Ja, nu wordt het klaargezet voor de meerkamp van vanmiddag.
3: Yeah.
5: Dus alles, alle spelletjes worden klaargezet. En vanmiddag komt de jeugd hier in competitie de meerkamp doen.
3: Ja, maar ik ken een zeskamp. Is dat een soort gelijk
5: iets? Ja, een soort iets. Ja, een beetje hetzelfde. Ja.
3: En dit bent, ik moet het zeggen, met deze temperatuur natuurlijk een fijn spel in de deel om water te hebben.
5: Ja, zeker. Yeah. Ja, klopt.
3: Ja, want die hele feest. Jij zegt net al van, dat is niet de eerste dag. Dat is de hele week al aan. Het is de feestweek.
5: Ja.
3: Wat is er allemaal al gebeurd?
5: Ja, we zijn begonnen zaterdagavond met een reunie voor de oud-commissieleden. En we hebben al een tentdienst gehad zondag. Wij hebben klaverjassen gehad, we hebben darten gehad, jokeren. Wat hebben we nog meer gehad? We hebben de pubquiz natuurlijk gehad.
3: Ja.
5: Die was de tent ook helemaal vol. We hebben een bingo gehad. We hebben een silent disco gehad. En gisteren hadden we iets nieuws, dat was het kampioenschap gatgraven.
3: En dan dachten jullie, dat combineren we hier met de waterbar?
5: Ja, dat dachten wij. Dat scheelt een stuk.
3: Ja.
5: Ja.
3: Wie heeft gewonnen?
5: Wie heeft gewonnen? Dat.
3: Ja, dat maakt toch niet zoveel uit.
5: Dat weet ik. Dave Hulsebos en ik weet niet degene die erbij was.
3: Het kampioenschap gatgraven, dat is echt wat het is. Gewoon, je krijgt een schub en je moet gewoon zo gauw mogelijk, zo diep mogelijk een gat spitten in een bepaalde tijd.
5: Ja.
4: 20 minuten hebben ze de tijd.
3: Ja.
4: In duo. En eerst begint één met 10 minuten graven. En dan mochten ze samen verder graven. Ja, en wie het diepste gat had na 20 minuten.
3: Wat was het diepste gat? Weet je dat nog?
4: 2 meter... 21?
3: In 20 minuten?
4: Ja.
3: Met een schub.
4: Met een schub. Ja.
3: Oh, dat is goed dat je die leun een keer nodig hebt voor NL Doet of zo.
4: Ja, inderdaad. Ja. We hebben alle namen ook genoteerd, dus dat komt goed.
3: Ja, dat is
5: ook mooi te noemen. De jongste deelnemers waren rond de 10 jaar. En die waren ook best, best ver. Heel ver.
3: Ik weet niet of die groenvoorzieningsbedrijven in het dorp zitten, maar die kunnen daar altijd terecht straks. Zeker weten, heel veel potentie. Hé, maar het is nog niet helemaal voorbij, want vandaag zit er ook nog weer van alles op het programma. En ik geloof een legendarische, nou al legendarische playback show.
4: Juist, ja, die is altijd heel goed bezocht hier. En we hebben zelfs zoveel aanmeldingen dat u vol zit. Yeah. Dus we hebben 20 optredens vanavond.
3: Ja, dat is jammer, want ik wil met doen, maar dat zit er dus niet meer in.
4: We hebben nog een pauze act.
3: Shit. Waarom is dat zo goed bezocht?
4: Ja, dat is wel bijzonder. Maar het is ook echt wel kwaliteit, de optredens. En de ene is gewoon heel veel humor. En de ander zijn al weken aan het oefenen. Maar het is echt gewoon fanatieke deelnemers. Yeah.
3: Hey, en nu loop ik op mijn tandvlees. Maar lopen jullie ook een beetje op tandvlees en het lest? Of denk je van, nou kom maar op. Maar want alles moet dan weer opruimd worden. Je bent al een week aan de gang met organiseren. Ja. Dat kost je ook ongelooflijk veel tijd, energie, meute.
4: Ja, zolang we maar door blijven gaan, dan gaat het goed. En dat is, we moeten niet s'morgens op tijd weer staan. En we doen s'avonds nog niet helemaal het licht uit, maar soms wel. Ja. Maar dan heel niet zoveel tijd om in te kangen.
3: Dus ik zie nog geen wand erop knieën, dus dat valt nog mee.
4: Nee, gelukkig.
3: Dat komt straks.
4: Ja, zondag. Ja.
3: Maar kijk je nou al voorzichtig terug op een heel geslaagd feest, of niet?
5: Ja, nu al. Zeker, zeker. Volle tent, mooi weer. Ja, prachtig. Ja,
3: en dan zal dit straks een welkome afwisseling weten, deze waterbaan. En er hangt nog een prijs aan of zo, denk ik?
4: Ja, het gaat, hier is voor de kinderen is wel een individuele prijs. En voor de morgen de volwassenen, dat gaat mee in een competitie, een VSW-competitie. Dus dan hebben ze meerdere spellen die daar onderdeel van zijn. En we hebben nog zoek de bal altijd morgen naar de volwassenencompetitie. En dat is ook weer voor kinderen en volwassenen. Dus in het gat moeten ze dan een balletje zoeken. Dus het is... daar hangt ook weer een prijs aan. Dus het is... maar het is ook niet eens de prijs waarvoor ze doen. Het is toch wel het meedoen, hoor. Dat is echt
3: snap ik.
4: Ja.
3: Dat idee heb ik daar 5 minuten praten een beetje in dorp. Dat iedereen wel fanatiek is hier.
4: Absoluut, ja. Dan hebben we meerdere keren gezegd tegen elkaar deze week. Van, het is hier echt zo'n draagvlak in het dorp qua feestweek. Hoeveel mensen er komen. Alles is goed bezocht. We hebben geen gezeur. Helemaal niks. Dus het is echt mooi om te zien. Ja.
3: Mooi om te horen in ieder geval. Ik ga gauw weer in de auto, Wim. En voor de oplettende lustra's, die zoekt dus voor vanavond nog een pauze-act. Dus mocht je wat kunnen, jong leren, eenwielers, ik weet het allemaal niet, meld je hier bij de grote tent, Kerkveld Alteveer. En wellicht dat er nog een podiumplekje voor je beschikbaar is. Met jullie straks weer om 12:00 in de studio. Tot dan niet.
0: Ik zie in jou wel een mooie John Bon Jovi.
2: Dankjewel. Heb jij ook een tip voor Opchak? Mail hem naar opchak@rtvdrenthe.nl.

0: sneuvelt hier.
1: Ja, ontkomen er niet aan, maar we gaan het toch even over het weer natuurlijk hebben. Over de hitte in dit geval. Ja. En ik kreeg vanochtend een appje van mijn vriendin met een afbeelding van de bioscoop van de film The Odyssey.
2: Oh ja.
1: Of ik daar wel heen zou willen. Ik denk, ja, maar dit weer wil ik toch niet naar de bioscoop. Juist heel veel mensen doen dat dus wel.
2: Nou, zeker overdag.
1: Ja.
2: Misschien in de avond is het juist lekker om buiten te zitten nu.
1: Ja, dat dacht ik ook eigenlijk aan. Maar overdag, dat klopt inderdaad. Maar daar is het nog wel aangenaam te doen.
2: Het is wel grappig, hè? Want dat zijn juist van die, nou ja, attracties noem ik het maar even, die normaal in de zomer dan heel rustig zijn. Want dan willen mensen lekker naar buiten en naar een pretpark en dat soort dingen misschien.
1: Erop uit.
2: Erop uit. En alleen met slecht weer zou het dan daar eventueel druk kunnen zijn. Maar nu wordt er dus juist ook mee geadverteerd van zoek je de koelte.
1: Oh, kom bij ons. Bij ons is het aangenaam vertoeven. Dat snap ik ook wel. Als je dan of 35 graden moet zitten of je zit binnen in een bioscoop waar het dan misschien 22 graden zo is. Maar dan is het goed te doen natuurlijk.
2: Dus dat is een heel andere manier weer van marketing ook. Ik zag het ook voorbij komen bij een poolcentrum waar ik het woensdag even was voor een kinderfeestje. Wat daar ook een escape room, nou ja, dat soort dingen. Mm-hmm. Maar er waren ook jongens die waren daar de hele middag aan het poelen. Ik denk, oh ja, het was daar lekker cool. Dus cool poelen.
1: Oké, ja, dan snap ik het alweer. Ja, dus de bioscopen en dat soort dingen, die zijn dan toch een beetje de winnaar van het mooie weer. Dat je zou anders verwachten.
2: Ja, eigenlijk klopt er natuurlijk helemaal niks van.
1: Nee, de zwembaden, die moeten juist inderdaad.
2: En die doen het denk ik ook wel goed hoor, trouwens.
1: Klopt. Bouwmarkten doen het ook goed.
2: Oh ja?
1: Waarom dan? Omdat het daar aangenaam toeven is. Nee, al die ventilatoren en al dat dingen meer. En de tuinstoelen en noem het maar op, wat daar allemaal weggaat.
2: Ja, ik heb er ook één aangeschaft, zo'n ventilatortje. Zo'n mooi stil, klein dinkie.
1: Ik had er thuis nog eentje, gelukkig. Die stond wel ergens in een kastje helemaal bovenop. Dus maar die heb ik maar weer naar beneden gezet.
2: Ja, ik was gisteravond weer blij mee hoor. Nadat ik op de fiets naar huis door 30 graden en dan even koelen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Wat ook niet echt aangenaam vertoeven is, denk ik. De horeca buiten de terrasjes. Je zou denken van, ik ga lekker om het terrasje zitten. En 's avonds is dat goed te doen. Maar volgens mij overdag ook niet.
2: Ja, dan moet je schaduw hebben, dan kan het.
1: Ja.
2: Maar als jij vol in de zon zit, dan denk ik dat die tafeltjes wel wat leger blijven, ja.
1: En dan ook het liefst gewoon natuurlijke schaduwen. Dat is het mooiste wat er is natuurlijk.
2: Ja.
1: Lekker even onder de boom gaan zitten.
2: Ja.
1: Goed zo. Nou, zoek in ieder geval een plekje op. We hebben in ieder geval wel München Vrijheid breed gevonden om er een liedje over te maken. Die zingen Play It Cool.

0: ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee en maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Radio A en Hunze.
6: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
5: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ongeval op de A59 bij Hees in Brabant zijn twee mensen omgekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Volgens de politie waren er 4 auto's bij het ongeluk betrokken en was het druk op de snelweg. Op de A59 rijden op dit moment veel tractoren naar Den Bosch, waar vandaag grote boerenprotesten zijn. Of het auto-ongeluk iets met dat trekkerprotest te maken heeft, is nog niet duidelijk. De A59 is voorlopig gesloten. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. In de Duitse Eifel, vlak bij de Belgische grens, woedt een grote natuurbrand in het Hürtgenwald. Het dorpje Gij wordt door de vlammen bedreigd. Het vuur is de huizen tot op 200 meter genaderd. Op last van de brandweer is vanochtend vroeg het bevel gegeven om het hele dorp te ontruimen. Ruim 2000 inwoners mochten alleen het hoognodige meenemen en ze worden opgevangen in een sporthal in een ander dorp. De Duitse brandweer heeft meer dan 200 mensen ingezet en tientallen voertuigen. Ook een panzervoertuig van het leger is aanwezig om te helpen met het maken van brandgangen. Ruim 8 maanden na de dodelijke nieuwjaarsbrand in Crans-Montana is de laatste patiënt ontslagen uit het ziekenhuis. Een meisje van 17 werd al die tijd verpleegd in Milaan. De brand in het café in het Zwitserse skioord ontstond waarschijnlijk door siervuurwerk op een champagnefles. Daardoor vlogen isolatieplaten aan het plafond in brand. 41 mensen kwamen om het leven, 119 mensen raakten gewond. En het weer zonnig en tropisch warm, van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Vanaf morgen is er afkoeling. Dit was het NOS Journaal.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
10: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
11: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
12: Radio A en Hunze.
11: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
13: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.

zomerrit in 1987 voor Desireless. En dat met Voyage Voyage. Nog een uurtje koffie en keuvel op deze vrijdagochtend. Met straks in de tweede half uur natuurlijk ook weer ruim baan voor de hond en de kat van de week. En straks gaan we het hebben over ongelofelijke grote bedragen. En de leukste muziek natuurlijk. Dit is Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.

0: mooie klanken van de Tremolos op je radio met Here Comes My Baby.
1: Wie keuvelt hier?
0: Het is natuurlijk inmiddels al half augustus en de voetbalcompetitie is inmiddels alweer begonnen in Nederland. We hebben de eerste ronde er al op zitten. Maar er zijn nog steeds transfers. Ik vind het altijd een beetje raar.
2: Ja, dat gaat altijd nog even door, toch? Ik weet niet precies wanneer de markt sluit.
0: Nou, voor Nederland op 2 september aanstaande om 23:59 s'avonds. En voor de rest van Europa op 1 september op dat tijdstip.
2: Ja, precies. Dus we hebben nog een week of twee.
0: Ja, nog twee. En heb je dus al 2-3 wedstrijden gespeeld al. Rondes zijn er al geweest en vervolgens inderdaad kun je hele team kan nog veranderen. Of je kunt zelfs iemand aan je concurrent gaan verliezen.
2: Ja, dat is een ingewikkelde. En ik denk dat sommige voetballers dan ook wel in een soort spagaat komen.
0: Nou, iemand die wel in een spagaat zat was in ieder geval Tijani Reinders in dit geval. Vorig jaar voor heel veel geld van AC Milan naar Manchester City gegaan. 51 miljoen of zo hebben ze volgens mij toen voor hem betaald. Zo'n beetje.
2: Van een bedrag, joh.
0: En hij doet het best wel leuk daar. Hij scoort veel redelijk wat. Tenminste voor zijn positie. Hij speelt veel wedstrijden. Maar hij gaat inmiddels alweer weg. Want hij gaat de woestijn in.
2: Ah, het nog grotere geld lonkt.
0: Nog groter geld in dit geval. Ja. Voor nog meer geld inderdaad gaat hij naartoe. Hij heeft nog een contract tot de zomer van 2030. Dus dat is best wel lang. Maar hij mag gewoon vertrekken. Want er komen dus voor nog meer geld nog betere spelers dan waarschijnlijk daar in Manchester. Dus nou, Juventus die wil hem wel hebben. Newcastle die wil hem hebben. Atletico Madrid die wil hem graag wel hebben. Alleen ja, die kunnen dus niet tegen de oliedollartjes op.
2: En om hoeveel miljoenen gaat het dan ook?
0: Het gaat nu in dit geval om een bedrag wat hij dan zelf gaat krijgen. Of even kijken hoeveel stand. Oh, 61 miljoen.
2: Want dat is het, hè? Ja. Wat krijgt de club en maar wat gaat de speler ook verdienen?
0: Ja, nou, hij krijgt ook wel een klein salarisverhogingtje.
2: Ja, een zakcentje.
0: Ja, nou, hij had een 7 miljoen per jaar ongeveer. Nou, om meeleiden mee te hebben. Hij gaat nu 5 jaar tekenen en krijgt in totaal 100 miljoen in dit geval.
2: Wat moet je met zoveel geld?
0: Ik heb er nog een geluidje bij. Dit is hem. 100 miljoen per jaar gaat hij verdienen.
2: En nee, in 5 jaar. Dus 20 miljoen per jaar. In principe per jaar als je het omrekent. Jeetje.
0: En ik snap best dat je als voetballer dat je brood ermee wilt verdienen, maar je wilt ook een sportief succes gaan vieren. Nou, bijvoorbeeld een Cristiano Ronaldo, Benzema, dat soort types die voetballen daar nu ook voor heel veel geld. Voor honderden miljoenen. Ja. Je ziet ze nooit terug. Ja, soms een keer op je social media zie je een keer een filmpje voorbij komen, maar that's it.
2: Ja, of is het dan de toekomst dat daar dus de grote clubs gaan ontstaan en dat...
0: Ja.
2: Het voetbal Walhalla wordt. Ik weet het niet hoor, ik zit daar niet zo in.
0: Maar gaan we dan s'avonds met ons bord op schoot naar de Arabische competitie kijken? In plaats van dat we naar PEC Zwolle tegen NEC of zo?
2: Nee, maar die kijk ik ook niet. Dus ik niet. Maar dat zul je dan toch echt aan de voetbalkenners moeten vragen.
0: Ja, maar ja, hoeveel geld moet je dan hebben om zeg maar hier dan wel te kunnen blijven? Nou, ja. Dit is het dus uiteindelijk.
2: Nou, van 7 miljoen naar 20 miljoen per jaar. Het is best een stapje.
0: Ja, dat dacht ik.
2: Goed maar zo. 7 miljoen ben ik ook best blij mee, hoor, directeur van RTV Drenthe.
0: Jawel, goed
2: dat
0: zo.
2: Dat gaat hier niet gebeuren.
0: Ik zal even kijken. Oh, wacht. Oh, John de Mol, die belde me net. Nee, grapje. Hey, en dan nog even tot slot. In België, een kelder, waren ze wat aan het verbouwen, aan het renoveren. En daar vonden ze toch een schat. Dan denk je van, hoe kan dat dan?
2: Wauw. Goud, dat wil ik ook.
0: Goudstaven en munten en alles. En dan niet zomaar even iets. 9 miljoen euro.
2: We blijven in de miljoenen.
0: In dit geval,
2: weet je, het lijkt me fantastisch. En dan gaat het me niet eens zozeer om die goudstaven en die miljoenen. Maar het lijkt me zo... Nou, fantastisch als je ergens gaat speuren en je vindt ineens iets uit het verleden. Ik vind dat zo intrigerend. Wat heb je dan gevonden? En dan blijken het dus inderdaad goudstaven te zijn.
0: Maar het is net als nu die mensen die dan met die metaaldetectoren over de Rijn en zo, die uiterwaarden die nu droog zijn gevallen, om daar overheen te gaan. En wat ze dan allemaal vinden.
2: De aanleiding is natuurlijk niet goed met de verdroging. Maar wel dat je echt sporen uit het verleden vindt, dat is fantastisch. Nou, in dit geval dus ook nog met daadwerkelijk ook een financiële waarde. 9 miljoen.
0: En dat is natuurlijk straks wel de vraag van wie is dat dan? Is dat dan van de oude eigenaar van het huis? Is het van de nieuwe eigenaar? Is het van de man die het muurtje metselde? Of zo?
2: Maar ook achterhalen inderdaad. Wat is het verhaal? Want dat weten ze dus nu nog niet. Hè? Waar komen deze goudstaven vandaan?
0: Ja.
2: Is het op een legale manier verkregen? Of is het iets via een misdrijf?
0: We zijn inmiddels wel door de politie is het allemaal veiliggesteld. Ja. Dus dat scheelt er weer.
2: Ja, en er wordt onderzoek gedaan in die kelder. Maar vooral naar die goudstaven.
0: Ik ben benieuwd.
2: Heel benieuwd naar dat verhaal.
0: Dat verhaal gaan we zeer zeker volgen. Dit is Douwe Bob nu hier op Radio Drenthe. This world is our home.
3: All right.

dat de leden van UB40 echt geen idee hadden dat dit nummer werd geschreven door Neil Diamond. De Red Red Wine, natuurlijk wel hun grootste hit. Het is vandaag ook nog een keer, trouwens, de geboortedag van een van de vier leden van deze band. Crosby, Stills, Nash en Young. Van wie? Inderdaad, David Crosby. Dit is Teach Your Children.

0: hoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
2: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
3: Het is zo goed als half 12. Erba nu met het nieuws uit de regio.
4: Ja, opnieuw goedemorgen. De slagerij die vorige maand werd getroffen door een grote brand in Meppel hoopt volgend voorjaar een nieuwe tijdelijke locatie te kunnen openen. Gisteren was het exact een maand geleden dat de brand uitbrak. Ja, die slagerij brandde volledig uit en bewoners van 43 omliggende woningen werden geëvacueerd. De restanten van de brand in Meppel zijn nog altijd goed te zien, want de opruimwerkzaamheden zijn nog niet echt goed op gang gekomen. Na ruim 10 jaar is het vernattingsproject bij Geelbroek in het Drentse A-gebied klaar. Waar in het verleden sloten zijn gegraven om water uit het gebied te krijgen, zijn watergangen nu juist minder diep gemaakt of dichtgemaakt om water vast te houden. Volgens boswachter Vincent de Lenne is het effect nu al merkbaar.
5: De afgelopen winter zag je wel dat het echt veel natter was. In het voorjaar zag je dat ook nog wel heel goed. Zag je ook wel direct wat terug aan bepaalde vogels, direct wat plasdrasplekken, waar direct heel veel kieviet en tureluur op afkwam. En natuurlijk met deze zomer is het nou alweer behoorlijk weggezakt. Maar het grondwaterpeil is daardoor wel wat meer stabiel gebleven.
4: Een schuurtje is afgelopen nacht in brand gevlogen in Emmen. Gebeurde rond 1:15 aan de Holtinger Brink. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het gebouwtje, maar het vuur was uiteindelijk snel onder controle. De schade aan het naastgelegen huis bleef daardoor beperkt. Ja, hoe de brand is ontstaan, dat wordt nog onderzocht. En Katja Stam uit Kleindijk en haar beachvolleybalpartner Raisa Schoon hebben zojuist de kwartfinale weten te bereiken bij het EK beachvolleybal in Polen. In de 8e finale wisten ze het Duitse koppel Müller-Tillmann te verslaan. De tweede set werd nog niet verloren, maar in de beslissende 3e set werd het 15-12 voor Stam en Schoon. In de kwartfinale mogen ze het opnemen tegen de tweeling Anna en Katarina Pavelkova uit Tsjechië. En tot zover het nieuws. Ook sportnieuws natuurlijk altijd terug te vinden via onze app en op RTV Drenthe.
3: Dankjewel, Herma. Roland van der Zwaag dan met het weer.
6: Strak blauwe luchten vandaag, stralend zonnig en ook heet vandaag. Vanochtend rond 11:00 is het al 29 tot 30 graden bij weinig wind. Dan komt er vanmiddag een zwakke zuidwestelijke wind komt erin. Dan gaan de temperaturen verder stijgen naar ongeveer 33 graden, 34 graden in het noorden van de provincie tot wel 35. Nou, misschien tegen de 36 graden aan in het uiterste zuiden van Drenthe. En dan gaat er in de loop van de middag een zwakke westelijke wind opsteken. En in de namiddag gaat die warmte, de echte hete warme lucht gaat dan naar het Duitsland wegtrekken. Dus dan wordt het langzaam wat koeler. En vanavond, nou, stralend zonnig en zomers warm.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar. Ja.
7: Au. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Hey Raymond!
11: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
12: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
13: Hey Remon!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
16: Gelukt. Heb je hem al betaald?
15: Wat bedoel je?
16: Mijn betaalverzoek.
15: Zo, dat doe je snel.
16: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
17: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.

0: Shania Twain hier op Radio Rensen met That Don't Impress Me Much.
1: Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: Nee, het is vrijdag, dus gaan we gewoon eens even gezellig weer buurten in het asiel in Bijlen. En ik heb Jamie in de telefoon. Jamie, hele goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Kunnen jullie het hoofd een beetje koel houden daar, of...
3: Nou, binnen is het nog wel lekker te doen. Het scheelt natuurlijk dat het aan het einde van de dag pas heel warm wordt. Maar we hebben er nu nog niet zo heel veel last van. Dan moet ik zeggen dat de dieren hier allemaal wel een beetje voor paupers liggen. Maar goed, morgen koelt het weer wat af. Dus dan kunnen ze dan weer wat meer activiteit ondernemen.
0: Wat dat betreft zijn er net mensen, want die liggen heel veel nu ook van paupers, denk ik.
3: Ja, dat denk ik ook.
0: Er zijn niet veel verschillen zitten, ja.
3: Nee.
0: Hey, het is best wel druk bij jullie. Ik heb al een paar weken geleden in ieder geval gehoord dat het aanbod vooral van de katten heel erg groot is. Dus ja. Nou, tijd inderdaad om weer een kat onder de aandacht te brengen. En normaal gesproken gaan de namen een beetje op het alfabet. Ik weet niet of dat in dit geval ook gebeurd is.
3: Nou, dat is dit geval wel gebeurd, maar ja, het is wel een beetje een passende naam bij de kat.
0: Ja, klopt. Breaky Breaky.
3: Yes, Breaky Breaky.
0: En hoe dan? Leg eens uit.
3: Breaky Breaky is vermoedelijk aangereden en daardoor heeft hij zijn kaak gebroken.
0: Ach.
3: Ja, en toen moest hij eigenlijk gelijk door naar de dierenarts voordat hij überhaupt bij ons kwam.
0: Hmm. En hij is inmiddels wel geopereerd?
3: Hij is inmiddels geopereerd en er zijn wat tanden getrokken. Ze hebben zijn kaak geprobeerd om vast te zetten, maar helaas heeft dat geen succes.
0: Oh.
3: Hij is ook al bij ons sinds begin mei. Meerdere controles gehad, controle röntgenfoto's gehad, een spalkje geprobeerd te plaatsen, maar ja, helaas lukt dat niet. Dus zijn kaak zit nog wel los en het groeit ook niet meer aan elkaar, maar hij redt zich in principe goed. Nou ja, hij kan goed eten, gewoon harde brokjes. Het is wat instabieler, maar ja, hij redt zich er wel mee.
0: Ja, dus geen vloeibaar voedsel in dit geval, maar hij kan gewoon met de meute mee in dit geval.
3: Ja. Ja, dat klopt. Ja, en dan niet helemaal met de meute mee, want hij moet wel in een hokje verblijven op de afdeling. Want andere katten, daar is hij niet zo van gecharmeerd.
0: Aha.
3: Dus hij kan niet samen met een andere kat eten.
0: Oké, dus dat zegt ook meteen al dat je, als jullie hem plaatsen, dan ook gewoon alleen.
3: Ja, klopt. Ja, alleen. Dat vindt hij wel het fijnste.
0: Nou, oké, Breaky Breaky. Maar ook voor Breaky Breaky zal er in dit geval gelden dat er wel een mooie plek is. En dan gaan we naar de hond, Guusje. Een prachtige bennenzender in dit geval.
3: Ja, grafisch, hè?
0: Oh, maar het zijn sowieso, er zijn honden die mogen er zijn. Maar volgens mij ook met hele mooie eigenschappen, toch?
3: Ja, klopt. En het is een ontzettende knuffel. En ze ziet er natuurlijk ook uit als een knuffel. Met dat lange haar en de lekkere lijf. Mm. En ja, echt een prachtige hond om te zien.
0: Ja. En dit is nog een redelijke jongen, tenminste, of een redelijk jongen, middelbaar. 2020 volgens mij 6 jaar oud, hè?
3: Ja, klopt. Ja, een beetje middelbare leeftijd. Inderdaad, grote honden worden over het algemeen iets minder oud dan kleinere honden. Dus ja, middelbare leeftijd zeker.
0: Ja. Wat is de achtergrond van Guusje?
3: Die is helaas niet bij ons bekend. We hebben haar overgenomen voor herplaatsing. Dus wij weten niet over haar achtergrondsituatie. Alleen dat ze daar wel samenleefde met twee andere honden. Heeft ze niet heel veel behoefte aan om daar contact mee te maken.
0: Okay.
3: Dus een huisje voor haar alleen is prima. Maar een huisje met een andere bennenzender zou ook prima kunnen passen.
0: Ja, nou, het is wel denk ik dan... De basis is er wel, is het al, maar die zou nog wel iets kunnen gaan leren. En ook wel redelijk goed aan de lijn en zo.
3: Ja hoor, ja, ze loopt makkelijk mee aan de lijn. De vrijwilligers hier kunnen er ook van alles mee. En dat vindt ze ook gezellig. Hoe meer aandacht, hoe beter voor haar, zeg maar.
0: Ja, maar ik denk ook wel een hond waar wel de kracht in zit. Dus je zult het als zeg maar, nieuwe baas daar wel even rekening mee moeten houden.
3: Ja, klopt. Het is geen klein schoothondje. Ze is wel 40 kilo. Dus ja, als ze wel ergens heen wil, dan gaat zij daar wel heen. En dan moet je wel stevig in je schoenen staan.
0: Wie laat wie nu uit, ja. Hey, een gezin met kinderen, met kleine kinderen, met zou dat kunnen of?
3: Nou, hele kleine kinderen door haar grootte is misschien niet heel handig. Zij kent vermoedelijk ook geen kinderen. Dus wij weten niet zo goed hoe ze daarop gaat reageren. Maar als de kinderen wat ouder zijn dan een jaar of 5... en ze staan zelf ook een beetje stevig in hun schoenen... dan verwacht ik niet heel veel problemen.
0: Ja, oké. Nu hebben bennenzenders wel eens de naam en ook een lelijk eigenschap... dat ze nog wel eens wat gewrichtsproblemen kunnen hebben. Bijvoorbeeld met de heupen. Dat is in dit geval goed gezond, hè?
3: Ja, nee, klopt. We hebben haar op de röntgenfoto's laten zetten uit voorzorg. En daar is niks geks uitgekomen. Daar zijn we heel blij mee.
0: Nou, kijk, mooi. Nou, goede berichten. Hoe kunnen we met jullie in contact komen, Jamie?
3: Bij de katten kun je langskomen vanmiddag tussen 12 en 4 om ze te komen bekijken. Voor de honden kun je een mailtje sturen met interesse naar info@dierenasielbeilen.nl. En anders even bellen naar 0593-523-232.
0: Hartstikke goed. En kijk inderdaad ook even op de website, want er is te kust en te keur. Dus bedankt voor deze week. We spreken elkaar de volgende keer.
3: Oké,

mooie, succesvolle periode. Waar hij trouwens nog steeds redelijk opteert. Want hij treedt nog wel eens op, deze Rick Astley. Dit was hij met Never Gonna Give You Up. We zijn het einde gekomen van deze aflevering van Koffie en Keuvel. Natuurlijk vanmiddag nog Anouk hier op de radio. En Dimitris die de honneurs voor René waarneemt. En ik ben er maandag weer om 9 uur voor een nieuwe Koffie en Keuvel.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Radio A en Hunze.
4: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
3: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Statenzaal in Den Bosch is een minuut stilte gehouden voor de twee doden bij een ongeval in de file op de A59. Op de snelweg reden trekkers richting Den Bosch vanwege het debat van Provinciale Staten over de vergunning van 5 pluimveehouders. Bij de botsing waren 4 auto's betrokken. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein waar vandaan veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. De luchthaven van Catania op Sicilië blijft tot zeker morgenochtend vroeg gesloten vanwege uitbarstingen van de Etna. Het vliegverkeer van en naar Catania ligt al langer stil vanwege de as die de vulkaan de lucht inspuwt. KLM en Transavia wijken al zoveel mogelijk uit naar de luchthaven van Palermo, ook op Sicilië. Vanaf daar worden reizigers naar Catania gebracht. De Etna, van ruim 3000 meter hoog, is een van de actiefste vulkanen van Europa. Bijna ieder jaar barst die wel een paar keer uit. Bij een natuurbrand in Kroatië zijn zeker 36 mensen gewond geraakt. 7 mensen zijn in levensgevaar, melden Kroatische media. De brand woedt aan de kust ten oosten van Split en trekt door de harde wind naar de toeristische stad Omis. Volgens de Kroatische brandweer zijn veel huizen en auto's in vlammen opgegaan. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door noodweer zijn in Japan 6 mensen omgekomen. In het oosten van Japan heeft het extreem veel geregend. Straten en spoorwegen zijn ondergelopen. 126.000 mensen moesten hun huis uit. Voor hen zijn honderden evacuatiecentra ingericht. Op de belangrijkste internationale luchthaven van Tokio zijn 7.000 reizigers gestrand. Het weer zonnig en erg warm, 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui en 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
3: Radio A en Hunze.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
12: Zorgen? Kijk op remonwaterontharders.nl.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Hey Remon!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
14: Radio Drenthe.
16: Anouk in de middag met

0: je mee. Ken je hem nog? We waren wel verbaasd, want we gingen even kijken. Wanneer was dit een zomerhit? Dat is alweer 24 jaar geleden.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: 24 jaar. Klink ik als een oud wijf? Nou, dan klink ik maar als een oud wijf. Ik ken het gewoon nog zo goed dat ik denk, oh, zijn er 24 jaren verstreken? Nou ja, blijkbaar wel. Maar wel een lekker zomernummer. En ik heb nog veel meer zomerliedjes voor je klaarstaan deze middag. Wat gaan we allemaal doen? Nou, eigenlijk is zo'n vrijdag, dat staat helemaal niet in beton gegoten. Weten we eigenlijk helemaal niet waar we heen gaan. Ja, de liedjes die weet ik dus, dat lekker is en zomers. Maar voor de rest, ja, geen idee. Want op vrijdag gaan we altijd even ergens buurten. Ergens in de provincie gaat Robert heen. En hij probeert die plek dan een beetje op de kaart te zetten. Want hij neemt ook een camera mee. Dus we kunnen ook alles volgen via TV Drenthe. Hij krijgt ook een opdracht mee van mij. Om daar op die plek waar hij is uit te voeren. Maar ja, waar dat is bij ons in de provincie, we hebben nog geen idee. Want Robert die stiefelt zo de studio binnen met een grote pot. En in die pot zitten allemaal briefjes met plaatsnamen en streken en gehuchten bij ons uit de provincie. En daar gaat hij in grabbelen en dan trekt hij eentje uit. En dat is dan zijn missie voor vandaag. Daar gaat hij heen. En mocht jij dan toevallig wonen op die locatie, op die plek, dan zou het hartstikke leuk zijn als je even naar de studio belt of appt. 0592-33-1188. Want dan komt Robert graag even bij je langs. Hij neemt ook een cadeautje mee. En dan, want jij woont daar. Jij weet veel meer over die plek dan dat wij hier op afstand weten. Nou, waar we terechtkomen vandaag, dat horen we dus zometeen. Wat gaan we nog meer doen? Nou, ik ga Roland natuurlijk bellen, onze weerman. Want er schijnt je regenopkomst te zijn. Herma is mijn grote steun en toeverlaat vandaag. En praat je ook bij over al het nieuws bij ons in de provincie. We gaan natuurlijk weer tientje of tombolaen. En zal ik dan maar meteen beginnen met lekkere muziek? Zometeen bluf, maar eerst de vaders op Radio Drenthe.

0: Bluff en aan de kust en daarvoor Tavares.
1: Even buurten.
0: Robert, goedemiddag en welkom.
2: Goedemiddag.
0: Jij was hier al en toen hebben we je weer teruggestuurd, hè?
2: Klopt.
0: Nee, je moest namelijk even weer terugkomen met die grote kom met briefjes daarin. Met plaatsnamen, gehuchten, streekjes bij ons uit de provincie. Daar zijn we al, we hadden het er net over, nou misschien wel 1,5 jaar geleden mee begonnen, denk ik.
2: Ja, vorig zomer is die prachtige tombola die achter in beeld ziet, vult met deze balletjes die hier in deze pot, even voor het geluid zo, al met deze plastic balletjes. Maar toen was die tombola nodig voor wat anders en toen is hij leeggehaald en ik weet nog steeds niet de wie, maar dan hebben we nog een appeltje met de schilder wat mij betreft, of we moeten een tweede tombola erbij aanschaffen. Dus die plastic balletjes met daarop alle plaatsnaam van Drenthe, die zit niet meer in de tombola, maar in deze pot. En ik was eigenlijk een beetje, het is bijna vakantie, te lui om die hele pot met te slepen vanaf mijn kantoor. Dus ik denk, ik pak alvast één. Nee, ging niet gebeuren.
3: Daar
2: nee.
3: Ja, was Anouk het niet mee.
0: We willen gewoon echt officieel zien dat het gewoon echt geen doorgestoken kaart is.
2: Nee, nou ja, dat is wat ik zeg, bijna vakantie. Ik denk, ik kom er wel met weg, maar ik loop op mijn leste adem.
3: Je bent ook nog weer zo lief dat je dan ook nog naar Anouk luistert ook.
2: Ja, het ging met vloeken en geknetter de studio. Ik haal hem al op. Prima. Maar goed, hij ziet die nou. Dus voor de mensen thuis, die kunnen allemaal zien dat het echt is.
0: Hoeveel zit er nog in?
2: Ik heb in mijn hand. Nou.
0: Nou,
2: ik weet niet.
0: Ja, je hoeft ze niet te tellen hoor. Maar ik bedoel, schattes, een stuk of 20? Of al meer?
2: Ja, joh, veel meer. Nog wel,
0: ja, veel meer?
2: Dat gaan we ook helemaal eerlijk doen. Kijk, er zit in die pot nog een glazen kom met daarin allemaal briefjes lus. Dat heeft ermee te maken, denk ik, dat we niet genoeg balletjes meer hadden. Dus dat ze ook een partij van die balletjes leegtrukken hebt. Deze plaatsnaam, gok het maar hoeveel erin zit. Ook nog wel 100 of wat. Daar moet ik allemaal nog naartoe.
0: Okay.
2: Dus als we deze hele pot, zowel deze glazen kom, zeg maar, als deze glazen pot allemaal hard hebt, dan hebben we alle plaatsnamen in Drenthe aandaan voor even buur.
3: Dan hebben we nog wel een paar jaar aan vrijdagen.
2: Ja, dit is echt niet normaal. Daarom is dit ook een soort monument. Dit is als cult wat we doen hier, zeg maar. Dus we moeten hier zuinig op weten op deze pot. Dus ik hoop ook dat als collega's lusten en die denken, nou, dan moet ik eens een keer opruimen. Nee, blijf eraf.
3: Ja, blijven.
2: We zullen kijken of we deze briefjes nog weer in een nije balletjes doen kunt, zodat dat allemaal weer veilig achter slot en grendel zit. Nou, ik heb er genoeg over gepraat. Ik zal er een uittrekken. Ja. Het is net lingo, hè?
0: Groene bal. Ja, precies.
2: Nou, ik heb een groen met rood balletje getrokken. De lievelingskleuren van David van der Spoel. En ik maak hem lus. Waar gaan we naartoe? Waar zal de rest van de middag zich afspelen? Gasselter Nijveen.
0: Oh, dat is bij mij in de buurt.
2: Nou.
0: Ja. Hartstikke mooi.
2: Waar gaan we naartoe?
0: Ja.
2: Ik weet dat er een ontzettend leuke multifunctionele accommodatie zit met alles erop en eraan in de school en de bibliotheek en de dorpscoöperatie die er met de scepter zwijt.
0: Ik weet dat ze daar vandaag de plaatselijke kinderopvang hebben gesloten omdat het daar te warm was.
2: Oh,
0: want
2: ik bracht mijn kleindochter
0: naar de crèche vanmorgen in Gieten. En toen stonden daar de leids dus met die kinderen omdat het te warm was in Gasselter Nijveen.
2: Dus de Gasselter Nijveen, zijn kinderen, die ben op
0: die zijn nu in Gieten. Ja, precies.
2: Oké, nou dan hoop ik dat er wel volk is.
3: Ook, hè? Een riviertje, de Hunze.
2: Ja.
3: Ook wel de Oostermoerse Vaart genoemd.
2: Doe je het allemaal uit de hoofd, hè?
3: Nee, dat niet. Oh. Nee, hoor. Mijn computer is gewillig.
0: Hey, dat is niet zo gek ver. Jij neemt de auto mee en je neemt de camera mee. Dus we kunnen volgen waar je allemaal rijdt.
2: Ja.
0: Jij krijgt ook een opdracht mee.
2: Ik zie jou in mijn envelop zwaaien.
0: Yes.
2: Wat ik zeg, het is op tandvlees lopen voor mij. Dus ik hoop dat het een hele makkelijke opdracht is.
0: Ja, ik weet het eigenlijk niet of je deze kan. Nou, nee, daar gaan we niks over zeggen. Nee, ik hou hem nog even dicht. Ik geef hem aan jou.
2: Ja, moet ik met de microfoon weglaten. Dat maakt ook niet.
3: En als je wel boos bent.
0: Ik ook.
3: Ik had de opdracht makkelijker gemaakt dan dat Anouk hem had gemaakt.
2: Oh, yeah. Maar dek zichzelf alvast in.
3: Ja, precies.
2: Ik heb hem inmiddels. Dan gooi ik die camera op, denk ik. Ja. Want het is nog wel in mijn stukje rieden. We zullen het zien. We gaan proberen in die komende 3 uur een prachtig beeld neer te zetten. Een momentopname van Gasselter Nijveen.
0: Gasselter Nijveen. Woon jij in Gasselter Nijveen? En vind je het leuk om Robert even op de koffie te hebben? App of bel ons even 0592-33-1188.
2: Ja.
1: Anouk in de middag.
4: Even buurten.
1: Radio Drenthe.

0: Bed and Stars. Bijna 12:30, het laatste nieuws en de weerberichten krijg je zo meteen.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
4: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
0: Het is 12:30, het laatste nieuws uit Drenthe. Herma Boer.
5: Goedemiddag. Villa Expert Care voldoet voor nu aan de eisen van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat laat de inspectie weten. Zo zijn zorglocaties in Vleuten en Waalre opgeheven en wordt er voor zieke kinderen die hier zorg kregen een alternatief geregeld. Wel blijft de inspectie toezicht houden op de zorgvuldige overdracht van de kinderen naar hun zorg ergens anders. Ouders trokken eerder dit jaar aan de bel over de zorgen bij Villa Expert Care die onder druk komt te staan door sluiting van locaties. In de villa in Wezep verblijven regelmatig 6 Drentse kinderen die zorg nodig hebben. De slagerij die vorige maand werd getroffen door een grote brand in Meppel hoopt volgend voorjaar een nieuwe tijdelijke locatie te kunnen openen. Gisteren was het exact een maand geleden dat de brand uitbrak. En die slagerij brandde volledig uit en bewoners van 43 omliggende woningen werden geëvacueerd. De restanten van de brand in Meppel zijn nog altijd goed te zien. De opruimwerkzaamheden zijn nog niet echt op gang gekomen. Dit weekend rijden er geen treinen tussen Meppel en Zwolle. Onder meer bij Staphorst wordt er aan het spoor gewerkt. En ook als je niet met de trein reist, let dan op, want verschillende spoorwegovergangen zijn tijdelijk dicht. Dus ook ander verkeer kan overlast ervaren. Eerder deze zomer waren er ook al spoorwerkzaamheden en dat gebeurt ook nog in het weekend van 5 tot en met 7 september. Voor de treinreizigers tussen Meppel en Zwolle worden bussen ingezet. En Katja Stam uit Kleindijk en haar beachvolleybalpartner Raisa Schoon hebben vanochtend de kwartfinale bereikt bij het EK beachvolleybal in Polen. In de achtste finale wisten ze het Duitse koppel Müller-Tillmann te verslaan. De tweede set werd nog nipt verloren. In de beslissende derde set werd het 15-12 voor Stam en Schoon. Nou, in de kwartfinale vanmiddag om 14:00 treffen ze de tweeling Anna en Katarina Pavelkova uit Tsjechië. Nou, dat blijven we hier natuurlijk ook in de gaten houden. En al het nieuws kun je natuurlijk ook terugvinden via onze website rtvdrenthe.nl en via de app.
0: Herman, dankjewel. Gaan we even kijken wat het weer gaat doen. Roland, goedemiddag.
6: Mooi, Anouk.
0: Nou, hoe warm gaat het worden?
6: Nou, het dagrecord van 31,2 graden, dat is er nu al aan. We hebben tropische temperaturen nu rond de 31,5 graden. We krijgen nog daar wel 3 graden bij. Ik verwacht zo'n 34 graden in het noorden van Drenthe tot ruim 35 graden in het zuiden van Drenthe. Dat is ongeveer tot een uur of 5:30. Vanavond gaat die temperatuur langzaam wat naar beneden. Daar gaat er een zwakke westelijke wind opsteken, later noordwestelijke wind. En dan komt de zeewind er dus in. Dat geeft iets wat verkoeling, maar tot in ieder geval zonsondergang, dat is een uur of 9, gaat het in ieder geval niet onder de 25 komen.
0: Nee. En dan verder kijkend?
6: Nou, er gaat echt wel heel veel veranderen. Het is, kijk, we hebben veel zomerse dagen gehad. We hebben wel tien tropische dagen gehad deze zomer. Die staat op plek nummer 1 als warmste zomer ooit. Nou, voorlopig gaan we in ieder geval geen hoge temperaturen meer krijgen de komende 10 dagen. Dan is het echt de temperatuur zo tussen de 22 graden, 21, 22 graden. Alleen morgen nog, dan wordt echt die vochtige warmte, want komende nacht zijpelt er wat vocht in, dat wordt verdreven. 'S Ochtends is het een graad of 23, dan is de zon er nog bij, dan komt de bewolking. Rond het middaguur is het 25 graden, 26 graden. Beetje drukkend warm. En als je nou goed kijkt naar de atmosfeer, zul je zien dat die heel onstabiel van opbouw gaat worden. Ik verwacht eigenlijk dat het IJsselmeerwater zorgt voor wat activatie van het koufront wat eraan komt. Betekent dus dat er echt wel een paar stevige buien gaan ontstaan. misschien een klap onweer. Die gaan dan boven het IJsselmeer ontstaan. Die trekken dan zo met die zuidwestelijke hoogtestroming naar ons toe. Het westen, het noorden, het midden van Drenthe, daar verwacht ik eigenlijk wel een enkele bui, misschien wat opgelijnd. Het oosten, daar gaat de futter wat van uit. Misschien krijgt hij ook nog een veegje ervan mee. En dat is de eerste aankondiging van een ander weertype. En dat andere weertype, dat ga je wel merken ongeveer zaterdag namiddag. Dan hebben we een noordelijke wind, dan is die regen voorbij, dan komt de zon er weer eventjes bij, en dan gaan de temperaturen snel richting de 20 graden, om uiteindelijk in de nacht naar zondag naar 12 graden te dalen. Dus dan wordt het echt weer wat cool.
0: Wat een ommezwaai dan weer.
6: Mooi, hè?
0: Ja.
6: Mooi,
0: hè? Wat een fantastisch vak heb jij om dat allemaal te volgen.
6: Ja, nou, en het leuke, en dat ga ik morgen dus volgen, want het klimaat, dat is wel heel erg aan het veranderen. Die activatie van het warme IJsselmeerwater en de grote verdamping aan de oostkant van Drenthe, wat gaat daarmee gebeuren? Ik ben heel benieuwd of dat heel veel effect heeft en dat de fut er helemaal uitgaat, of dat het juist toch nog gaat lukken, dat er toch meer energie in de atmosfeer zit dan verwacht. Maar we gaan het wel zien. Ik vind het wel leuk.
0: We houden het in de gaten. Roland, dankjewel. Mooi weekend.
6: Yo, mooi.
0: Gansel te Nijveen, dat is de missie voor Robert vandaag. Gaan we ontdekken, tenminste, dat hoop ik. Dus als je radio of TV Drenthe blijft volgen, dan krijg je vandaag meer te weten over Gansel te Nijveen.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterrenslot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Before You Go Go van Wham.
1: Even buurten.
2: Ja, ik moet eerst even wat rechtzetten. Want ik riep de hele tijd druk TV Drenthe aan als je Robert wil volgen. Maar Robert, dat kan niet helemaal, hè?
3: Nee. Nee, dan hebben we alles te maken met hoe ze op Tjak wagen, hè, de op Tjak bak. Die nog bij de restaurateur stiet. Ik zal maar niet zeggen waarom. Maar dat stiet in ieder geval. Dus we zijn nog even uit de running, zeg maar, wat betreft de beelden.
2: Ja, want normaal gesproken heb je dan zo'n camera geïnstalleerd op je auto. En dan als een soort bijrijder kunnen we je volgen bij ons in de provincie. Maar je hebt wel apparatuur mee, zodat je als je in Gasteltenijf bent, dat we dat wel in beeld kunnen brengen, hè?
3: Jazeker. Okay. En de audio natuurlijk. Hè. Volgens mij is dit kraakhelder. En het is net of ik naast je zit in de studio. Terwijl ik toch echt in Rolde ben op dit moment. Dus,
2: Oké. Rolde. Daar rij je nu. Ja. Hey, wij riepen Gasteltenijveen. Dat is jouw bestemming van vandaag. En wij deden natuurlijk een oproepje. Woon jij in Gasteltenijveen? Bel dan naar de studio als je het leuk vindt om Robert even langs te hebben. Over de vloer te hebben. En toen belde Roelie uit Buinen. Dat is wel bijzonder, hè?
3: Dat is zeker bijzonder.
2: Roelie, goedemiddag.
4: Ja, hallo.
2: Roelie uit Buinen belt op deze reactie. Waarom?
4: Nou, mijn nichtje is altijd heel bedrijvig met de boerenrak. Ze hebben een leuke vriendenclub en die maken allerlei voertuigen die meedoen aan de boerenrak. En zij zijn eigenlijk het hele weekend daar op die boerenrak. Maar zij kookt dan voor al die mensen die daaraan aan meedoen, zeg maar, met die races. En voor die hele vriendenclub is ongeveer, 20 personen. En dan heeft ze een heel minuutje samengesteld van donderdag dit, vrijdag dat, zaterdag dat. En ik vond dat ze best wel een keer in het zonnetje gezet mocht worden.
2: En dat is jouw nichtje Jolanda en dat doet ze in Gasteltenijveen?
4: Ja, dat doet ze in Gasteltenijveen. Daar woont ze. Ja, ze woont eigenlijk recht achter het boerenrokse terrein.
2: Ach, wat leuk. En heb je Jolanda wel een beetje gepost of ze dit wel leuk vond?
4: Nou, ze zei van zo'n poppetje met twee handjes voor de ogen, weet je wel?
2: Maar Robert, je bent wel welkom daar bij Jolanda in de keuken.
4: Ja hoor.
3: Ja, als je mij verzoekt om iets te doen en ik kreeg een poppetje met twee handjes verdomen, staat ze altijd de trap omdat ik er ben. Dus...
4: Ja toch, dat geloof ik wel.
3: Ja, zeker. Heel positief, een Drent.
2: Nee, maar wat goed man, dat Jolanda dat doet.
4: Ja, ik vind dat super. Ja,
2: en gaat ze zelf niet naar Boerenrok?
4: Ja, zeker ook.
2: Oké.
4: Ja, ja. Als iedereen dan gegeten heeft, dan gaan ze met de hele ploeg weer naar het feestterrein. Ja,
2: wat leuk. En ze is nu waarschijnlijk al bezig.
4: Ja, want ze eten vanavond stamppotbuffet.
2: Oh, wat lekker. Nou, volgens mij met de neus in de boter, Robert, of niet?
3: Ja, zeker weten. Ik koers de auto direct op Gasteltenijveen. Dan wak al dan trouwens, maar...
2: Ik geef jou zo meteen even het adres waar je wezen moet. En dan, in de keuken van Jolanda. Dan spreek ik je dan weer. Hey, goed gedaan, Rory.
4: Oké,
2: doei.
4: Hoi.

0: deze week bij Radio Drenthe.
1: Tientje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.
2: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: moet zo'n handschrikken we niet meer, hè, Herma?
1: Nee, maar de eerste keer?
0: Oh. Inderdaad, dat zakje in het liedje. De Contours op Radio Drenthe en Do You Love Me?
2: Even buurten.
0: Robert gaat buurten in Gasselte-Nijveen. Hij is onderweg naar Jolanda, want tante Roelie uit Buinen, die heeft Jolanda even geport van, hey, vind je het niet leuk? Ik hoor dat ze naar Gasselte-Nijveen gaan, dat Robert even bij je langs komt. Want Jolanda is aan het koken voor 20 man. Een grote vriendenclub die naar Boerenrok gaat. En zij heeft gezegd, ja, alle dagen dat jullie daar bezig zijn, jongens, kom maar bij mij eten met z'n allen. En dan gaan we het festivalterrein weer op.
3: Nou, dan kan ze wel wat hulp gebruiken, toch, van Robert?
0: Ja.
3: Naar dat koken.
0: Ik weet niet hoe handig Robert in de keuken is, trouwens.
3: Ik eigenlijk ook niet.
0: Nee. Gaan we horen zo meteen.
3: Gaan we ontdekken.
0: Even na één. En zal hij zich melden vanuit de keuken bij Jolanda in Gasselte-Nijveen. Maar ondertussen hebben wij eens even gekeken, wat weten wij eigenlijk zelf van Gasselte-Nijveen? Nou, er waren tijden dat ik er bijna dagelijks kwam. Ik vertelde jou net, mijn kinderen hebben daar op een kinderdagverblijf gezeten in Gasselte-Nijveen. Ook later bij ons in het eigen dorp, maar dat was toen helemaal vol. Dus weken we uit naar Gasselte-Nijveen. Maar wat weten we daar naast eigenlijk de aardappelzetmeelfabriek? Want dat is toch het eerste waar je aan denkt.
3: Die zat er inderdaad. Dat was ooit fabriek Oostermoer. Startte in 1903. Is nu onderdeel van AVB. Dus die fabriek die staat er nog altijd. En ik hoor je het ook zeggen trouwens. Hè. Het is Gasselte-Nijveen. Dus niet Gasselte-Nijveen. Dat vind ik altijd zo'n lastige.
0: Ja.
3: Dat je heel gauw Nijveen zegt. Maar goed, het ligt dus aan de riviertje de Hunze. Heeft zo'n 1900 inwoners. En bestaat zo'n beetje sinds 1662... Maar eigenlijk al eerder waren er wel wat activiteiten. 1635 begon daar de ontginning van het veen. Dus dat is eigenlijk waar het dorp min of meer is ontstaan. En wist je dat het echt een schippersdorp was ooit?
0: Nou, ik weet wel van de vaart inderdaad.
3: Precies, scheepvaart was daar best wel groot. Zelfs zeevaart inderdaad, zoals je zegt. In 1912 was Gasselte-Nijveen de vierde plaats van Nederland als het gaat om het aantal ingeschreven schepen. Dat is bijna niet voor te stellen, zo midden in... Nou ja, in het land, wat dat betreft. Na 1920 liep dat allemaal een beetje terug. En ook zelfs na de Tweede Wereldoorlog zijn de meeste kanalen ook gedempt. Maar nog kun je steeds schipperswoningen in het dorp vinden. Dus er zijn nog wel allerlei tekenen van die scheepvaart. Verder heb je ook nog molen, korenmolen De Juffer. Er zijn verschillende natuurontwikkelingsprojecten rondom Gasselte-Nijveen. Er zijn verschillende bossen aangelegd. Er ligt nog een recreatiepark, het Hunsepark.
0: Ja.
3: Was ook ooit een spoorlijn met een eigen station ook. Mm-hmm. Zelfs een belangrijk spoorwegknooppunt, heb ik ook nooit geweten. Maar dat is inderdaad ook allemaal al niet meer. In 1972 is die hele spoorlijn erop gebroken.
0: Ja.
3: En zie je er denk ik niet zo heel veel meer van terug.
0: Mocht jij nou mooie verhalen weten van Gasselte-Nijveen, van de historie of van het nu. Dat kan natuurlijk ook, hè? Als er nu leuke dingen georganiseerd worden,
3: ja,
0: waarvan je denkt van, oh, dat wil ik wel even in de picture zetten. App ons maar even, 0592-3311-88. Bellen kan natuurlijk ook. Of anders spreek Robert even aan, want ik denk dat hij, nou, wat zal het zijn, met een minuut of 10, denk ik wel, het dorp in rijdt. Onze auto is gewoon niet te missen. Staat gewoon heel groot ook op Jacob.
3: De andere wagen. Ik denk met welke auto is hij? Nu, het is niet de opjakbak.
0: Nee, maar wel RTV Drenthe.
3: Wel RTV Drenthe. Ja, rood valt op.
0: Ja, precies. Dus je kan Robert altijd even aanspreken. En voor de rest, laat ons maar weten wat er gebeurt allemaal, of gebeurd is in Gasselte-Nijveen. En waar moet Robert dan ook echt even kijken? Hè? Wat zijn de hoogtepunten?
3: En hij heeft straks natuurlijk nog zijn opdracht.
0: Ja, ook nog.
3: Dat moet hij ook nog zien te volbrengen.
0: Ja.
3: Misschien dat mensen kunnen helpen.
0: Ja, maar dat over later meer. Na ene meldt hij zich eerst vanuit de keuken bij Jolanda. Jolanda Beuving die aan het koken is. Stamppotbuffet was ze aan het maken voor de 20 man die allemaal naar het Boerenrockfestival gaan deze tijden. Dus Gasselte-Nijveen staat centraal. Wij duiken er nog weer even in. We gaan nog op zoek naar het laatste nieuws uit Gasselte-Nijveen. Wat we daar gemeld hebben. Bekende mensen hebben natuurlijk ook nog. Zijn die er in Gasselte-Nijveen?
3: Oeh, ga ik induiken?
0: Ik weet eentje. Sowieso wauw. Nee, die ken jij ook. Ja, weet ik zeker. Ja, kijk maar aan. Jawel.
3: Ik heb
0: laatst nog een advocaatje van de gat.
3: Nog meer vraagtekens hier. Ik heb nu echt nog helemaal geen idee.

0: deze zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
2: Ze zijn er weer.
3: Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Lidl-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via Lidl-jeans.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in...
8: Radio A en Hunze.
9: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app...
8: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Farmers Defence Force, een van de organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch, roept boeren op om bij de terugreis niet de snelweg op te gaan met hun trekkers. De manifestatie is inmiddels afgelopen. Aanleiding voor de oproep is het ongeluk dat eerder vanochtend gebeurde in de file die op de A59 ontstond omdat er trekkers op de snelweg reden. 4 auto's botsten op elkaar, er vielen 2 doden en een onbekend aantal mensen raakte gewond. De A59 in de richting van Den Bosch is voorlopig afgesloten. Nederlanders gaan er volgend jaar iets op achteruit. Bij ongewijzigd beleid daalt de koopkracht met 0,3%, blijkt uit de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau. De economie groeit volgend jaar nog wel met 1,2%. Volgens het CPB is dat best goed, nu er in de wereld zoveel spanningen zijn. De nieuwe CPB-cijfers zijn het startschot voor de onderhandelingen tussen de politieke partijen voor de miljoenennota. De Franse Belastingdienst is gehackt. Daarbij zijn de gegevens van bijna 700.000 belastingbetalers buitgemaakt. De hack was eind juni, maar werd deze week pas ontdekt nadat de hackersgroep met een claim was gekomen. Hoeveel en wat er precies door de hackers is geëist, is niet naar buiten gebracht. In Vlaardingen heeft de politie in de laadruimte van een Turkse vrachtwagen 12 mensen gevonden. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De vrachtwagen stond op een terrein van waaruit veerdiensten vertrekken naar Engeland. De migranten zijn ook aangehouden. Waar ze naartoe worden gebracht is niet bekend. En het weer zonnig en erg warm. Van noord naar zuid 30 tot 37 graden. Morgen meer bewolking en kans op een bui. Temperatuur morgen 20 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
11: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
8: Radio AN Hunze.
12: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
11: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
14: De pas.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
16: Radio.
14: ook in de middag met

0: toch? Heel veel lekkere zomerse muziek. The Lion Sleeps Tonight op Radio Drenthe.
1: Even buurten.
0: Buurten in Gasseltenijveen. Zometeen gaan we schakelen met Robert. Want ik hoorde dat hij de locatie al heeft bereikt.
2: Ja.
0: Hij heeft een afspraak bij Jolanda. Jolanda die op dit moment aan het koken is voor 20 man. Allemaal boerenrockgangers. Het festival dat aan de gang is. En Jolanda die is onderdeel van een vriendengroep. En die zegt, jongens, we gaan lekker feesten. Maar ik kook voor jullie al die dagen. En haar tante Roelie die zei van, Robert mag vast wel even langskomen. Nou, zometeen schakelen we even naar de keuken.
2: Ja, ongetwijfeld.
0: Maar een van de dingen dat we ook altijd even gaan doen is dat we gaan kijken naar het laatste nieuws dat wij bij RTV Drenthe hebben gemeld over de plek waar Robert is. In dit geval dus Gasseltenijveen.
2: Ja, ik heb even uitzoekwerk gedaan. Het is eigenlijk nog helemaal niet zo heel lang geleden. Namelijk 6 augustus was het allerlaatste nieuws uit Gasseltenijveen. En dat ging over staalslakken. Gemeente Aan-Hunsen liet onderzoeken of er van die giftige staalslakken zijn gebruikt onder wegen. Nou, op 6 augustus brachten we dat er ook onderzoek is gedaan naar de weg tussen Gasselten en, jawel, Gasseltenijveen. Dat is allemaal onderzocht, maar die giftige staalslakken zijn daar niet gevonden. Dus dat was goed nieuws, denk ik, in dit geval.
0: Ook, wat is dat ook alweer, staalslakken?
2: Ik heb het niet meer helemaal voor mijn neus, precies. Maar dat is inderdaad wat gebruikt is in de industrie.
0: Ja, heeft niks uiteindelijk met echte slakken te maken.
2: Nee, absoluut niet. Nee, dat komt uit de industrie. En dat is dan gebruikt als een soort ondergrond voor wegen. Maar sommige van die staalslakken zijn dus giftig.
0: Ja.
2: Dat is dus landelijk, is daar groot onderzoek naar gaande. Maar goed, dat was in de gemeente Aan-Hunsen en dus ook bij Gasseltenijveen. Maar ook dit jaar in het nieuws. 3 verdachten die voor de rechter stonden voor bankhelpdeskfraude. Die verdachten kwamen niet uit Gasseltenijveen, maar werden daar wel opgepakt. Want ze waren met die praktijken bezig vanuit een vakantiehuisje in Gasseltenijveen.
0: Is ook zo, daar staat me wat van bij.
2: Nou, dat was eigenlijk al in december. Eerder dit jaar was een rechtszaak, maar vorige maand, precies een maand geleden zelfs, 14 juli, was een hoger beroep in deze zaak de uitspraak daarin. En er zijn celstraffen opgelegd tot 3 jaar voor de 3 verdachten. We hadden het wel even over die scheepvaart ook in het dorp. Ook dat was dit jaar in het nieuws, want er is nog geprobeerd om een vaart terug te krijgen in het centrum. Onder meer de dorpscoöperatie in Gasseltenijveen wilde dit graag. Gemeente Aan-Hunsen heeft onderzoek gedaan of het plan haalbaar was. Maar vorige maand werd duidelijk dat het al met al te duur is. Want dat zou minimaal 5 miljoen euro gaan kosten om dan weer zo'n vaart open te graven. Mm-hmm. Dwars door het centrum van Gasseltenijveen. Wil je nog meer?
0: Ja.
2: Want ik heb nog meer leuke berichten. Want zoveel is er dus toch blijkbaar te vertellen. Ja. In april hadden we nog een leuk verhaal van sportcollega Karin Mulder. En dat ging over de motorsportbroers Bas en Colin uit Gasseltenijveen. Zij maakten in het voorjaar hun debuut in de zijspan. En dat deden ze in Frankrijk. En dat ging best wel goed. Volgens mij een 2e en een 3e plek. En ze zijn ook heel ambitieus. Een heel verhaal met ze, want ze willen echt WK's gaan rijden.
0: Dat is toch super mooi. Ja. Als je dat als broers kan doen.
2: Ja, ze zijn ook gaan trainen volgens mij met Benny Streuer. Natuurlijk heel bekend in Drenthe vanuit de zijspan. Dus leuk verhaal met deze jongens. En we hadden ook afgelopen winter nog een mooi verhaal over jongeren in het dorp die een eigen jeugdhonk wilden. Zelf daarmee aan de slag zijn gegaan. En het is ook gelukt, want ze hebben nu een eigen jeugdhonk in dorpshuis De Spil. En ook daar zijn ze helemaal blij om de jeugd het dorpshuis in te halen. Want dat is goed voor de toekomst van zowel het dorp, maar ook zeker van dat dorpshuis.
0: Leuk. Gasseltenijveen staat centraal. Straks hoor je er meer over.

0: De Carpenters, Jambalaya.
1: Even buurten.
0: We buurten in Gasseltenijveen vandaag. En Robert zit buiten aan tafel bij Jolanda. Jolanda woont in Gasseltenijveen. En die is iets bijzonders aan het doen.
2: Nou, ja, bijzonder kun je het rustig noemen. Jolanda die zit hier tegenover mij rustig eerappels te schilderen. Nou is het eerappelschil aan zich voor een Hollander natuurlijk niet heel bijzonder. Maar wel wat er de afgelopen dagen en de komende dagen allemaal nog op het programma staat. Want we zijn in de Gasseltenijveen aanbeland inmiddels. En ja, niet heel ver hier vandaan vindt het Boerenrock Festival plaats op dit moment. Ja, en daarvoor is Jolanda eigenlijk aan het eerappels schilderen. Vast niet voor alle festivalgangers die daar heen gaan. Want dan heeft de zaak met eerappels behoorlijk te klein. Hè? 5 kilo niet genoeg, denk
3: ik. Daar ben ik ook bang voor.
2: Ja, daar ben ik ook bang voor, ja. Hé, maar jij kreeg wel eten straks. En die bent nou geloof ik, God weet wat aan het doen daar op het terrein. Ja,
3: ze zijn nu aan het voorbereiden voor de crosswalk. Nou, met crossauto's die moeten allemaal gekeurd worden. Dus dat doen ze nu.
2: Yeah.
3: En dan komen ze eind van de middag dan komen ze deze kant op. En dan met een hongerige buik. En dan probeer ik daar weer wat voedzaams in te stoppen, zodat we daar nog weer door kunnen.
2: Ja, want jij vertelde net, ik kreeg straks 24 man ongeveer over de vloer.
3: Ja,
2: 24. Hoe is dat in hemelsnaam tot stand gekomen?
3: Nou, we kwamen met een Van Musselkanaal, kwamen ze altijd daar op de Boerencross, helemaal prima. En op een gegeven moment werd hier het verzamelpunt.
2: Ja, alleen dus een link is met...
3: Mijn zusje die heeft daar een grote groep en de jongen die maakt ook altijd voor de specialklasse en zo hebben ze van alles en wat gemaakt. En dat werd dan hier al verzameld op de woensdag en dan sloten ze vanaf donderdag hier zo aan in de rij. Dus dit was een beetje de uitvalsbasis. Maar je loopt daar de hele dag op het terrein rond. Er zit tussen de aggregaten, tussen het lawaai en dan is het wel fijn om even een rustpunt te hebben. Dus toen is dit een keer bedacht en dat beviel eigenlijk zo goed dat ze zeiden, wil je dat wel weer doen? Nou, inmiddels is dit geloof ik jaar 4. En dan heb ik inderdaad na drie avonds heb ik eters over de vloer. En de groep was in het begin wat kleiner, maar inmiddels is het inderdaad tussen de 20 en de 25 man.
2: Ja, die kun je allemaal kwijt hier?
3: Ja, een beetje knus, maar dat is wel gezellig.
2: Op de grond zitten er ook bij natuurlijk.
3: Ja, een stoel erbij, een kratje bier erbij, dat maakt allemaal niks uit. Iedereen die krijgt een bord op schoot en prima.
2: Ja. Waarom doe je dit? Is dat gewoon goede tierigheid?
3: Die jongen die zijn hartstikke druk bezig met al die auto's. En daar heb ik eigenlijk niet zoveel tijd voor. Maar dan is dit mijn aandeel in de feestvreugde. Hè. Dan is iedereen, krijgt een beetje fatsoenlijk eten. Want het eten daar is natuurlijk prima. Ja. Het is ook duur, dat is simpel zat. Ik ga daar even met 3 aan eten. Maar, en dat is ook leuk. Maar dit is eigenlijk ook gewoon daarom een beetje geboren. Hè. Het is voedzaam en dan kan iedereen weer met een fatsoenlijke maaltijd misschien het weekend iets beter doorkomen. Dat je zondag niet zo brak bent als hij misschien anders bent.
2: Nee, ik kan me het voorstellen. Want, want als jij door op dat festivaltrein loopt, je bent er zelf ook al jaren west natuurlijk. Vorig jaar waren wij er ook in uitgebreide getalen. Dan heb je wel zin in een beetje rust.
3: Ja, al dat lawaai van die aggregaten en dat zoemt natuurlijk de hele dag. En het is allemaal hartstikke gezellig.
2: Ja.
3: En
2: daar het is nergens stil.
3: Maar het is nergens stil, nooit één keer. En dan is dit inderdaad gewoon wel lekker. En als je dan inderdaad het eten op hebt en de koffie staat op tafel, dan is het helemaal prima.
2: Ja.
3: En dan kun je het feestgedruis weer in.
2: Ik zul hier helemaal niet meer weggaan.
3: Nee.
2: Liefst op plakken, merk je dat ook?
3: Oh, de een wat langer dan de ander. Hè. Dan moeten ze nog wat doen aan de auto's. Ja, dan gaat de een die gaat wat sneller weg. Ja. Of de een gaat nog even huis om te douchen. En die komt al gewoon weer het festivalterrein op.
2: Ja, maar jij gaat zelf natuurlijk ook, hè?
3: Ja, tuurlijk.
2: En dus op een gegeven moment met de les is het nou fort en...
3: Nee. Dat loopt uiteindelijk wel los en iedereen die vindt zijn weg ook wel. Weet je, het huis staat gewoon open, dus ik krijg wel wat hulp met opruimen en zo. Nou, op een gegeven moment stap ik ook onder de douche en als ik klaar ben om te gaan, dan gaan we.
2: Ja.
3: Het festival loopt niet weg, ik kom vanzelf.
2: Nee, precies.
3: Ja.
2: Hey, en heb je de maal, want de appels had me nu de maal die er een klein beetje op aanpast. Want ik weet dat wij vroegen van de jeugdvakanties, waarom kwamen moeders de eerste dag dat we weer in huis waren, wel iets gezonds op tafel staan.
3: Ja, je moet natuurlijk voor een grote groep koken, dus je gaat niet je aardappels opbakken en zo. Dat is helemaal niet handig, maar gisteren stonden lasagne en macaroni op menu. Nou, vandaag stampot andijvie en hutspot.
2: Oh.
3: Met speklapjes en rookworst. Ja. Ja, en morgen staat een nacho schotel op menu. Nou, dat is allemaal, dat is voor grote hoeveelheden prima te maken.
2: Ja. En wat is nou voor je het allergezelligste?
3: Ja, gewoon dat je je krijgt natuurlijk de verhalen van daar mee. En even gezellig hoeren met z'n allen. En dan is de groep en zo. Het zijn allemaal verschillende mensen, maar dat is mooi als je dat hier met z'n allen aan tafel zet. Nou, dan krijg je een heel leuke gesprek.
2: Ja.
3: En dan word ik er blij van als iedereen daarvan geniet. En denk, nou, dat is mooi.
2: Ja. Nou ben ik een klein beetje in beeld, denk ik, hè, Jolanda. Het is al dagen zo dreug als worst, om zo maar even te zeggen. Die jongen die komt natuurlijk terug en die zit helemaal in de staf. Ziet eruit als varkens, of niet?
3: Oh ja, dat doen ze. Maar ja, en, maar dan zeg ik wel ook, de douche staat hier. Als je denkt wat ik wil douchen, dan gaan we douchen.
2: Oh, een heerlijk rustpunt
3: dit. Maar dat kan allemaal hier. Ja. Dat kan allemaal.
2: Nou, ik ben benieuwd hoe dat er vanavond allemaal aan toegiet. Het is in ieder geval een prachtige oase hier in Gazeltenijveen. Om even tot rust te komen van het legendarische Boerenrock Festival. Waar Achterhoes plaatsvindt. Maar Anouk, er brandt mij nog een opdracht in de bus. Oeh. En die zal ik straks, want ik zeg wel, de bus is niet een man waar. Er ligt nog geen auto. Die zal ik straks eens even open gaan maken. Want ik zit al, hè. Ik loop op de reservekraan van de brandstoftank. En jij hebt me er alleen maar tent op gemaakt van neem iets met. Dus ik heb de auto vol met zonnebril gegooid. Ik heb geen idee of ik er wat aan heb, want ik weet nog niet wat de opdracht is. Maar we zullen straks eens even kijken. Dus lust hem met. En dan hoor je me met een paar minuten wel weer.
0: Helemaal goed. Ga ik een plaatje draaien en dan hoor ik jou na de plaat wel weer die envelop openen. Tot zo.
2: Yo.
1: Radio Drenthe.
4: Even buurten.
1: Anouk.

0: Jack and the Weatherman, Till the Sun Comes Up.
1: Even buurten.
0: Hij zat buiten aan tafel bij Jolanda in Gasselte Nijveen en rende even naar de auto toe die voor aan de weg stond, want daar zat die envelop nog in, hè, Robert? Die envelop met een opdracht.
2: Ja, ik ben ook eigenlijk. Het is veel te warm om me druk te maken. Dus ik heb het hele zwikkie maar gewoon laten staan. En ik zit hier nog altijd. Ik ben alleen even naar de auto lopen en om die opdracht los te maken. Jolanda zit nog altijd ding over mij eerappels te schilden. Jolanda's dochter. Die stiet hier in de tuin met inmiddels vriendin, geloof ik, denk ik.
3: Ook dochter.
2: Ook de, oh, sorry. Ook dochter. Twee dochters. Nou, met boerenrakbril op. Dus dat is allemaal hartstikke goed. Jullie bent de getuige van Wichter dat deze opdracht nog dicht zit, hè? De envelop. Hij is gesield. Jolanda zegt hartstikke. Dus dat dit allemaal geen deurgestoken kaart is. Ik heb dus geen idee wat erop ziet. Ik trek het zegel los. En wij zullen eens even kijken. Wat voor fantastische opdracht. Ik ben nog helemaal het randje van de afgrond geduwd tegen de vakantie aan. Nou, daar komt hij. Het is tropisch warm vandaag. Maar zouden er nog mensen daar waar jij bent rondlopen in een lange broek? Vindt er 5. Nou, ik ben de eerste.
0: Je rekent jezelf natuurlijk mee. Nee, gas op de vingers.
2: Ah, maar het stikt mijn vakantie aan. Dus nou, oké, doe maar dan. We gaan 5 mensen zoeken met een lange box aan. Jullie hebben allemaal, ja, allemaal korte broeken. Allemaal korte broeken. De hond die heeft geen broek aan, dus dat telt ook niet. Cameraman Gert Enzing komt er inmiddels net aan rieden. Ik zal kijken of die een lange broek aan heeft zo. Oké, we gaan ons best doen, Anouk. En ik heb de deus vol met zonnebril achter een auto liggen. Dus wij gaan gewoon op pad en we gaan mensen zoeken die een lange box aan hebt. En dan wellicht dat wij er tegen het einde van, hoe laat is het inmiddels? 2:30 of zo. Ja, nou ja.
0: Voor 3.
2: Om groen te vinden precies die een lange box aan hebt.
0: Ja, 5. Succes! Ah!

0: Hey Tess.
1: Hey, lees je weer een beetje na gisteren?
0: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
1: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
0: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
1: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
2: Top! Jij blijft Bob.
3: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
4: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
5: Half twee geweest. Het laatste nieuws uit de provincie. Herman Boer praat ons bij.
6: Ja, goedemiddag. Ja, een landbouwvoertuig staat vanmiddag in de brand op de Spierigerweg, de N855 bij Dwingelo. De provinciale weg is daarom afgesloten voor verkeer. Verschillende brandweerposten zijn uitgerukt om het vuur onder controle te krijgen. En ze proberen onder meer te voorkomen dat bomen langs de weg vlam vatten. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Villa Expert Care voldoet voor nu aan de eisen van de inspectie gezondheid. Zorg en jeugd, dat laat de inspectie weten. Zo zijn zorglocaties in Vleuten en Waalre opgeheven en wordt er voor zieke kinderen die hier zorg kregen een alternatief geregeld. Wel blijft de inspectie toezicht houden op de zorgvuldige overdracht van de kinderen naar hun zorg ergens anders. Ja, ouders trokken eerder dit jaar aan de bel over de zorg bij Villa Expert Care, die onder druk komt te staan door sluiting van locaties. In de villa in Wezep verblijven regelmatig 6 Drentse kinderen die zorg nodig hebben. Dit weekend rijden er geen treinen tussen Meppel en Zwolle. Onder meer bij Staphorst wordt er aan het spoor gewerkt. En ook als je niet met de trein reist, let dan op, want verschillende spoorwegovergangen zijn tijdelijk dicht. Dus ook ander verkeer kan overlast ervaren. Eerder deze zomer waren er ook al spoorwerkzaamheden, en dat gebeurt ook nog in het weekend van 5 tot en met 7 september. Voor de treinreizigers tussen Meppel en Zwolle worden bussen ingezet. En Katja Stam uit Kleindijk en haar beachvolleybalpartner Raisa Schoon hebben vanochtend de kwartfinale bereikt bij het EK beachvolleybal in Polen. In de achtste finale wisten ze het Duitse koppel Müller-Tilman te verslaan. Tweede set werd nog nipt verloren, maar in de beslissende derde set werd het 15-12 voor Stam en Schoon. In de kwartfinale, straks om 14:00, treffen ze de tweeling Anna en Katarina Pavelkova. En die tweeling komt uit Tsjechië. Nou, ook die wedstrijd blijven we natuurlijk volgen. Ook het sportnieuws vind je natuurlijk terug via onze app en op rtvdrenthe.nl.
5: Herman, dankjewel. Het weer nog, Roland van der Zwaag.
7: Tropische hitte komt wel vaker voor in augustus, maar een dagrecord zit er zeker wel in. Die is nu al overschreden, maar we gaan vanmiddag naar de 34 tot 35 graden. Dat bij een zwakke westelijke wind. Nou, vanavond als de zon ondergaat, zo richting 9 uur, dan is het serieus lekker buiten. Zomerse warmte wordt dan ingewisseld langzaam voor temperatuur onder de 20 graden bij een matige noordwestenwind. De zon die blijft, komende nacht is het onbewolkt, en dat bij een graad of 16 als minimum.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar
12: uit.
11: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Hey Remo!
14: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
16: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.

0: Radio Drenthe, bijna 14:15 is het. Wij punten in Gasseltenijveen. En Robert was net bij Jolanda even op visite. Jolanda die woont in Gasseltenijveen. En was voor 25 man stampot aan het maken.
1: Ga er maar aan staan.
0: Dat was nou hutpot en andijvie, geloof ik, hè?
1: Ook nog keuze, ook nog.
0: Ja.
1: Ja, lekker, joh.
0: En alle aardappelen zelf geschild.
1: Ja, wij zeiden al tegen elkaar, oh, wij zijn dan echt veel luier. Want dan kopen we van die al geschilde aardappelen die al een beetje gekookt zijn en zo.
0: Maar dat zijn wat zakjes die je dan moet hebben.
1: Ja, dat klopt. Dat is wel zo. En dit is veel lekkerder natuurlijk.
0: Ja, ze heeft een hele grote vriendengroep en ze zijn allemaal vervent boerenrokgangers. Maar er moet natuurlijk wel een beetje gezonde maaltijd in. Dus dat was Jolanda aan het doen. Robert heeft ook een opdracht te vervullen in Gasseltenijveen. En daar kan je hem eigenlijk wel een beetje bij helpen. Want woon je daar in die omgeving? Of in Gasseltenijveen zelf? Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. En heb je een lange broek aan? Schiet Robert dan even aan. Want zijn opdracht is, vind 5 mensen in lange broek in Gasseltenijveen. En hij heeft ook 5 zonnebrillen mee. Dus iedereen met een lange broek, dachten wij.
1: Je kunt ook nog beloond worden.
0: Ja. Dus schiet hem even aan. Je ziet hem misschien wel rijden daar in zijn autootje of rondlopen. Cameraman Gert is er ook bij.
1: Ja.
0: Dus Gasseltenijveen staat centraal vandaag. Een van de onderdelen is ook dat we altijd even gaan kijken naar bekende mensen uit die plaats waarop het is. Nou.
1: Ja, jij had al een cliffhanger en ik had geen idee. Je had het over van ze is laatst nog in het nieuws geweest. En ik heb nog een advocaatje van haar gehad. Ik had werkelijk geen idee. Maar verschillende luisteraars in de WhatsApp die hebben mij inmiddels al op de hoogte gebracht over wie jij het had.
0: Ja.
1: Want dat is boerin Agnes.
0: Ja. Ja, de bekendste boerin, misschien wel van heel Nederland.
1: Ja, bekend geworden natuurlijk door Boer Zoekt Vrouw. Niet meer bij die man die er toen uitkwam, maar inmiddels helemaal gelukkig. En kindjes volgens mij.
0: Ja.
1: Ook wel echt een soort boegbeeld volgens mij ook voor de boeren nu.
0: Ja.
1: Zo treedt zij ook echt wel op wat dat betreft. Maar die woont inderdaad in Gasseltenijveen.
0: Ja.
1: Verder vond ik wel wat namen misschien niet zo bekend bij het grote publiek, zoals boerin Agnes dat wel is. Maar kwam onder meer politicus Hendrik Adams tegen. Nou, die man komt uit 1900, dus leeft ook al niet meer. Hij zat namens de Boerenpartij in de Eerste Kamer. Was wel heel kort trouwens. Verder wel een mooi verhaal. 2 verzetstrijdsters, namelijk Dien Post Salomons en ook haar zus Mien Post Salomons, zaten allebei in het verzet in de Tweede Wereldoorlog. En misschien kun je haar ook kennen. Dien die trouwde met verzetstrijder Johannes Post. En haar zus Mien trouwde met weer zijn broer Johannes, dan weet ik even zijn naam niet aan. Ik heb hier Johannes, maar dat is in ieder geval de broer van Johannes Post ook weer.
0: Ja,
1: dus 2 zussen die
0: namen.
1: Met 2 broers trouwden. Niet geboren in Gasseltenijveen, maar wel in ieder geval daar gewoond of nog steeds wonende voormalig profwielrenster Debbie Mansveld. En jij vond nog meer in de sportwereld, hè? Jorrit Kunst, oudspeler van VV Gasseltenijveen, maar speelde onder meer bij FC Emmen en FC Groningen.
0: Ja. Nou gebeurt er iedere zomer ook van alles in dorpen bij ons in de provincie. Wat gebeurt er in Gasseltenijveen? Als jij dat weet, laat het ons even weten. App of bel 0592-33-1188. Wat zit er nog allemaal aan te komen qua festiviteiten in Gasseltenijveen?

0: Waarom? C'est moi.
1: Even buurten.
0: We gaan even weer gauw naar Gas op de Nijveen. Daar loopt Robert rond samen met cameraman Gert Ensing. Robert is op zoek naar mensen in een lange broek in Gas op de Nijveen. Dat is de opdracht van vandaag. Vind er 5. Heb je er al eentje, Robert?
2: Ja, ik heb eigenlijk al 2. Dat is cameraman Gert Ensing die een lange broek aan heeft. En ik zelf heb altijd een lange broek aan, omdat ik geen korte broeken bezit. En de korte broek die ik wel bezit, dat waren eerst lange broeken met een piep eraf knipt. En het is meer rafels dan broek. Dus dat mag ik van mijn vriendin niet meer aan. Dat varken en daar heeft ze eigenlijk wel een beetje gelijk aan. Maar goed, je hebt een mevrouw van die naast mij stiet. Je bent net zo gek als ik, hè?
3: Ja, ik heb een lange broek aan. Dat klopt.
2: Waarom?
3: Waarom? Nou, ik was nog lekker aan het werk vanmorgen. En waar ik werk is het wel wat frisser, lekker koud. Dus ik dacht, vandaar mijn lange broek.
2: Ja. En durf je te vertellen waar je werkt? Is dat in een koelzaal of een geairconditioneerde ruimte? Of wat?
3: Nee, het is in mijn eigen praktijkruimte. Ik heb een eigen astrologie-praktijkruimte.
2: Oh, sorry, nog één. En wat voor?
3: Astrologie.
2: Astrologie. Ah, juist. En want het bent astrologisch misschien wel hele spannende dagen geweest met de zonsverduistering, of niet? Of heeft dat er niks mee te maken?
3: Ja, hij heeft er ook wat mee te maken. Want er zijn zo ontzettend veel stromingen. Daar heb ik me niet zozeer mee bewust mee bezig gehouden. Okay. Maar natuurlijk was het heel bijzonder om die zonsverduistering te kunnen zien.
2: Ja, heb je hem nog bekeken?
3: Ja, ik heb hem ook nog even bekeken, ja.
2: Ik heb geen eclipsebril, maar ik heb wel echte RTV Drenthe zonnebril. Ik zal er niet meer recht in de zon kijken, want het... nou ja, we weten allemaal waar deze wegkomen. Het bent geen Remus van €300, zeg maar. Maar die mag ik je geven, omdat je een lange broek aan hebt. En hij nou denkt, waarom? Ja, ik heb het antwoord eigenlijk ook niet.
3: Nee.
2: Maar dat is niet...
3: Dat is gewoon zo.
2: Ja, dat is gewoon zo. Ik heb het antwoord, maar dat is mijn opdracht vandaag. Zoek 5 mensen met een lange broek. Nou, je bent de eerste. Dus, dus gefeliciteerd.
3: Nou, dankjewel. Mijn dag is weer helemaal compleet.
2: Jij ziet er nog één? Waar zie je nog één?
3: Ja.
2: Nog één. Meneer. Zo. Oh, dat... Ik loop even naar hem toe, gauw. Dan ren ik. Sorry hoor, ik moet even, hoe eerder ik de opdracht gehaald heb, hoe beter het is. Ik mag jou een zonnebril overhandigen, omdat je een lange broek aan hebt. Vind je dat nou niet fantastisch?
4: Ja.
2: Kijk eens even. Ja. Een echte RTV Drenthe zonnebril. Moet je voor de varken een lange broek aan of ben je net als ik gewoon ook een beetje gek?
4: Voor werk.
2: Ja, hè?
4: Ja.
2: Je hebt een korte broek aan gehad.
4: Ja, met deze ruimte.
2: Ja, gelijk heb je. Ja, doe maar. Maar goed, ik heb hem ook voor de varken aan. Dus, die kun je opdoen als je buiten om moet. Ik zal er niet recht met de zon in kijken met deze zonnebril, maar die heeft geen mens. Dus die heeft geen mens.
4: Ah.
2: Dus succes ermee.
4: Dank u wel.
2: Alsjeblieft. Werk ze. Dat wint er al 2, Anouk. En mooi. Heb jij nou een vette lader op jezelf gericht? Oh, die stiet niet ingeplucht. En waarom heb je geen lange broek aan?
5: Omdat mijn lange broek is te warm, Rob.
2: Ja, hè?
5: Ja.
2: Ja, mij ook. Maar ja, goed, ja. Ik zoek mensen met een lange broek aan.
5: Ja, ben je op trekker, hè?
2: Nee, ik ben mijn auto dit keer.
5: Dat dacht ik al.
2: Ja.
5: Ben je toch weer boven ook zeker?
2: Nee, ik ben hier toevallig wie zijn gazel te neven heen.
5: Ja, nou, ik woon hier al joden.
2: Ja? Met zin of met tegenzin?
5: Ja, ik woon hier al eindjes op.
2: En wat is in die 71 jaar het meest opvallende van de oog? Ja, giet dat goed?
5: Ja.
2: Je stapt even van de scoopmobiel af. Ja, dat. Maar 71 jaar en gaan ze dan even in wonen, dat is een hele lange tour.
5: Ja.
2: Maar je bent hier ook geboren en getogen.
5: Jawohl.
2: Wat bent nou de mooiste punten van gaan ze dan even in?
5: Vroeger was hier nog een vaart.
2: Ja.
5: Een duip. Die was doorzoot.
2: Ik heb eens gehoord dat Gas op de Nijveen de grootste habenstad was van West-Europa.
5: Ja, dat was derde home.
2: Oké, dan ben ik iets te grappig met mijn uitspanning, maar...
5: Nee, maar dat was nooit grappig, dat was ik.
2: Nee, hè?
5: Nee.
2: Bescheiden jongie.
5: Ja, ik ken jou Joden.
2: Is het zo?
5: Ja. Ik ben ook een hobby Anouk geweest.
2: Oké, nou die hangt aan de andere kant van de microfoon, dus die kan je ook horen.
5: Oh, hard Anouk?
2: Ja.
5: Oh, hard.
2: De groen doen we aan de kant daar.
5: Anouk, de groen raammaker. Ik heb die nog op de beeld staan.
2: Nou, Anouk, dat kun je ook met een goed gevoel de groeten terug. Ja, jij kan haar niet horen, maar ik kan haar wel horen. Groetjes! Hoi! Hoi! Ja, top! Nou, hartstikke goed. Die gaat weer naar de astrologiepraktijk. Wij gaan nog mensen zoeken, Roel. Je mag wel even helpen, anders met die een lange broek aan hebt. Dus als je een groen ziet nou, met een lange boks aan...
5: Nou, dan moest hij maar boven de weten. Maar hebben ze allemaal, luister allemaal geen boks aan.
2: Maar dat is niet meer de gazelde neef heen, dus dat telt mijn opdracht niet.
5: Nee.
2: Ik moet 5 mensen zoeken met een lange boks aan.
5: Nou, in dagwinkel, hè.
2: We gaan straks even naar dagwinkel kijken. Dat vind ik een goed idee. Ja, dat gaan we doen. Wij schakelen even terug naar de studio richting Anouk. En dan kijken we hem op de tiet. En dan zullen we hem ons best doen om nog 3 mensen te vinden met een lange boks aan. Of dat gaat lukken, het zal er hem hangen.
0: Hartstikke goed bezig. Ah, je hebt nog even, hè? Het is nog geen 2 uur, dus je hebt nog een uur te gaan. Succes!
2: Oh, ik zie weer een.
0: Yo! Doei!

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet roept boeren op om niet meer op de snelweg te demonstreren. Dat levert gevaarlijke situaties op, zeiden ministers Heerma van Binnenlandse Zaken en Karremans van Infrastructuur. Vanmorgen reden boeren met trekkers over de A59 naar Den Bosch. In de staart van de file botsten 4 auto's op elkaar. 2 mensen kwamen om het leven, 6 mensen raakten gewond. De boeren waren op weg naar het debat in het Brabantse provinciehuis. In dat debat werd een minuut stilte voor de slachtoffers gehouden. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Bekende uitspraak van hem was: ik heb ook altijd pech. Beyer speelde ook in Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Hans Beyer was 78. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee is het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in De Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus ooit is gemeten. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan gelijk maar het weerbericht. Zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Vanavond in de kustprovincies een verkoelende noordwestenwind. Morgen wolkenvelden, in het noorden en westen een bui en 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Dit is Radio A en Hunze.
8: Radio A en Hunze.
3: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
13: Allsafe!
14: Geeft ruimte.
9: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
16: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
17: Radio Drenthe.
13: Anouk in de middag.

0: Barry White. You're the first, the last, my everything. Mijn laatste deze zomer.
1: Ja, die van mij ook zeker. Ja. Ja, ik had deze week ook de eerste. Dus ik prop het gewoon in één week. Maar,
0: 4 weken lang hebben wij Tientje of Tombola gespeeld. Ja. 4 weken lang stond de grote kauwgomballenmachine, zeg maar, in de studio. Gevuld met balletjes en daarin allerlei prijzen. Nu gaan we nog een keer spelen. Vanmiddag nog een keer. En morgen nog 2 keer.
1: En er zitten behoorlijk wat prijzen in. Want er zijn dit jaar ook echt meer prijzen dan dat er uiteindelijk uitgaan. Want volgens mij zitten er nog een stuk of 20 balletjes in ook op dit moment.
0: Ja, met mooie prijzen ook nog. Vanochtend is er nog een saunabom uitgegaan.
1: Ja, daarna hadden we een sticker set.
0: Ja.
1: Ook leuk, wel iets andere orde grootte. Maar zeker leuke prijzen. Ik weet niet precies meer wat erin zit. Maar er staat hier ook nog zo'n mooie haspel. Zit hier er ook nog in?
0: Ja, zit er ook nog in.
1: Ja. Dat vind ik ook wel handig hoor.
0: Ja, zo'n tuinslang haspel vooraan de muur.
1: Maar die bidons zijn ook leuk, die flesjes.
0: Er zit van alles nog in.
1: Ja.
0: Wil je kans maken op een van die prijzen? Luister dan goed naar Herma. Want Herma heeft een vraag die gaat over onze provincie. Als je het antwoord weet, dan kan je naar de studio bellen. 0592-33-1188.
1: Ja, we hadden vanochtend ook al een vraag over hunebedden. En ik blijf een beetje in dat thema. Want 1 hunebed in Drenthe is privébezit. Alle anderen zijn namelijk van de staat. Maar waar ligt dit privé hunebed? Dat willen we graag van jou weten.
0: 0592-33-1188. In de provincie, maar eentje is privébezit. Waar ligt die? Als je het antwoord weet, kan je nu bellen.

0: Julien Clerc op Radio Drenthe en Helen. Tientje op tombola. Geen Helen, maar Geke heb ik aan de lijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo Geke, waar bel je vandaan?
1: Van de Vriendijk, Haventen.
0: Uit Haventen?
1: Ja.
0: Ah, hey, Geke, wat was je met dit warme weer aan het doen? Zeg alsjeblieft niks.
1: Nou, dat deed niks. Het gaat op de iPad en het is me allemaal veel te warm.
0: Oh, dat is ook het enige goede antwoord, hè? Gewoon niks doen vandaag.
1: Gewoon
0: een beetje schuifelen, een beetje niks doen. Was je een serietje?
1: Kruipen naar de koelkast.
0: Ja, precies. Kruipen naar de koelkast.
1: Koelte.
0: Oh ja, koelkast inderdaad.
1: Ja, dat komt morgen, overmorgen. Hè, zo langzaamaan sluieren op de...
0: Ja, precies. Het is nog één dagje een beetje afzien, hè?
1: Ja, daarom.
0: Ja. Heb je een mooi weekend voor de boeg, trouwens, Geke?
1: Rustig.
0: Ja?
1: Ja, rustig.
0: Nou, dat is ook goed, toch?
1: Is ook wel eens lekker, hè?
0: Ja. Hey, en op die iPad, was je RTV Drenthe aan het volgen... of had je ons op de achtergrond gewoon op tv of radio aan?
1: TV en radio aan,
0: Helemaal goed. Herma, hoorde jij een vraag stellen over een hunebed bij ons in de provincie? Herma, kan je hem nog een keer stellen dan misschien?
2: Ja, we hebben natuurlijk allerlei hunebedden in Drenthe. En dat zijn eigenlijk allemaal hunebedden van de staat. Maar er is er eentje in privébezit. Waar ligt dit hunebed?
1: Volgens mij Wester S.
0: Ja! Wist je dat of heb je dat even moeten googlen?
1: Nee, dat heb ik wel moeten googelen.
2: Ja. Nou, dat snap ik. Ik wist dit helemaal niet. Terwijl ik toch volgens mijn gevoel best veel van hunebedden weet. Maar nee, dit is nieuw voor mij.
0: Eentje privébezit.
1: Helemaal niet dat het privébezit kan zijn.
0: Ja. Nee, hartstikke goed, joh. Jij hebt gewonnen. Of een tientje. Dan gaan we het vandaag nog naar je overmaken. Of zeg je, het is een van de laatste mogelijkheden... om toch nog een prijs uit die tombola te slepen. Laat Herma maar even draaien.
1: Draai maar eens een keer.
2: Ja, ik ga de camera klaarzetten voor... moet ik even snel kijken. Oh, dit is... Ik moet zoveel multitasken. Maar ik ga naar de tombola.
0: Jij kan dat, Herma.
2: Ik had het muntje al klaarstaan, want ik ging er eigenlijk al een beetje vanuit. Zo van een van die laatste dagen, dan gaan mensen toch wel voor de tombola. Eens even kijken of er ook een balletje uitkomt. Ja, ik heb volgens mij blauw-oranje wat er komt. En daar is die. Maken. Even kijken. Och, valt me het briefje op de grond natuurlijk. De stress.
0: Wat
2: trommeltje
0: heb jij
2: is
0: gewonnen?
2: Al lang klaar. Ik heb voor jou een saunabon.
0: Nou!
1: Nou, lekker. Gefeliciteerd.
2: Nou, die hadden we vanochtend ook al.
0: Geke kan niet wachten op de koelte en wint een saunabon.
1: Er komen weer andere tijden, toch?
2: Precies.
0: Wat wil ik zeggen? Het is altijd lekker, hè? Want hij is wel even geldig. Dus,
2: Ben je een beetje van de sauna ook? Vind je dat lekker ook om naartoe te gaan?
1: Ja, een beetje mental sauna. Dat vind ik wel lekker.
0: Oh ja. Okay. Ja, dat verruimt wel. Hey, hartstikke gefeliciteerd. Ik wens je een fijn weekend, Geke. Blijf voor de zekerheid nog even aan de lijn. Dan bespreken we even hoe je zo'n lekkere saunabon krijgt. En geniet ervan. Hè?
1: Ja, dat gaan we zeker doen. Dankjewel.
0: Doei.
1: Jullie ook.

0: like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up.
1: Altijd goed toch? Elvis Presley op Radio Drenthe, all shook up. Zometeen het laatste nieuws uit de provincie Drenthe. Je hoort het.

0: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Je eerste huis begint met een helder gesprek. ASN Bank en Heller en Heller helpen starters met inzicht, overzicht en hypotheekadvies. Kijk op hellerenheller.nl.
3: Bijna 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Herman Boer.
4: Goedemiddag. Twee Drenten zijn opgepakt op verdenking van belastingfraude en valsheid in geschriften. Fraude zou draaien om de verkoop van een pand in 2020. Dat werd vermoedelijk voor een te lage prijs verkocht. Aanhouding is gedaan door de FIOD, de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst. Het gaat om mannen van 51 en 53 jaar. Waar uit Drenthe zij vandaan komen is niet bekendgemaakt. De verdachten waren werkzaam in de makelaardij en hebben mogelijk een vervalst taxatierapport gebruikt, waardoor te weinig belasting is betaald. Een landbouwvoertuig is vanmiddag in brand gevlogen op de Spierigerweg, de N855, bij Dwingelo. De provinciale weg is daarom afgesloten voor verkeer. Verschillende brandweerposten zijn uitgerukt om het vuur onder controle te krijgen. En ze proberen te voorkomen dat bomen langs de weg vlam vatten. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Villa Expert Care voldoet voor nu aan de eisen van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat laat de inspectie weten. Zo zijn zorglocaties in Vleuten en Waalre opgeheven en wordt er voor zieke kinderen die hier zorg kregen een alternatief geregeld. Wel blijft de inspectie toezicht houden op de zorgvuldige overdracht van de kinderen naar hun zorg ergens anders. Ouders trokken eerder dit jaar aan de bel over de zorg bij Villa Expert Care, die onder druk komt te staan door sluiting van locaties. In de villa in Weesup verblijven regelmatig 6 Drentse kinderen die zorg nodig hebben. En dit weekend rijden er geen treinen tussen Meppel en Zwolle. Onder meer bij Staphorst wordt er aan het spoor gewerkt. En ook als je niet met de trein reist, let dan op, want verschillende spoorwegovergangen zijn tijdelijk dicht. Dus ook ander verkeer kan er last van hebben. Eerder deze zomer waren er ook al spoorwerkzaamheden, en dat gebeurt ook nog in het weekend van 5 tot en met 7 september. Nou, voor de treinreizigers tussen Meppel en Zwolle worden bussen ingezet. En tot zover het nieuws. Maar al het nieuws vind je natuurlijk ook terug via onze app en op rtvdrenthe.nl.
3: Herman, dankjewel. Roland van der Zwaag nog met het weer.
5: Tropische hitte komt wel vaker voor in augustus, maar een dagrecord zit er zeker wel in. Die is nu al overschreden, maar we gaan vanmiddag naar de 34 tot 35 graden. Dat bij een zwakke westelijke wind. Nou, vanavond als de zon ondergaat, zo richting 9 uur, dan is het serieus lekker buiten. Zomerse warmte wordt dan ingewisseld langzaam voor temperatuur onder de 20 graden bij een matige noordwestenwind. De zon die blijft, komende nacht is het onbewolkt en dat bij een graad of 16 als minimum.
3: Ja, en onze Robert wil even geen blote benen zien. Waarom niet, dat hoor je zo.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
8: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed.
9: goed bekeken hypotheken? Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel.
14: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
16: Anouk in

0: Get down on it.
1: Even buurten.
0: 5 heeft hij er nodig om zijn opdracht van vandaag te volbringen. 2 heeft hij er al gezien, gescoord, zeg maar. Robert, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Vanuit Gassel ten Nijveen.
2: Dat klopt. Ja, nogal die een bloedverzengd heet Gassel ten Nijveen, waar de temperatuur inmiddels gevoelsmatig richting de, ja, wat zal het zijn, 60 graden gaat. Wij staan hier op de warme klinkers en ik heb nog altijd een deus vol zonnebril onder de arm. En er komt nog net weer wat volk aan in, ja, verschillende auto's. Dus die toevallig een jongen met een lange broek en dan ren ik direct maar even op af. Want dan weet ik wel weer hoe het giet. Ik wil die opdracht natuurlijk halen. Dat bent hier een glazen was. En die hebt alle twee toevallig een lange broek aan. En ja, ik mag jullie... Mooi! Ik mag jullie allebei een zonnebril overhandigen omdat jullie een lange broek aan hebben. Ik kan helemaal uitleggen, alsjeblieft, waarom dat is. Maar dat is helemaal veel te ingewikkeld. Dus jullie starten met dit weer nog aan het vark.
3: Ja, zeker.
2: Ja.
3: Ja. Dat is wat, hè?
2: Ja, dan is zo'n emmer die met water ook niet genoeg verkoeling, denk ik, om bij die koel te blijven.
3: Nee, dat klopt.
2: Nee, hè? Maar goed, het weekend stiet in de stijgers wat dat betreft, dus ja, daar komt er aan.
3: Ja, natuurlijk, we staan voor de slager, hè? Dus ja, dan gaat er weer wat in de mik en dan kunnen we verder natuurlijk.
2: Ik kreeg gewoon spontaan zin om te barbecuen, hè? Tenminste,
3: ja,
2: ik.
3: Ja, ja, zeker. Vooral als je kijkt naar wat er allemaal voor lekkers hier staat. Heerlijk, man.
2: Benauwd. Ja, dit is de laatste klus hier, of niet?
4: We zijn zo klaar, ja.
2: Oh, heerlijk. Heerlijk, heerlijk. Nou, ik hoop dat een goed weekend in het vooruitzicht zit. Heb je er nog mensen zien met lange broek aan? Want dan kan ik die opdrachten halen. Dan, ik zie zo geen één meer, maar goed. We bent hier nog... Nee, die meneer heeft ook niet. Ja, nee, jong, kijk, het is korte broek weer natuurlijk. Het is eigenlijk te warm om uw rondbroek aan te hebben.
3: Dat vind ik ook.
2: Ja, maar goed, ja, de kriek weer praterij natuurlijk. Dus dat is ook niet alles. Gooi je dan een boerenrak toe straks, of niet?
3: Nee, denk het niet.
2: Nee, hè?
3: Ik kom zelf uit de stad, uit Groningen, dus...
2: Maar dat is net even te ver op een fiets.
3: Precies, ja. Ja. Vooral met een lange broek aan.
2: Ja. Nou, zo is het ook. Nou, sterkte nog, de laatste momenten. Oh, daar loopt nog iemand met lange broek aan. Die kan ik nog even mijn bril overhandigen. Hoi. Kijk eens even.
5: Dankjewel.
2: Het is toch geen weer om lange broek aan te hebben?
5: Ja, maar dit is lekker luchtig. Dus...
2: Is dat zo? Dit is linnen, of niet?
5: Linnen, dat is wel goed te doen.
2: Had ik ook moeten doen.
5: Ja, die spijkerbroek. Wie verzint dat nou?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat, ja, heel dom. Dat is, ik heb trouwens nog één zonnebril in de doos zitten. Moet je eens even kijken. Je hebt geen lange broek aan, maar het is niet anders. Ik zit volgens mij op, dat horen jullie niet hoor, maar op vijf, of niet Anouk?
6: Ja, volgens mij ook. Volgens mij ben je gewoon klaar.
2: Ja, nou, dat heb ik de opdracht gehaald. Ik moest vijf mensen vinden de gasten even met lange broek aan en zonnebril uitdeelden.
5: Geweldig.
2: Dus gefeliciteerd.
5: Ja, jij ook. Ja,
2: hartstikke bedankt. Hartstikke bedankt. Nou, ik zal je met rust laten. Fijn weekend. Mooi. Nou, dat was hem voor mij dan. Ik heb nog geen afspraak staan. Want achter mij zie je een prachtige kunstgalerie. Nou was er net al een mevrouw die van alles over astrologie wist. Nou, daar weet ik helemaal niks van. Ik weet meer over astronomie. Die twee dingen die riep elkaar altijd in de vielden. Maar ik zag wel een hele mooie verzameling met stenen staan. Nou weet ik niet of die geneeskrachtige werking hebt. Maar we kunnen daar licht eens even vragen. Dus ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben dan ook. Maar
6: een kwartiertje nog.
2: Nog een kwartier.
6: Ja.
2: Nog een kwartier. Nou, dan gaan we nog even kletsen daar binnen. En dan hoor je mij straks nog wel in weer.
6: Helemaal goed. Draai ik een plaatje, kom ik zo weer bij je terug.

0: Lover van Sienna Spyro op Radio Drenthe.
1: Even buurten.
0: Bij buurten in Gassel te Nijveen en Robert heeft wat ontdekt. Robert, waar ben je precies?
2: Ik zou... We hebben dit in de slaap lagen omdat Arnold die naast mij stiet een hele schunnige grap maakt die ik niet ga herhalen. Zelfs ondanks dat het vrijdagmiddag is. Nee, het valt allemaal met. Ik sta nog altijd in Gaas de Nijveen. En ja, daar midden in het centrum van Gaas de Nijveen. Het kloppend hart van het dorp, om het zomaar even te zeggen. Daar zit een galerie. En ik meen dat die altijd alleen maar schilderijen hadden. Van allerlei bekende en minder bekende schilders. Maar niets is minder waar. Ik heb er net een klein beetje over teased. Ze hebben er een hele tak van sport bij. En ander die stiet erbij. Kom erin bijstaan. Want. Ja, we hadden het over de krachtige werking van bepaalde steen. Ja. En nou zitten we hier te kijken naar een tafel vol met... Wat bent dit voor steen? Weet je dat inmiddels?
3: Ja, dit zijn amethysten. Dit is dus iets, dat noemt men dan een amethystportaal. Dit is dan een cluster. Hier heb je druci-amethyst, je hebt geodes, je hebt van alles.
2: Ja.
3: En die steen die staat voor stabiliteit en kracht.
2: Ja, giet hier kracht van, hoor?
3: Ja, zeker weer. Sinds ik met de steen nog bezig bent, heb je drie keer zoveel energie als voorheen.
2: Ja, hè?
3: En menigeen zegt, ja, je bent een beetje hier, maar het is wel zo.
2: Ja? Hoe komt dat dan?
3: Ja, ik heb geen idee.
2: Nou, je liet me een hele nuchtere kerel toe. Ja,
3: ben ik ook. Maar het is wel zo, je gaat het op een gegeven moment ga je het zo mooi vinden. Je komt bij een importeur die het over de hele wereld weghaalt. En dan kom je daar. En je neemt altijd te veel. Je wil gewoon alles laten zien aan de mensen. Dat is prachtig.
2: Ja.
3: Ja.
2: Was het ook een overstap van schilderijen naar steen? Want dat is toch totaal andere metier.
3: Nou, schilderijen heeft een mindere afzet dan wat het ooit geweest is. En vooral de romantische school uit de vorige eeuw is een stuk minder geworden. Wij hebben die schilderijen allemaal bij elkaar gepakt en we hebben ze uitverkocht. En met dat geld wat dat opgeleverd heeft, hebben we minder hand voor ingekocht.
2: Ja.
3: Was een gewoon treffer.
2: Ja, hè?
3: Absoluut.
2: Ja, het is niet om over mijn eigen leven te praten, maar ik kom u door gehaald. Dat was een schilder Stijn Gelin. Wellicht bekend, die door huis te hebben schilderijen maakt. En nu is het ook heel populair om op allerlei websites van musea kun je replica's laten bestellen van schilders. Klopt. Het was zo slim dat een replica van Stijn Gelin duurder was dan een origineel.
3: Dat kan natuurlijk nooit.
2: Nee, maar het is wel zo.
3: Ja, nou ja. Daar zat toch misschien meer kwaliteit in dan van de originele kunstenaar.
2: Ja, maar dat is toch, ik bedoel, over de weren van schilderijen. Het is toch minder geworden wat dat betreft.
3: Jawel, maar de prijs van de schilderijen wordt niet altijd bepaald door de klasse die in het schilderij zit. Het wordt bepaald door de interesse die van veel komt en die drijven de prijs op. En dan krijg je een verkeerde verhouding.
2: Ja, precies.
3: Ja.
2: Goh, ook als ding maken waarvan we allemaal kunnen denken. No, die hebben niet die beste dag.
3: Ja, dat klopt. Dat kan.
2: Toch, omdat Van Gogh is...
3: Van Gogh was iemand, totaal iemand anders, net zoals Mondriaan. Mondriaan is ook begonnen met realistisch werk, met een bosgezicht, met een landschap. Ja. Maar die is ook geëindigd met twee lijnen.
2: Ja.
3: Ik bedoel, maar dat hele beeld daartussen, dat heeft hij allemaal wel moeten doormaken om bij die twee lijnen terecht te komen.
2: Ja, precies.
3: En dat is de groei van een kunstenaar.
2: En dat is die twee lijnen, dat is dan de essentie, zeg maar. Maar dat is als het ware een diamant. Er zit heel veel druk. Ja. Heeft dat...
0: Het was in één keer weg. Zie je dat, Herma? Ik zie Robert nog wel in beeld, maar ik hoor hem niet meer.
4: Ja, ze zijn inderdaad nog heel erg in gesprek daar met z'n beiden.
2: Oh, nee, ze hoort zo.
0: Daar is Robert. En daar hoor ik je weer. Ik heb je weer.
2: Hallo?
0: Breaky.
2: Oh ja, viel me weg. Ja, dat kan gebeuren. Ik denk dat het met de kracht van die steen te maken heeft die een beetje interfereert met de frequentie van dit telefoontoestel. Te veel energie. Ja, geeft niks. Maar goed, we werden drak over schilderijen nog altijd aan het keuvelen en over steen. Maar de steen is inmiddels een groot deel van jullie handel geworden.
3: De steen is eigenlijk een rage geworden. En het leuke is, eerder kregen we altijd mensen die komen voor de etalage. Die kijken naar de schilderij, maar komen niet binnen.
2: Nee.
3: Nu heb je ook veel kinderen voor de etalage, ouderen voor de... En de kinderen willen naar binnen. Ja. En de ouders vinden het ook mooi. Dus je hebt veel meer mensen binnen. Er zit veel meer leven, veel meer beweging in de zaak.
2: En ook dus in Eekland is dat direct bij de steen te loeren.
3: Precies, dat bedoel
2: ik. Hier rijdt al dan, ja. Mooi kun je niet omschrijven. Jij zegt het en het wordt hier bewezen.
3: Alsjeblieft.
2: Ja. Maar goed, de steen, dat is de toekomst. Al vergiet de schilderij, god dat er ook rust op.
3: Beide is de toekomst. Ik geef geen van beide geef ik op. Want ik vind schilderijen prachtig. Maar ik vind steen ook hartstikke mooi. Ja. En dan denk ik, dan wil ik een beetje zo hangen.
2: Is er ook voor jou een equivalent van de schilderij die net zoveel kracht geeft, die je net zoveel kracht geeft als die steen? Soms kun je ook gegrepen worden door een bepaald beeld van een kunstenaar of van een doek. Ja, dat je even niet verder kunt.
3: Dan pak je het magnetisch veld wat in de schilderij zit, dat pak je op en dat doet wat met je. Maar als je een steen hebt, die is blijvend. Dat voel je. Ik had een keer een hele mooie amethyst, een grote bol. Die had ik hier. En ik, 's morgens, dan kwam ik uit bed en dan eind ik hem over de bol. En dan zeg je, moet me vandaag weer home. Ja. Op een gegeven moment kwam hier een liefhebber. Die vond dat heel mooi. Toen heb ik hem verkocht. Ik heb in die week wel pech gehad.
2: Dus het kan toch?
3: Het kan toch.
2: Het is geen garantie. Loop daar even
3: voor. Het is voor iedereen gegund. En zo'n labradoriet kun je overal wel weer terugkrijgen. Daar gaat het niet om. Maar op dat moment ervaar ik dat.
2: Ja.
3: Ah, dat is heel bijzonder.
2: Dat is het ook.
3: Ja.
2: Nou, mooi dat dat kan, in ieder geval. Cool. Ik kreeg al die Arnold ontzettend veel energie van koffie. Leuk dat er op de tafel een heerlijke bak koffie op mij stiet te wachten.
5: Dat ging nog goed.
2: Oh, wat fantastisch. Wij sluiten door deze bijzondere op Jack middag in Gelsdenijveen. Met of mensen met lange broeken. Ja, je hebt trouwens ook lange broeken aan, zeker niet te bedenken.
3: Ja, maar
2: ik kreeg vanmiddag een zonnebril.
3: Ik krijg een brilletje.
2: Jij krijgt een zonnebril, 100%. Dat gaan we nog even regelen. En dan, dan hoor je mij wel een keer weer. En dan laat ik mij nog even gauw bij de kracht van deze prachtige steen. En tot de volgende keer.
0: Ja, hartstikke goed. Robert, dankjewel. We hebben ervan genoten. Gastel van Nijveen stond centraal vandaag. Het zit er ook op voor Herma en mij. Dimitris gaat zo meteen verder met onder andere heel veel lekkere muziek. Te beginnen met de jaren 60 en 70 en af te sluiten met de jaren 80. Hey, fijn weekend, hè? Kom ik.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
1: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De boerenprotesten van vandaag zijn niet goed gevallen bij het kabinet. De ministers Heerma en Karremans deden een oproep om vanwege de veiligheid niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen vielen 2 doden en 6 gewonden in een file achter trekkers. De boeren waren op weg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Premier Jetten is het er niet mee eens dat de politie bij een langzaamaanactie niet van plan was om in te grijpen. Jetten noemt dat geen goed signaal. De premier kan zich goed voorstellen dat mensen zich ergeren dat trekkers straffeloos kunnen doorrijden. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. Boeren in andere delen van het land zijn solidair. Zeeuwse boeren rijden met trekkers over de N59. Ze begonnen hun actie met een minuut stilte en hebben hun snelheid aangepast. Bij een caravanstalling in Almere is brand uitgebroken. Er staan caravans en campers in brand. En volgens Omroep Flevoland zijn er ook explosies gehoord. Een grote rookwolk is tot in Urk te zien. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Ook uit het Gooi en uit Utrecht. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een lichte daling van de koopkracht met 0,3%. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten en stijgende energieprijzen. Desondanks verwacht het CPB voor volgend jaar een economische groei van 1,2%. Met de nieuwe CPB-cijfers gaan de politieke partijen onderhandelen over de begroting voor Prinsjesdag. Acteur Hans Beyer is overleden. Hij was vooral bekend als Boef B100 in de tv-serie Bassie en Adriaan. Het weer zonnig, 35 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.

Goedemiddag, volk. Hier weer een nieuwe live-uitzending van Jukebox Nostalgia. En bent u weer van harte welkom op deze snik-eten dag, kun je wel zeggen. Ik heb er heel veel waardering voor dat je toch nog even de radio aanzet hebt. En misschien wel achter thuis of misschien wel op het gazon. Ja, ik weet niet, en misschien ook wel in de kamer. Ja, want er zijn ook mensen die zoeken er heel gewoon in huis, hè. Deuren dicht en ramen dicht en alles wat maar dicht kan, dat doen ze dicht. Ja, nou ja, ik zit leven boet. Maar dat is nou ieder zijn eigen smaak, hè. Ja, smaak verschillend per slot van rekening. Nou, we gaan er straks nog wel even verder op in, maar ik heb eerst even, de eerste keuze van mij is natuurlijk weer Cliff Richard. En dat haal ik nou al weer een pooi jaar vol. Maar ja, dat haalde een keer op naartoe, dat komt gauw nena. Maar ik heb er nog weer een van en dat is Dream for a Dream. Dus wat precies betekent, ja, dat moet je schuld afleveren. Maar hier komen we.

0: Een heel fijn weekend begint met Jukebox Nostalgia. Jukebox Nostalgia. Met aan de knoppen jij Gienis Klinkhamer.
1: Ja, en die zit daar weer.

aan, dus ik geet prima, kan ik wel zeggen. Nou, en nu zit mijn staffige plaat, die zit eraan te komen. Want dat is al die tweede nummer in het eerste uur. Is een staffige plaat, een 78 toeren plaat. En ja, dat verschilt, dat lap heel uiteen van wat feestnummers tot en met wat andere zaken. En dit gaat over een aanzoek, ja. In 1943 was er een Piet van Dijk. Nou, en dat is echt niet die Piet van Dijk van hier van RTV Noord. Maar dit is wel een Piet van Dijk, wat precies net zo schreef. En die had dit nummer toen op de plaat zet. En dat gaat over een aanzoek. Ja, nou ja, een aanzoek. Wat het dan ook maar wezen mag. Ik heb het nummer nog niet helemaal luisterd. Maar als je er nou even nog zit te luisteren, dan kooi er misschien wel achter. Dus, Piet van Dijk met het aanzoek getiteld uit 1943.

Martin Robbins, ja, die zong It's All Over. Nee, It's All Over Now, die komt straks. Ein Right in, in nummer 1966. En It's All Over Now, dat is de volgende titel van de plaat. En die is aangevraagd door meneer Bos. Meneer Bos, die zit mooi lekker in de kamer, zeggen. Mooi voor de radio. En de deuren en de ram allemaal pad dicht, want hij kan ook niet zo best in de wapen. Nou ja, is elke een. Nou ja, Lucas en Gea, die had ook zo'n wapen. Die labbert zweet ook tussen de titten. Nou ja, ik kan het niet laten om dat nummer iedere keer. Als het zo'n beetje boetendeur 37 graden is. En dat is het nou op dit moment. Het is ongelooflijk, jongens. Maar en hier lekker is mooi. Mooi, 26 graden zo'n beetje. Dus ik kan het hier wel volgen. Ja, het geeft me hier best nog eens in. Nou, en Bos die zit er ook heel ontspannen bij. En die zegt, nou, draai maar een nummer van de Rolling Stones. It's all over now.

Ja, dit wordt een hele mooie... Ja, het is al een hele mooie zomer. Net als vroeger, hè. Ja, vroeger hadden we ook allemaal van die lekkere, warme zomers. Nik die 59, nik die 76, nik die 79. Ja, ik kan me het allemaal nog wel herinneren. En ja, nou hebben we eerst even weer een poosje wat minder weer uit. Maar nu komt het weer aan. En dat klimaatgedoe, nee, ik geloof er... Helemaal niet in. Nee, het moet gewoon zo wezen, denk ik. Ze zeggen al die wel van 7 vette jaren, 7 minder vette jaren. En ja, dit is dan even wat meer. Maar in elk geval, ik doe op die klimaat doe ik eigenlijk weinig op het jaar. Ja, nou misschien door die auto's. Misschien omdat er miljoen auto's bij het pad bent en vrachtwagens, zeg maar, dan, ja, dat kan misschien nog, maar de koeien en de stikstof, ik weet niet. Er zijn misschien mensen die er wat meer verstand van hebben, maar ik heb er geen verstand van, dus ik mag er ook geen oordeel over velden. Maar mijn gevoel zegt dat het niet door de stikstof komt. Nou. Maar in elk geval, wij gaan ons nu even bezighouden met het volgende nummer. En dat is een Duits nummer. En die komt deze keer, dat wordt geschreeuwd van Mama Maria. En dat ben de Kruber, die Kruber-taler.

0: Jukebox Nostalgia.
1: Jukebox Nostalgia.
0: De vrijdagmiddaggebeurtenis van 3 tot 5.
2: Ja, en in die vrijdagmiddaggebeurtenis dan gebeurt er natuurlijk van alles. Maar als je dit melodietje hoort, dan ben je wel weer Olaris is. Hè? Ja, dan komt mevrouw Klinghamer weer aan boord met haar verzoekie. En dat is ze gisteren al met ze dat even uitzocht. En dat wordt natuurlijk in deze show wordt er om 3:30... en het is nou precies 3:30... wordt er ruimte voor inplant. En dat is deze keer is dat een prachtig mooi nummer van de Drifters. Ja, de Drifters die hebben een nummer. Nou, en nou, volgens mij is die niet alleen uitgebracht door de Drifters. Maar in dit geval zing de Drifters het wel. Save the Last Dance for Me. Er zijn wel een aantal artiesten volgens mij die dat op het plaat zet hebben. Maar mevrouw Klinghamer die wilde graag even horen van de Drifters. Nou, dat kan. Hier komen we in hele vlotte tempo, kan ik wel zeggen. Nou, nee, niet zo vlot. Maar toch een prachtige, mooie plaat. De Drifters met Save the Last Dance for Me.

Ja, dat was Imca Marina. Ja, met schipper mag ik overvaren. Nou, is het lekker met dit weer, hè? Ja, je moet overvaren over het water. Ja, er is niks leukers als op het water zitten op dit moment. Maar ja, door elke een niet de gelegenheid. Volgende nummer is aanvraagd door B. Bram. En B. die wil graag een nummer huren van de Charles Baker Selection. Nou, mij niet zo bekend, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, je besteedt alweer een jaren van dit nummer. As long as the sun will shine. Nou, dat is een prachtig nummer, zei je. Nou, ik laat me gewoon verrassen. Hier komen we aan, B.

Ja, prachtig mooi nummer. Ben je die er wel gelegen? Die er was smaak, hoor. Want, ja, en mooi, zeer toepasselijk voor dit weer natuurlijk, hè. In elk geval, Charles Baker die staat natuurlijk altijd wel kloor voor prachtige, mooie melodieën. Maar die van Zwaaien, die kan ik nog niet vinden. Nee, die heeft weer wat moeilijker nummer uitzag van mij. Dus Zwaaien, doe maar nog wel niet meer wel, want ik kom er zo niet uit. Maar ik heb nog wel wat aan eerst. Dus eerst even een nummer van Bert Kempfert.

Ja, volk, het is alweer bijna 4 uur, hè. Ik moet die plaat, jammer genoeg, hol ik niet zo van, maar afbreken. Want het nice komt er weer aan. En de commercials natuurlijk even. En dan ben ik er nog weer een heel uur weer. Dit wordt weer een gezellig uurtje, want Herman die is ook net aanschoven. En die heeft natuurlijk ook weer allerlei netjes weer beleefd deze week. Dus ik laat me helemaal verrassen, maar in elk geval moet ik nou eerst toch straks even het netje in starten. En dan ben ik er weer een hele uur weer. Tot straks.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Premier Jetten vindt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant niet wil ingrijpen tegen trekkers op de snelweg. Vandaag kwamen twee inwoners van Os om het leven in een file achter trekkers op de A2. Jetten vindt dat politie, burgemeester en het OM moeten nabespreken hoe het fout kon gaan. Ministers Heerma en Karremans riepen demonstrerende boeren op om na hun protest in Den Bosch niet over de snelweg naar huis te gaan. Ondanks dat reden vanmiddag toch trekkers op de A1, de A2 en de A50. De brandweer is in Almere urenlang bezig geweest met het blussen van een brand bij een caravanstalling. Er stonden caravans en campers in brand en volgens Omroep Flevoland werden ook explosies gehoord. Een grote rookwolk was tot in Urk te zien. De brandweermensen kwamen ook uit het Gooi en Utrecht, die hielpen het vuur te bestrijden. Over de oorzaak van de brand in Almere is nog niets bekend. In het gebouw van de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië herdacht. Zoals elk jaar waren er toespraken en er werden kransen gelegd door de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer, Vos en Van Kampen. Morgen is het 81 jaar geleden dat Japan capituleerde en ook in Nederlands-Indië een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgenavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag. In Westdorpen en Geelserijen was het om 12:30 vanmiddag al warmer dan 34,2 graden. En daarmee werd het oude record van vorig jaar verbroken. Ook in de Bilt werd het warmer dan vorig jaar, waardoor het officieel de warmste 14 augustus is ooit. Het wordt later vanmiddag waarschijnlijk nog veel warmer, lokaal 37 graden. Dit weekend verdwijnt de hitte weer uit Nederland. Dan de weersverwachting. Het is zonnig en heet, 30 tot 37 graden. Later zorgt een noordwestenwind in de kustprovincies voor wat verkoeling. Morgen in het noorden en westen een enkele bui. Later meer zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Een heel fijn weekend begint met Jukebox Nostalgia. Jukebox Nostalgia.
1: Met aan de knoppen Jijgines Klinkhamer.
2: Ja, zo ben we weer aanbeland bij het volgende uur, jongens. En daar heb ik natuurlijk ook weer heel wat moois aan. Maar wat eigenlijk ook wel net zo mooi is, dat is een nummer van René Kast. En er is niet één nu de 50er of 60er jaren. Nee, dat niet. Maar toch wil ik toch nou ook wel even een beetje aandacht aan schenken. Want hij heeft natuurlijk zijn dialectplaten er ook wel gemaakt. En die wil ik nou eigenlijk eerst even een beetje promoten. En net als wat hij deze, maar doen wij ook geregeld. Als ik deur Drenthe fiets. Nou, en daar heb ik nou een nummer voor opgestaan. Getiteld Als ik deur Drenthe fiets van René Kast.

Ja, en zo stapte hij in één keer. Nou, dat is maar kort, maar krachtig. Ja. Ik zal eens even kijken, want dat deugt niet helemaal, denk ik. Maar in elk geval heb ik alweer een nieuwe plaat op staan. En die is aanvraagd door Henk Hollander. En Henk die wil graag een nummer horen van Erik Rossing. En dat is Patrona Bavaria.

Ja, dat is het volgende nummer. Dat is aanvraagd door Swaantje Braam. Swaantje, ja, Tiroler Echo, echt van. Maar die Trouwer Echo, die vind ik dan maar niet. Ik weet niet of dat van CD is of dat ze dat op YouTube vond. Ik weet dat niet. Maar in elk geval, ik draai nu even mee van Tiroler Echo. Die stemmen, die sterren aan hemel. Ik hoop dat het ook goed is. Hier komen we.

0: Ja, dat was een nummer van Tiroler Echo. En ja, het, een polka muziek, hè. Nou, Zwaantje, echt, ja, echt een mooie, leuke polka muziek. Nou kreeg ik een verzoek. Ik ben van Grietje Hollander. Maar ja, dat is me ook niet helemaal duidelijk. Dus dan ga ik ook nog even verder met aan zoeken. Maar nou belde Rita uit Delfzijl. Die belde ook. En die zegt, ik wil wel graag een nummer horen van Jim Reeves. Heb ik een goeie keuze dan, Herman?
1: Ja, zeker.
0: Oh, mooi nummer, hè?
1: Ja.
0: Adios, amigos.
1: Zeker.
0: Hoe gaat het met Herman nou daar?
1: Ja, goed.
0: Goed, hè? Gaan ja,
1: we,
0: ja. Het gaat. Het gaat, ja. Nou ja, hij is er weer. Hij heeft weer 2 uur straks weer mooie muziek, zeg maar. Maar ja, eerst moet je nog even een half uur, een dikke half uur met mij doen. En onder meer met Rita zien verzoeknummer. En dat is Jim Reeves met Adios, Amigos.

Ja, heel lekker ding. Nou ja, dat is nou eigenlijk geen weer verder, hè? Nee, nou, maakt ook niet uit. Ik heb nog een nummer van Elvis. Prachtig, mooi nummer. En de zaan vraagt de Griet Jallander. Alleen wat ze vreugd. Ja, dat komt misschien ook de twaalf maar weer, hoor. Dat ik dat allemaal niet vinden ga. Excuses. Maar volgende week wordt wat koeler. Dus dan zal dat misschien het zoeken ook wat beter gaan. Hier komt wel een prachtig mooi nummer van Elvis. En dat is Now or Never.

0: Ja, dat was Don Rosenbaum, hè? I'm swimming into deep water. Maar dit was een heel ander nummer. Did like to know a little about you. Nou ja, volgende nummer, dat is een nummer van Dolly Parton. Ja, Dolly Parton, die zingt altijd in het Engels natuurlijk. Ja. Country, dat is een beetje country helemaal niet. Ja, geloof ik wel. Dus eigenlijk, die zingt alleen maar country. Kun jij wat meer over Dolly Parton vertellen?
1: Ja,
0: wat schat je er zo?
1: Over het uiterlijk hebben?
0: Ja, over het uiterlijke, ja.
1: Ze is behoorlijk bedeeld.
0: Oh, behoorlijk bedeeld. Oh, nou, laten we het wel met de bal.
1: Ze is hoogbloedgrijs.
0: Ja, ja. Nou ja,
1: ze heeft een hele mooie stem.
0: Ja, vind ik ook wel. Vind ik ook wel. Nou, laten we dan nou maar gauw naar lusten. Nou.
1: Het is een fenomeen trouwens. Ook nog.
0: Wat is ze?
1: Het is een fenomeen.
0: Oh ja.
1: Een hele goede artiesten.
0: Nou, laten we maar gauw naar lusten. Dolly Parton.
2: Anyway, this next song. I guess everybody's had a broken heart. I mean, everybody. If you've been married as long as we say we have, well, you know, we go through stuff.
3: Kunt u je voorstellen?
2: I think not many people ever get out of this world without getting hurt now and then. It might be a different kind of hurt, but they say in Nashville, if you're going to be a songwriter and you're going to write songs, if you want to have a hit, make it hurt. Well, this next one is pretty sad. It hurts. I don't know if it'll be a hit, but I like singing it, and I hope you like it. It's called Dagger Through the Heart.

0: Ja, Valk, aan alles komt einde, ook aan dit programma voor deze dag. Nou ja, aan de ene kant zit hij nog wel even lekker onder de airco. Ik heb de airco er toch maar even mee aanzet, want is ook wel lekker. Het is hier wel lekker.
1: Het is heerlijk zitten hier.
0: Of niet? Ja, vind ik ook, ja. Nou, en Herman, die moet niet zo vreemd tegen Herman aankijken, want die heeft een vreemde bril op. Hij heeft een studiobril.
1: Ik was hem vergeten.
0: Ja, ja, en kun je er wel doorheen kijken, hè? Je ziet alles wel staan zo, hè? Het is ongelooflijk. Ongelooflijk dat je zo doorheen kijken kunt. Die bril die ligt hier gewoon en iedereen die kan er doorheen kijken. Hoe is het mogelijk? Ik snap er helemaal niks van.
1: Zoals
0: gelijk schepen
1: hoofdpijn, maar dat valt
0: me
1: helemaal.
0: Nou ja, dat duurt allemaal niet zo lang. En anders paracetamol is door weer goed voor je. Nou, maar Valk, voordat het journaal en de commercials erin komen, wil ik toch nog even waardig afscheid van jullie nemen. En nogmaals excuses voor de verzoekjes. Dat ging niet helemaal goed. Maar ik hoop dat je volgende week weer belt en dan dat het dan misschien wat beter gaat. Want ja, nou met 37 graden in je buurt, het is ongelooflijk. Het is nou eenmaal zo. Ik ben er wel blij mee met de warme weer. Hoor. Ik hoop dat jullie je ook nog wel een beetje vernuiven met de warme weer. En morgen wordt beter of minder. Dit is maar net ooit bekeken. Hè? Ik zou zeggen, allemaal de groeten en tot de volgende week.
1: Mooi.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5:00.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook kan tegenhouden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. De Raad is niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En bovendien moet iedereen dan aantonen oud genoeg te zijn om sociale media te mogen gebruiken. En ook dat gaat de Raad te ver. De Franse sociale mediawet was voor veel landen een inspiratie om soortgelijke wetgeving te ontwikkelen. De grote natuurbrand in het Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen komt steeds dichter bij het geëvacueerde dorp Guy. Het vuur is nog maar zo'n 150 meter van het plaatsje verwijderd, volgens Duitse media. De grote natuurbrand woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. En dat is vlakbij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Alle 1800 inwoners hebben vanochtend vroeg hun huizen verlaten. Volgens de brandweer duurt het nog dagen voordat die brand is geblust. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om zaken als naam, adres, telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En driekwart van de bezoekers van het afgelaste festival DEFCON 1 wil geen geld terug, zegt de organisatie. Tickets blijven geldig tot volgend jaar. Het festival in Biddinghuizen werd eind juni afgelast, toen het code rood was vanwege de hitte. Het weer langs de kust koelt het wat af door een noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Luisteraars, een hele goede middag. Bijna weekend, vrijdag 14 augustus om precies te zijn. Het is lekker warm, 37 graden, 36 graden. Gaat misschien iets veranderen het komende weekend, maar blijft nog wel lekker weer hoor. Ik bedank collega Gines Klinkhamer, zijn programma Jubox Nostalgia. Het is nu tijd voor mij, 5-7 met Herman. Fijn dat je luistert. We beginnen zo met de All-Stars medley. Het is voor de liefhebber van Nederlandstalige muziek, is dat echt een perfecte medley. Met allemaal originele artiesten. Moody Sinclair, Ben Kramer. De hele bud zegt.

Met een feestje, luisteraars. Allstars medley met alle originele artiesten. Om 27.20 seconden. Het is weinig naar mijn oud buurvrouw Geetje, de gasten. Dat is nog Geet te vertellen. Op vele verzoek gaat door met Davine Michel en Duurt te lang.

Door de eerste Tino Martin met Zij Weet Het. En nu, nou, uit de oude doos, Why Tell Me Why, van Internet en Weijer. We gaan door met de Sandy Coast. Hans Vermeulen is de ontdekker van Anita Meijer, dus bij deze.

Hans van Willen, Sandy Coast en Eyes of Jenny. Het is 5:07 met Herman. Het is 5:07 op vrijdag 14 augustus 2026. We gaan door met Roxette, Must Be in Have Love, van de film Pretty Woman.

0: Uit Zweden, Roxette. Must Have Been Love. Het thema van film Pretty Woman.
1: Je luistert naar Radio A.N. Hunze. De lokale omroep van de gemeente A.N. Hunze.

proces geweest op vrijdag 14 augustus 2026 door de Toppers Medley van ABBA. We gaan door met You Can Hurry Love van Phil Collins.

You coming out? Don't leave me this way. Het is weer 5 voor 6. Het is bijna tijd internationaal van 6 uur. Na de klok van 6 ben ik weer terug. Het tweede deel van dit programma. Als je verder met Casey in Sunshine bent, dan give it up.

0: lunchen.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6:00.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. Protesterende boeren zijn vanmiddag toch met trekkers de snelweg opgegaan. Ze reden onder meer over de A1, de A2 en de A50. Het kabinet deed juist een dringende oproep aan boeren om niet op de snelweg te demonstreren. Aanleiding was het dodelijke ongeluk vanmorgen bij Hees in Brabant. In een file op de A59 door trekkers reden 4 auto's op elkaar. 2 mensen uit Os kwamen om het leven, 6 anderen raakten gewond. De boeren protesteren tegen het mogelijk intrekken van de vergunning van 5 Brabantse pluimveehouders. In Den Bosch vergadert Provinciale Staten daar nog altijd over. De Maastrichtse wijk Malberg blijft de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren daar tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Er werden toen brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken dat naar handhavers en woningen werd gegooid. Ook bewoners werden bedreigd. 2 minderjarigen zitten nu vast. Omdat de rellen niet stopten, is de maatregel verlengd. Eerder waren er ook al problemen in de wijk. Volgens de gemeente gaat het grotendeels om dezelfde groep die die overlast veroorzaakt. De natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens bij Kerkrade. En het Franse Constitutionele Hof heeft een nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is de wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer. Langs de kust koelt het wat af. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
7: Radio A en Hunze.

Uit de oude discodoos, Keesje Sissa Band en Give It Up. 2:05 het helemaal fijn dat je luistert. We gaan door met Nederlandstalige Justin de Wild en Cheerio.

blijven even in de volgende muziek, luisteraars. We gaan door met Donnie en Senna. En wat blijf je nou? Sorry. Ben niet eens. Moet het nou? Ik was even verkeerd, excuus ervoor. Robert van Hebert en Donnie.

70 jaren. Roberto Rocchetti in de Scooters. Gaan doen met de Dolly Dots. Love me just a little bit more. Goed al 6 geweest.

Meemoet met Rio. Nog eentje uit de oude doos, de 70 jaren. Wie kent er nog? Loris P. En How Many Times...

Maurice P. van Many Times. Ze heeft weinig meer hits gehad in Nederland volgens mij. Dit was de enige bekende van haar. 4 voor half 7, vrijdag 14 augustus 2026 precies te zijn. Dus 5 voor 7 helemaal fijn dat je luistert. We gaan door met, ook in het oude doos, de Time Bandits. En Specialized in You.

0: Leuk dat je luistert.
1: 12 Hunebedden. 12 Hunebedden. Eén geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Spago, you and me.

En nog steeds een goed nummer uit de 70 jaar. You and Me van de Amsterdamse band Spargo. Jullie Dave Jackson en Ellen Driesen onder andere. Gaan we door met René Vroeger over een goede artiest gesproken. Just Say Hello. Nou.

Briljant fenomeen, Gerard Joling. Goeie artiest. Het is nog niet voorbij, een van zijn hits. We gaan door met de Queen Medley van 2019 van de Toppers. Die ook heel erg goed is, by the way. Geniet ervan. Tot 7:15.

tot zover Diana's Hit Medley. Het is 5 voor 7. Mijn tijd zit erop. Bedankt voor het luisteren. Een heel fijn weekend. Vannacht weer een plaknacht te gaan natuurlijk. Maar ja, dat hoort er allemaal bij. Nu door tijd voor Gerard en Marjolein. Gerard en Marjolein, het weekend in. Bedankt voor het luisteren.

0: Radio A&Muze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A&Muze. Het is 7 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel al in na ongeregeldheden. Daarbij werden toen onder meer brandjes gesticht en vuurwerk afgestoken. Omdat de rellen niet stoppen, wordt de maatregel verlengd. De boerenprotesten van vandaag zijn slecht gevallen bij het kabinet. Ministers Heerma en Karremans riepen de boeren op om niet met trekkers de snelweg op te gaan. Vanmorgen kwamen 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond in een file achter trekkers. De boeren waren onderweg naar Den Bosch voor een provinciedebat over vergunningen. Justitieredacteur Remco Andringa zegt dat de politie worstelt met de aanpak van die boerenprotesten.
3: Ik denk dat in de overwegingen om bij voorbaat een oogje dicht te knijpen ook wel heeft meegespeeld dat het in de praktijk inderdaad heel moeilijk is om trekkers weg te houden van de snelweg. De politie heeft niet de mensen en de middelen om bij iedere oprit van snelwegen een groot aantal tractoren tegen te houden. Met ook nog eens het risico dat het daar escaleert.
2: Nou, ondanks die oproep zijn protesterende boeren vanmiddag toch met trekkers weer de snelweg opgegaan. Een nieuwe Franse wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet. Dat heeft de Grondwettelijke Raad in Frankrijk bepaald, die nieuwe wetten beoordeelt en ook tegen kan houden. Volgens de Raad is het een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers. En de Raad is ook niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. En de natuurbrand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is inmiddels nog maar op 150 meter van het geëvacueerde dorp Guy, melden Duitse media. Die brand die woedt sinds gisteren in de gemeente Hürtgenwald, waar Guy onder valt. Het dorp ligt vlak bij de Nederlandse grens, bij Kerkrade. Het weer. Langs de kust gaat het wat afkoelen door noordwestenwind. In het oosten en zuidoosten blijft het nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: 12 uur naar bedden. 12 uur naar bedden. 1 geluid. Dit is Radio A&Muze. Radio A&Muze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A&Muze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A&Muze. Radio A&Muze.
0: Radio A&Muze.

0: Een hele goede avond, dames en heren thuis. We zijn er weer. Het is 3 weken vakantie geweest. Hier is Weekend met Gerard en
1: Marjolein.
0: Zij is er ook weer.
1: Yes. Dat is voor mij langer geleden dan 3 weken.
0: Ja, dat is langer. Ja, vakantie hier terug.
1: Ja, en daarvoor was ik volgens mij...
0: Maar we laden wel last van de zeurzaak. Ja, en de hitte.
1: Voor mij ben ik echt al 5 weken niet geweest.
0: Ja, dat kan best. Kan best. Harry is nou met vakantie.
1: Maar lekker.
0: Die gaat zondag naar Terschelling.
1: Oeh.
0: Dus jaloers.
1: Goed vooruitzicht.
0: Ja, echt wel. Best wel. En wij moeten werken.
1: Ja.
0: Je werkpaard en sierpaarden.
1: Ja, maar ja.
0: En ik ben een molenpaard.
1: Molenpaard.
0: Altijd hetzelfde rondje. Wij hebben vanavond uur 1, nummer 1. En die is van Marjolein. Die heeft een mooi zorg gezocht. Alleen, ik ga even een van deze lijst draaien. En dan kunnen we even op de andere pc de goede openen. Dat jij mee kunt kijken, hè? Dat is wel handig.
1: Oh, kijk, ik heb hem op de andere computer geopend.
0: Ja, ik zie het. Inderdaad.
1: Maar ik heb hem wel op mijn eigen Spotify ook.
0: Ja, ik zie het. Ik heb maar dit gaan we die, als je daar, dan gaan we die daarop zetten. En, je hebt hem daarop openstaan, op de laptop.
1: Ja.
0: Oké, dan weet je welke klaar staat.
1: Ja.
0: Nou, dan ga je.
1: Dat weet ik.
0: Dan mag je wel me even vertellen.
1: Oké.
0: Vanavond, ik ga eerst even verraden wat we vanavond gaan doen. We hebben vanavond... Zomerse hits. Toch?
1: Yes. Of gewoon overal, ja, zomer, maar ook gewoon lekker. Dat je denkt van terrasje,
0: ja,
1: drankje.
0: Lekker. Nou ja, drankje is er nog niet bij natuurlijk voor vanavond, hè?
1: Ja, drankje kan ook cola zijn.
0: Oh ja, tuurlijk. Ja, oh ja. Dat hebben we. Ik ben mijn flesje vergeten. Ik heb geen drinken bij me. Drank ook zeggen, geen drinken bij me.
1: Dat is niet goed 3 uur lang.
0: Dus moet even aan de kanaal lurken, denk ik. Hartelijk welkom allemaal jongens bij nog weer een 3 uurtjes muziek. We gaan beginnen met een zomerse hits op de dat komt de hele avond wel door langs hoor. Want het is zodanig warm dat we eigenlijk een beetje stil moeten staan bij deze toch wel overdreven warme zomer. Hè? We hebben een extreem warme zomer.
1: Ja, maar moeten we blij mee zijn? Want dan hoef je ook niet naar Spanje, Frankrijk, et cetera.
0: Dat is extra reden.
1: Inderdaad,
0: nou, kan ik vertellen,
1: ons ook even vakantie vieren.
0: En daar is ook extra warm nou, hè?
1: Ja joh, is nu normaal. Gaat richting de 40 graden.
0: Echt. Ja, en sommige plekken over de 100, denk ik. Als je in een bosbrandje rondloopt, is het ook
1: ja,
0: niet zo.
1: Ja, maar je zou er maar op vakantie zijn dat het zodanig warm is dat je gewoon niks gaat ondernemen. Lekker zijn, maar je kan ook in je thuis zitten niks doen.
0: Leg mij eens uit, hè. Als jij op een punt staat op een vakantie, en ik wil niemand voor de schenen schoppen laten waar heel duidelijk aan zijn, maar ik ben er altijd heel uitgesproken in. Als jij van plan bent om op vakantie te gaan en je hebt gepland van, joh, wij gaan naar de camping, hè, we gaan een hoteltje pakken, hè, noem maar iets, en je gaat naar Frankrijk.
1: Ja.
0: Of je gaat naar Spanje.
1: Ja, ik kan het visualiseren.
0: En dan ga je, inderdaad, dat moet je voorstellen, ga naar Spanje. Ja. Hartstikke leuk. En dan ga je naar Spanje. En dan wil je heen. En dan zie je die week ervoor, zie je al op het nieuws dat er branden zijn in de buurt. Ga je er nog?
1: Weet ik echt niet. Ik weet het echt niet. Ik stelde me die vraag afgelopen week aan mezelf, zeg maar.
0: Ja.
1: Ik weet niet of ik zou gaan. Ik denk, ja... Je hebt er natuurlijk wel al heel veel zin en heel veel geld in gepompt. Maar aan de andere kant, ik vind dat heel erg dubbel. Want die locals daar, die zitten met al die branden. Sommigen verliezen gewoon hun werk, hun baan, huis, bla bla bla bla bla. Die moeten hun huis ontvluchten. En dan ga je als toerist daar lekker vakantie vieren.
0: Nou, ik dat zijn van die dingen waar ik dan over na ga denken.
1: Ja,
0: dat is wel een muziek dubbel. Ik dacht gewoon maar, gezellig.
1: Ja,
0: dit is wel Griekenland trouwens, maar.
1: Ja, ik weet niet wat ik zou doen eigenlijk.
0: Ik denk dat ik gewoon thuis ben.
1: Ik denk wel van, ja, die zitten in de shit en jij gaat dan lekker vakantie vieren.
0: Moet je voorstellen, ja, iedereen die zijn huis raadt bij elkaar, het harken en jij hebt die caravan achter de auto hangen en zit op het terras te wachten wat er gaat gebeuren.
1: Ja.
0: Achter een glas bier. Ja. Nou ja, jij drinkt dan geen bier, maar achter een glasje...
1: Ja, vind ik een beetje dubbel.
0: Roosvisé.
1: Ja, ik weet niet wat ik zou doen eigenlijk.
0: Ik ging niet. Sorry hoor.
1: Ik weet het niet.
0: Jammer dan.
1: Te zijn. Ik kan nu wel zeggen, ik ga niet, maar
0: ja,
1: ik weet het
0: niet.
1: Als ik dan mijn geld kwijtraak, dus ben ik bang dat ik misschien nog wel zou gaan. Maar
0: waarom?
1: Het zou wel dubbel vinden.
0: Ja, maar leg mij eens uit, als je hebt geld betaald.
1: Ja, als ik echt bij die bosbranden echt in de buurt zit.
0: Ja,
1: dan zou ik denk ik niet gaan. Maar als ik echt kilometers verderop zit, dan zou ik denk ik nog wel gaan.
0: Ja, misschien is dat wat anders. Maar weet je, als het zich heel snel kan uitbreiden, je weet dat je in gevaar zit, dan is jouw vakantie. En daar is een malle moer. Zit je in een vreemd land, heb je geld betaald? Of is je thuis, je hebt geld betaald? Lode maar reizer. Je vakantie is naar een malle moer.
1: Ja, en ik zit vooral mee dat ik denk, ja, die mensen daar die zitten in de shit. En dan ga je daar vakantie vieren.
0: Ja.
1: Maar ja, zo kun je ook denken, maakt niet uit om welke reden je dan, zeg maar, wil wegblijven. Want mensen hebben altijd wel iets van shit over zich heen. Maar zo'n bosbrand vind ik dan toch wel anders. Ik weet niet.
0: Nou ja, dat is... Ja.
1: Maar ja, laten we eerlijk zijn.
0: Bosbrand vind ik wel een hele goede reden om te zeggen, nou weet je, laten we niet gaan.
1: Laten we eerlijk zijn. Praag heb je ook helemaal zo'n grote plein van in de oorlogstijd. Al die dooien, zeg maar. Dat is één grote toeristenplek nu.
0: Ja.
1: Ik heb daar toen ook een foto gemaakt. Dat ik nu denk van ja, zou ik dat nu op deze leeftijd nog wel weer doen? Want ja, het is nu een monument.
0: Nou, ik vind bepaalde dingen vind ik wel moet je bezoeken. Ik heb...
1: Ja, wel bezoeken.
0: Je moet ook altijd een keer naar Auschwitz of zo. Nee, ik ga niet op de foto. Dat ga ik niet doen.
1: Doe je op Kerkhof ook niet?
0: Maar het kan gebeuren dat je dus naar een brandgebied niet gaat. Of je zit gewoon in een vliegtuig dodelijk schuldig naar je goede bestemming. En dan komt er een stuk, propeller of weet je wat ding. Zo'n blad van de straalmotor binnenlopen. En je hebt met je hoofd naar buiten gezogen.
1: Ja, dat is gebeurd, hè?
0: Ja. Holy shit. Ryanair. €75 per persoon in Italië. Wij hebben gevlogen, hè, met het ding.
1: Oh, als me dat één keer gebeurt, ik zou nooit meer met het vliegtuig gaan. Nee, en dan kom je op de discussie, als je één keer een auto-ongeluk krijgt, stap je dan ook nooit meer in de auto?
0: Jawel.
1: Ja, het moet toch van A naar B. Maar waarom dan niet nog een keer in het vliegtuig?
0: Ik stap rustig
1: omdat ik al vliegangst heb.
0: Ja.

0: werpvrees. Die is ook toch maar wat anders gaan doen, want dat werpt gewoon echt niet.
1: Nee, dat is gewoon graag.
0: Heb jij echt, die hebben echt extreem hoogtevrees. Ja,
1: ja ik kan mij in één keer overvallen. Dames en heren, we zitten op de vrijdagavond. Het is inmiddels 9 minuten over 7. Je bent afgestemd op de 105.6 op je FM. Misschien op DHB plus 12D. En anders via de televisiekanaal 48 Ziggo. Dan zwaaien we even naar je en wens je een hele fijne avond. En blijf vooral lekker hangen, want wij hebben leuke muziek voor je. Ja.
2: 12 uur naar bedden. 12 uur naar bedden. Eén geluid. Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
1: En wij trappen de avond af met...
0: We're going to Ibiza.
3: This is Captain Kim speaking. Welcome aboard, Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the
1: Over vliegtuigen gesproken.

0: Ibiza. We go to Ibiza, de plaat uit 1999. Het bedingsel van... Ja, dat zal ik zo even stilzetten. Dat moet ik niet vergeten trouwens. Normaal doe jij dat altijd.
1: Ja, maar vorige keer heb jij mij hier neergezet, zodat jij gewoon zelf lekker aan de knoppen kon zitten. En nu kom je mooi even op de koffie, hè?
0: Ja. Ik ga zo meteen dat daar aan zetten, dan kun je het zelf bedienen weer. Nee, joh, dat komt wel goed. Ik ben er zo wel aan gewend. Even kijken, Wessel van Diepen als... dat was een DJ Del Mundo. En Dansky was dat, Dennis van der Drieschen. En die hebben dat opgezet, Venga Boys. En die hebben deze muziek gemaakt. En later zijn we bekend geworden met Boom Boom Boom. Was een bekend nummer van ze.
1: Boom, boom, boom.
0: En We Like to Party. Dat waren echt wat doorslaande successen. Parade de Tetas, dat was een van hun. En de Tour Brazil ook. En dat waren wat bescheiden hitjes geweest. Deze kwam in 1999. We're

0: Going to Ibiza. Een hele relaxte plaat waar op een gegeven moment gewoon hele zaal op plat ging in die tijd. Dus daar mag de pret niet drukken. We hebben gewoon lol in de tent en we hebben leuke muziek voor je. Lekker blijven hangen. Ik zie je nou eens staan. Ik heb jezelf voorzet gegeven van deze plaat, deze titel.
1: Ja, en dan gaf ik even een twist aan.
0: Gaf je as usual. We moeten even, onze verdeling is eigenlijk heel simpel. Ik kom met een heel goed plan en Marjolein maakt dat zich eigen, waarvan ik dan weer denk, heb ik dat bedacht? Nee, dus niet. Toch?
1: Ja, wel jouw inbreng.
0: Zoals ze een goede relatie betaalt.
1: Ja.
0: Ja, hoor, lieve.
1: Ja, we doen samen radio nu, dus...
0: Samen radio doen we, ja, inderdaad.
1: Ja.
0: Een redelijk recente plaat. Van Maatje Crisscross. Ze zijn net weer een stuk opgesplitst. Ze is iemand aangestapt, geloof
1: ik. Ja, klopt. Die, ik wil zeggen zanger, maar ze hebben geen zanger.
0: Nee, een van die rappers.
1: Maar ja, een van hun is opgestapt, inderdaad. Dus ze zijn nu met z'n tweeën.
0: Crisscross Amsterdam.
1: Nu is het nog steeds Crisscross Amsterdam, maar met één en minder.
0: Ja, Yuki Kempies.
1: Oh ja, Yuki. Ja, voor mij is Yuki ook gestopt, toch?
0: Die is gestopt.
1: Ja.
0: Dus die is net eens gestopt.
1: En was het ook niet zo dat hun broers zijn? Of zeg ik nu... Wat
0: ja, Jordi en Sander Huisman.
1: Ja, ja, dat zijn, dat zijn twee broers.
0: Dat doe ik net of ik... Dat klinkt eigenlijk als je dat zo zegt. Dat zegt heel snel, maar staat hier toevallig een rood op mijn scherm. Dus ik wist dat niet. Hé, hey, ik heb hem voorgezet. Ik wilde deze van Hazes horen, maar jij dacht bij jezelf, ik doe de dans. Doe Crisscross met...
1: Donnie en Tino Martin.
0: Ja. En, waar hebben ze?
1: Zomer in mijn bol. Zomer in ons
0: bol. Waar ben je opnieuw staat? Crisscross en Tino. Kom ze. Donnie is er ook bij, hè?
1: Ja, Donnie.

0: Hij zingt wel mee. Tenminste, hij is erin gezet met zijn spoor.
1: Oh, weet je dat ik vanaf hier ook gewoon nu Spotify kan beheren?
0: Ja, dat kan.
1: Volgens mij, ja. Het is hetzelfde account, ja. Dus als goed is, kan ik vanaf hier gewoon instarten.
0: Kun jij gewoon instarten in feite. Dat gaan we zo meteen gewoon zelf proberen. Moet aan de volgende keer niet zeggen dat Spotify is. Want dan mogen we officieel niet draaien.
1: Heb ik niet gezegd, toch? Zei ik dat?
0: Ja. Maar geef, die is opgenomen.
1: Oh.
0: Dus je kunt even terugspoelen. Geef niet op. We hebben ook een eigen player waar we alles in hebben staan. Maar de nieuwste nummers en dit soort nummers. Ik heb niet alles op de schijf staan. Dus,
1: meeste wel.
0: Meeste wel. Dus ik kan het wel laten zien. Wat heb je klaarstaan voor ons?
1: Ik heb een Zweeds meisje. Sarah Lawson.
0: Is die Zweeds?
1: Ja. Oh. Ze is Zweeds.
2: Zweeds. Ik weet waar je blokkert woont.
1: Zweeds. Nee, Sarah Lawson met Midnight Sun. Oh.

0: Sarah Lawson.
1: Ja, lachen, hè?
0: Eigenlijk luister ik dit nooit, maar ik vind... Oh, ja, spoiler, spoiler.
1: Spoiler.
0: Mijn schuld ook, maar want ik zei dat ik het kon bedienen.
1: Ja, nou
0: ja, één taak.
1: En vervolgens moet je twee dingen tegelijk doen. En ja,
0: ik was het alweer
1: kunnen vrouwen dat.
0: Ik was gewoon alweer vergeten, joh. Ik een spanningsboog van Dophead af en toe.
1: Maar, van Eekhoorn.
0: Eigenlijk luister ik niet echt naar Sarah Lawson, maar ik vind dit nummer eigenlijk best wel leuk. Er zit ook wel een lekker biertje in. Ja.
1: Biertje?
0: Dus biertje. Zit een biertje. Biertje in. Lekker Zweeds biertje. En ja, de volgende is al gespoild. Dus voor de oplettende luisteraar, die weet al dat Rutger van Barneveld even door de luidspeakers gaat beuken. Met zwoele zomernachten. Dus ik zou zeggen, ga lekker zakken naar de zon. Nee, zakken over het strand, weet ik veel.
1: Zak lekker onderuit, zou ik zeggen. Genieten!

0: Jawel, een van mijn favorieten eigenlijk, hè?
1: Oh ja?
0: Rutger, ja, Rutger.
1: Is het even jouw favoriet?
0: Toch wel een enorme favoriet. Ik zou je even een beetje meer in het zonnetje zetten.
1: Mij.
0: Ja, kijk. Hupsakee, dan staan mensen jou gezien. Hij is die scherm, dat scherm. Nou, je bent nog net van het scherm verdwenen. Maar voor de mensen thuis hebben die Marjolein gezien, die zaten mee te kijken bij mij op het scherm, hè?
1: Dat is ook leuk.
0: Dat is toch helemaal niet leuk, man? Helemaal niet leuk.
1: Wat hoor ik?
0: Dat is de airco. Onze airco die maakt wat lawaai. Maar hij doet het wel.
1: Ja, dat wel, man.
0: Tenminste, hij circuleert lucht, laat het zo stellen.
1: Ah, het helpt wel iets, hoor. Want ik kan me nog een avond voor de vakantie herinneren dat hij hier echt...
0: We zijn weggegaan.
1: Functioneerde niet.
0: We zijn 9 uur weggegaan.
1: Ja.
0: Toen hebben we, wat noemden wij dat ook, zomerrooster.
1: Ja, maar dat was niet te doen, hoor. Dat was echt niet gezond.
0: Dat was niet leuk, nee.
1: Ik viel gewoon bijna in slaap ook van ellende.
0: Was ook gewoon niet leuk meer.
1: Dat was echt... Nee, dus zie je, is lekker aangenaam.
0: Precies. Ik ben blij dat we er weer bij zijn, jongens. Het is tegen de klok van 7:30. En dan is het automatisch tijd voor het gebeuren wat het komend weekend voor jou gaat staan. Langskomen. Dat gaan we gewoon. Ga ik je nou vertellen. Alleen even de zaak bij elkaar zoeken, jongens. Heb ik me voorbereid? Ja, grotendeels wel. En... ik ben een beetje kippig aan het worden, dus dan moet ik even het scherm wat groter zetten hier voor me uit. Dit weekend heeft Drenthe nog altijd te maken met de zomershitte. Maar dat betekent niet dat de daghoudjes in onze provincie opdrogen. Zo kun je de Drentse natuur opzoeken, genieten van alles met wielen. Maar ook je creativiteit op de proef stellen. Hier volgende activiteiten voor jouw weekend. Altijd dag in Ruinewold. Gaat jouw hart sneller kloppen van de ronkende motoren, dan word je in Ruinewold op je winken bediend. Zaterdag zal ze daar de 32e editie van de Altijd dag voltrekken. Ook dit jaar wordt er weer zo'n 2000 klassiekers verwacht van auto's, tractoren, vrachtwagens en brommers, fietsen en caravans. De oldtimers maken dan ook toertochten van 25 en 45 kilometer door Zuidwest-Drenthe. Toegang tot het evenement is geheel gratis en lekker Nederlands. Het festijn op het Magnusplein, geen Estel, geen probleem. Zaterdag is er in Anlo een alternatief feest opgetuigd. De historische kerkbrink is van 3 tot 9:30. Het decor van de ontmoeting, hun gezelligheid en muziek. Organisatie van het festijn op het Magnusplein wil het hapje en een drankje in de hand momenten creëren. Wat is dat? Wil met een hapje en een drankje in de hand momenten creëren? Oh, dan moet ik kommetje achter, ik zie het al. Momenten creëren waarop mensen verhalen met elkaar uitwisselen en stilstaan bij alles wat Anlo bijzonder maakt. En ook voor de jonge bezoekers is er voor elk wat wils. Voor hen staat een springkussen klaar en de toegang van het evenement is ook weer geheel gratis. We staan in de trappen om te gaan. Sta je de trappen om te gaan om lekker te gaan fietsen? Ook dat kan je dit weekend aan je trekken komen. Zondag staat namelijk in Zeien een fietstocht op het programma voor het goede doel. Wie zich geroepen voelt mee te fietsen kan zich tussen 10 en 11 aanmelden bij Café Hinksman. Daarna kan je routes fietsen 15, 30 en 50 kilometer. Een deelname kost €12,50. En dat is ook gelijk jouw donatie aan het Kanker Research Fonds en UMCG. Dus ga dat vooral doen. En dat is dus, even kijken, zondag is dat. En dan moet je om 10 uur tussen 10 en 11 even aanmelden. En dan doe je mee voor het goede doel fietsen voor het Kanker Research Fonds van de UMCG in Groningen. De platenbeurs in Grollo is er ook weer aan te komen. Passen er nog een aantal platen. Er nog een paar platen in de LP-collectie. Of ben je gewoon benieuwd of vinyl en cd's iets voor jou zijn? Q in the Blizzard Museum organiseert het zondag een platenmarkt in het hartje Grollo. Sluit langs de verschillende marktkraampjes en misschien vind je wel een album van je dat je oren kan bekoren. Ook het CCB, oftewel het QB in the Blizzard Museum, brengt dan heel veel gramofoonplaten, cassettes en collector items op de markt. De platenbeurs is van 10 tot 5 uur te bezoeken. De dag van de hunebed heb je ook nog. Wil je het weekend liever achter actief afsluiten, trek dan je wandelschoenen aan op weg naar de Deurzen. Want op de dag van het hunebed kan een stukje sightseeing langs een van deze Drentse bouwwerken natuurlijk niet ontbreken. Daarom organiseert Nationaal Drentse A Park dan Nationaal Drentse A excursies van Deurzen naar Kampsheide en weer terug. De tocht duurt van 2 tot 4 en de deelname is gratis. Dus naar Deurzen voor een frikse, lekkere wandeling. Dat mag allemaal voor mij betreft. Dat vinden wij leuk. Dat doen wij graag. En daar hebben wij geen moeite mee als jij dat even gaat doen. Dus,
1: ligt aan mij of is er iets niet voorbij wat hoort?
0: Nee, dat komt nog. Ik ben nou even aan het switchen. Liever, dat stond namelijk niet bij Drenthe op de... Dingens, wat heb ik nou gedaan? Ik heb eens even...
1: Hoor ik op achtergrond?
0: Ja, je hoort het begin van Normaal.
1: Oh.
0: Dat is een beetje achtergrondmuziek wat erbij past. Hè? Dat denk ik op een gegeven moment. Want natuurlijk is nou dit weekend. En terwijl gisteravond zijn ze begonnen met de boerenrock en Drouwenermond.
1: Ja.
0: Als je nog wilt genieten van de boerenrock, is van alles en nog wat te doen. Echt motocross, trek volgens mij, of trek een slap, weet ik wat ze allemaal hebben. Camping is alleen op zich al een bezienswaardigheid. De boerencross ook weer, ze hebben een ontzettend grote mooie, ik mag het niet zeggen, uit Assen afkomstig biermerk bar gemaakt. En donderdagavond hebben ze een aftrap gedaan. En toen zijn ze begonnen met La Fuente, De Heino's, Feestrio, Lara Mila, Baptist FM, Feest Nation, Hillbilly Moonshiners, Lady Rose, René Becker, Danny Christian was geweest, Anita Berends. Nou, dat waren zomaar even een greep uit. De Esperandos hebben er gezeten. Vanavond doet Marjoleins hart zeer, want we hebben ons best gedaan om haar vooraan te krijgen bij het podium en op een meet en greet met Suzanne en Freek. Dat is helaas niet gelukt. Vanwege de drukte is het gewoon niet te doen. En er stond tegenover dat ze dan ook bij Mooi Wark vooraan moest gaan staan.
1: Oh ja.
0: Bier vangen.
1: Oh,
0: view. View, zegt ze. Suzanne en Freek, heel goed. Dat gaan we niet doen. Dus je weet ongeveer waar ze fan van is. Die zijn er vanavond. Justin de Wild, Jeffrey Parmentier. Parmentier, Daredevils, Brennan Hart, BZB, Even Baptiste. Dat is ook weer alleen dan zonder zijn FM. Bonnie St. Clair komt er. Huh? Die komt ook langs. Roldeo's komt. Bonnie steekt nog steeds op. Oké. Okay. Ja, Ancora komt ook. Dat is een regionaal bekende band. Wat?
1: Of zou dat een tribute zijn?
0: Nee. Zolang die nog leeft, komt die, dan is die, gaat zijn beweging, denk ik. Want wat we dienen namelijk. Morgenavond heb je Jurike Sterken uit Almelo met haar band. Fleming met de band. Samuel Welten komt langs. Outsiders en Dark Raver. Buckers komen langs. Tic Tac Tammo is er met de band. Anne uiteraard. De Fijntjes. Huxen. Nog een keer. Oh. Paloma's. Aukje Fijn. Piraten Ouwe. Power Ouwe zijn. Dat schijnt nog een feest te zijn. Die gasten bezig zijn. Dick Dakkers, Dutch Boys en Harm Spang. Die zijn er morgenavond. En, of morgen overdag. Morgen weet ik veel. Kijk even op de boerenrock.festival.nl. Dan kun jij het programma /programma, dan kun je dat zelf wel uitzoeken wat er komt. Zondag onder andere even Greepje, Sven Versteeg, Marco Schuitmaker, Jan Smit, Mat Hoogkamer, André Hazes, junior dan, Jannes, DJ Joep en Pim Verhaar, M&M Band, de Locals en zijn, had ik nog even vergeten, Sven Versteeg had ik die gezegd. Dat geloof ik wel, hè?
1: Mij wel.
0: Dat was het wel zo. En voor de rest is natuurlijk echt van alles en nog wat te doen. Hè? Het is wel een enorm groot feest. We hebben het in de auto even over gehad. En wij reden ook doodonschuldig vanaf. Hè, ik kom van Nieuw-Weringen. De Mondenweg over. En ik kom onder de viaduct door naar Borgen toe. De weg van Stadskanaal de Borgen. En daar stond het vast. En daar werd ik dus niet verhoord van. En wat krijg je dan? Ja, dan moet je... even kijken. Een beetje taai. Ik ga zo een beetje terug. Een beetje achter van muziek houden.
1: Leuk.
0: Het is wel leuk. Normaal was dat was leuk nummer trouwens. En we reden gewoon een file in. Dus ik heb de auto gedraaid. Ik ben over Borgen gekomen. En er was sowieso een hele tour om hier te komen. Want ook voorbij de Rotonde Gieter was in één keer de weg de N34 afgesloten. Konden weer terug. Dus je begrijpt, mensen die mij goed kennen, die weten hoe vrolijk ik was.
1: Gelukkig had je mij bij je. I don't give a fuck.
0: She doesn't give a fuck. A shiest. Nee,
1: dat is eigenlijk zelf rijden. Dan kan ik wel zachtrijnig horen.
0: Ja?
1: Ja, maar ik kan wel zeggen tegen files. Maar... Ik probeer mezelf gewoon aan te leren. Ik kan wel chagrijnig goed gaan doen. En de stemming gaan bepalen. Maar dan gaat de file niet van weg.
0: Nee.
1: Dus ik heb beter maar denk, oké, het is wat het is. Laten we een potje Yatsé doen.
0: Nou, dat mag dan weer niet in auto, hè? Hoewel, je mag niet met je zolang het niet op de telefoon is. Hè? Je mag wel Yatsé doen, maar niet met de telefoon.
1: Ah, het is toch, je moet je handen en ogen op de weg hebben. Nou, ja, maar
0: ik heb bij Depte... Nee, doe dat alsjeblieft niet. Doet zie je namelijk. Ik heb Adaptive Cruise Control, dus ik hoef het gas niet te regelen. Dat soort dingen doe ik helemaal zelf. Ik heb sinds een tijdje Adaptive Cruise Control op de auto. Dus het werkt fantastisch, kan ik je melden. Vooral als je in de file zit of langzaam rijden of verkeerd hebt. Je zet gewoon de hoe heet dat? De cruise control op 100. En dan achter voor je 20 wat tegen je, dan rij je ook 20. Geen probleem. Pas er gewoon netjes aan.
1: Dus, maar dat is ook wel een wijze levensles voor jou. Onthoud dit. Als een file is, niet boos worden. Je verandert er de file niet mee.
0: Je verandert er geen fuck mee.
1: Probeer een helpende gedachte voor jezelf te bedenken.
0: Een helpende... Ja, dat is een banaal verhoor om hier te zijn, hoor.
1: Nee, maar bedenk eens waar je vrolijk van wordt. Zet je favoriete plaat erop.
0: Dat kan wel.
1: Lekker radio aan, wens aan. Lekker meezingen. File wordt vanzelf korter.
0: Ja. Alleen, ik heb dan in de auto wel zo'n stem recognition zitten. Dan druk je die knop en dan zeg ik, staat Spotify, country muziek of zo. Of vrolijke zomermuziek, zomerhits. En dan zegt hij, moment geduld alsjeblieft. Ik heb u niet verstaan.
1: Ja, dan word je nog chagrijniger.
0: En als je dan ergens langskomt en je vroeg je af, die ID3 die onlangs langs de N34 is afgebrand, dat was mijn oude. Ik heb nou een andere. Ja, ik word wel levensgevaarlijk. Als het brander is, dan ben ik ook niet betrouwbaar. En, ik vind, maar goed, dat maakt niet uit. We gaan door naar de volgende zomerhit. En als jij vertelt wie het is, dan ga ik even een boodschapje doen. En dan mag je hem instarten.
1: Oké, okay. Nou, ik ga vertellen wie het is. Het is George Ezra met Green Green Grass.
0: Green Green Grass. Dat is wel een hele fijne plaat die je voor je kies gaat op deze vrijdagavond om 7 minuten over 7:30.

0: Jan Smit was dat. En tranquilo, tranquilo. Vorig jaar stond hij in de top 40. En gooit hij toch best hoog, hè? Ook ja. Bij ons in het programma.
1: Ja, we hebben best wel veel gedraaid, hoor, toen.
0: Ja, dat doen we dan speciaal ook voor ons nichtje natuurlijk. Want die ja. is helemaal fan van...
1: Klopt.
0: Ik mag niet zeggen, Jantje shit.
1: Misschien wordt hij volgende week ook wel gedraaid op het party. Op de party.
0: Ja, wie weet. Er zit vast een party waar hij gedraaid wordt. Denk het. Goed. Weet je wat we gaan doen? We gaan lekker met de volgende. Ik denk...
1: Ja, want de volgende... Dat is ook een dans.
0: En een discotheek in Emmen.
1: Ook nog. En het is een discotheek. En ja, valt het onder dans? Het is een soort beweging wat je kan maken.
0: Ja, onder zijn stok door. Dan moet je
1: ja.
0: En dan heb je dus twee hernia's en een hunchback.
1: Twee
0: ja. Er zijn mensen die proberen dat echt. Weet je... Oké, ziektewet.
1: En het is dus een nummer.
0: Ook nog een liedje, ook nog inderdaad, ja.
1: Enya. Oh.
0: Enya.
1: Het is Limbo.
0: Ja, ja.
1: Daddy Yankee.
0: Of niet, dan.

0: Dat was het. Limbo was dat, van Daddy Yankee.
1: Ik heb hem niet de limbo zien doen.
0: Mij niet?
1: Nee.
0: Nee, dat ga ik niet zien.
1: Ik denk dat ik het wel kan.
0: Je hebt het ook gedaan met Pippi Langkous. Ik denk dat ik het wel kan, ja. Inderdaad. Die is over toevertrouwd, inderdaad. Ik denk dat ik het wel kan zeggen. Ben ik nooit.
1: Ik ben eerder de stok zelf dan dat ik de limbo dans.
0: Dat is de dingen waar je mee roepen.
1: Mijn schouders zijn wel al flexibeler geworden. Ik doe schouderoefeningen van die flexibiliteit.
0: Oh, leuk.
1: Ja, merk ik wel. Oh. Het is wel beter al. Het is niet meer gekraak als ik shoulder press doe. Eerder ging ik... Ja. En dan ben je 28.
0: Goed vooral ook.
1: Het is altijd wat met mij.
0: Ja, je bent met er eentje. Ja. Ik ben met er eentje. Wie zegt er alweer de...
1: Donald Duck.
0: Nee. Dat zei hoe je nou? Herman Vinkers. Ja, zegt hij. Ik ben met er eentje.
1: Ik ben met er eentje, Donald Duck.
0: Ja, bijna. Oh ja, de kwartje doet me even later.
1: Oké, de volgende.
0: Oké, het is 10 voor 8 dames en heren. In Marjolein is zo melig als een konijn. Die heeft volgens mij 2 joints al inmiddels. En ze ook niet. Dus ze koudt die dingen gewoon.
1: Koud.
0: Cake of zo wat ze dan neemt.
1: Space cake.
0: Wij gaan verder met de volgende. Ik ben ook gewoon brutaal als non. Ik sta er gewoon lekker in, want ik vind hem wel leuk namelijk. Dit is Coco Jumbo. Prachtige mooie plaat. Toch? Ja, Coco Jumbo. Ja. Mr. President.

0: Mr. President was dat in Coco Jumbo. En wat lekkere muziek is dat, hè?
1: Ja, toch? Ik heb hem ook een beetje...
0: Ik hou er zo van.
1: Schuiven. Ik ga nog een keer schuiven.
0: Oh, je gaat lekker schuiven. Dat zie ik hier niet, hè?
1: Jawel.
0: Dan moet ik verfrissen, geloof ik.
1: Jawel, dat zie je wel.
0: Oh ja, ik zie het wel.
1: Ja. Oh, dit is wel een moeilijke uitspraak voor mij. Misschien kun jij deze aankondigen.
0: Deze?
1: Ja.
0: De Fisk Jubilee Singers zijn dat, bedoel je?
1: Ja.
0: Rodney Atkins.
1: Ja.
0: Caught up in the country.
1: Caught up in the country.
0: Ja, we staan er gewoon in.
1: Allemaal.
0: Blijf lekker zitten. Je bent nu toe in je theetje zometeen. Stipkoekie erbij. Wil je suiker in je thee? Mag van mij ook. Doe maar.

0: Caught up in the country.
1: Ha, caught up in the country. Een beetje country music hier. Mag altijd even langskomen. Dat vinden wij gezellig.
2: Ik vind dat we wel te weinig country draaien.
1: Ja, ik zal eens even een keer weer een lijstje maken met echte wat modernere country.
2: Oké, gaan we volgende week, eerste uur, doen we country.
1: Oké.
2: Ja, tussen Harry. Nee, Harry is er dan nog niet weer.
1: Nee, Harry zit te schelden.
2: Oké, dan doe ik voor volgende week, doe ik eerst uw country.
1: Ja.
2: Dus voor de liefhebbers,
1: verzoekjes
2: luisteren. Ja, en verzoekjes.
1: Op de avond zelf, voor de eerste uur country. Voor Gerrit moet een plaatje draaien trouwens.
2: En ook voor de niet-liefhebbers van country, ook luisteren.
1: Ja.
2: Kan niet altijd alles naar je zin hebben.
1: Gerrit heeft een verzoekje aangevraagd via Wilma, dan weet hij dat het bij mij doorkomt.
2: Oh ja. En we zouden ook straks nog een verzoekje draaien. We hebben al twee verzoekjes binnen.
1: Ja, inderdaad. Zo meteen nog een...
2: Gaan wij het nu nog redden om één platje te draaien?
1: Een platje?
2: Dan doen we die wat jij graag wou.
1: Die laatste bedoel je?
2: Ja.
1: Nou, die draai ik vanaf hier wel dan even. Als je het goed vindt, dan kan ik hem ook weer een beetje...
2: Ik heb hem nu op nummer 10 staan.
1: Die is goed.
2: Bluff.
1: Ja, die draai die maar. Dan gaan we zo meteen naar het nieuws, dames en heren. Tot straks.
2: Tot die tijd gaan we dansen aan zee.
1: Zeus.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: 8 uur, Renate Kok met het NOS-journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nu nog geen onomkeerbare stappen zetten, zegt ze. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen en daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens het debat was veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. Het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En de Maastrichtse wijk Malberg blijft ook de komende 6 weken veiligheidsrisicogebied om de voortdurende overlast van jongeren tegen te gaan. Afgelopen woensdag ging de maatregel in naar ongeregeldheden. Deze bewoners herkennen de onrust in de wijk.
2: Laten ze een jongske mishandelen in het park. Hebben ze zijn fatbike gepakt. Kijk, ik snap dat die kinderen zich vervelen. En dadelijk als de show weer begint, zal het wel weer minder worden. Maar ja, het is alsof ze het gewoon leuk vinden.
3: Ik merk gewoon dat heel veel ouderen, die zitten in de thuiszorg, gewoon niet meer s'avonds naar buiten durven.
1: Ja, dankzij het uitroepen van het veiligheidsrisicogebied mag de politie bijvoorbeeld nu ook preventief fouilleren. Het weer dan vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en dan wordt het 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
8: Zo, dat ging weer lekker makkelijk. Ik had de microfoon openstaan.
9: Hey, hoi.
8: Oh, langzaam vandaag.

0: Welkom terug bij 2 uur, dames en heren. We zitten er weer op 105.6 FM in stereo. Yo, yo, yo, yo. En je radio. Yo, yo, yoghurt.
1: Pola met gekke koeienvlekken.
0: Boe, boe, baba. We maken domo, vla. Ja, die ken ik nog wel. En ik ken hem ook uit mijn kop trouwens. Waar was ik bij? Oh ja, 12D op je DAB+. Dat is modern tegenwoordig. Dat zitten we ook door. Zijn we door. Kanaal 48 op je Ziggo. En voor de rest moet je even kijken op de internetsite Radio A en Hunze. Waar we nog meer locaties hebben waar we zitten. Dan kan je daar terugvinden. Want dat scherm zie ik wel staan. Maar ik ben zo kippig momenteel. Dus ik weet niet wat. Dus ik zie het niet helemaal goed. Wij gaan nog 2 uur muziek voor je draaien. En 2 uur onzin uitkramen. Maar dat doe ik de hele dag. Maar nou mag jij meeluisteren.
1: Doen we nooit. We nou ja, geen onzin.
0: Bijna nooit. We hebben een verzoekje liggen hier en het is net mama geworden weer voor de derde keer, hè?
1: Klopt.
0: Ja. Eerie, hè? Die komt van Erik, hè?
1: Dat is te veel info.
0: Oh.
1: Beetje privé houden.
0: Ben je groter is, hè?
1: Ja, best wel klein.
0: Oh, precies. Kan me niet schelen. Ze vroeg gaan we spangen.
1: Yes. Met? Fout. 3 keer.

0: Heeft hij al drie fouten gemaakt bij drie vrouwen?
1: Ja. Ja, wel een fout die goed voelt.
0: Oh, het is een nummer van Douwe Bob. Douwe Bob.
1: Douwe Bob geschreven.
0: Douwe zit nou in Nashville, die luistert toch niet mee. Die luistert sowieso niet mee, maak maar geen illusie over.
1: Nee, ik vind hem wel een leuk nummer. Ik vind Harm Spang sowieso een leuke artiest. Hij is ook redelijk regionaal. Hij komt uit Koevoorden.
0: Koeven?
1: Ja, Koeven.
0: Daar werk ik.
1: Maar ik vind Harm Spang wel een leuke artiest. Live doet hij het ook leuk, vind ik.
0: Volgens mij, ja, inderdaad. Ik heb wel eens, volgens mij is hij in Emmet nog eens een paar keer live geweest.
1: Ja.
0: Ik heb wel eens live wat van hem gezien. Gerrit heeft ook weer een jaar gevraagd. Dat zei ik al, heeft hij via Wilma gedaan. Dat is handig, want dan weet hij zeker dat ik... En Wilma heeft hem ook gejouwd, die moest dit nummer aanvragen. Dus Gerrit, speciaal voor jou gaan we deze draaien. We weten dat je wil luisteren, je bent er weer bij. Van Emmet hoeft niet te voetballen vanavond. En deze is van onze recente weggevallen René Karst. Samen met Stef Hekkel. En ze hebben een heel mooi live lied gemaakt. Met ook een enorm goed motto. Liever de dik in de kist dan weer een feestje gemist. Daar gaan ze.

0: Stel. Stel nou dat jij een verzoekje hebt. Dan kun je gewoon bellen op 0592 70 30 30. 703030. Voor mensen die niet kunnen spellen. En je kan ook een appje sturen naar hetzelfde nummer. Dan moet je hem opslaan in je telefoon. En dan zoek je hem even in je WhatsApp op. En dan komt er tevoorschijn een appscherm. En dan kun je erin zetten. En krijg je dat hier op mijn rechterscherm te zien.
1: Ja, en ik zou ook via de website...
0: De chat aanzetten.
1: Chat. Even kijken hoe ik die ook alweer... Oh ja, hier. Die staat kan ook via de chat, via de website. Ik ga hem aanzetten. Dus even kijken of...
0: Wij vergeten dat, de dames en heren. We hebben al echt om 9:30 of zo. Oh, volgens mij moeten we de rommel aanzetten. Niet.
1: Oh, er staan kifjes open.
0: Oh, dat vind ik zwerg.
1: Warmte maakt me hitsig. Maar iedereen kan dit toch gewoon lezen?
0: Ja. Inderdaad. Zitten sommige mensen hebben geen rem. Ik ook niet, maar...
1: Oh, weet je wat een nieuwe tik van mij is? Ik weet niet hoe ik eraan kom.
0: Ga dat vertellen.
1: Maar ik heb de laatste tijd dus vaker, als iets heel grof is... of als ik iets zeg wat toch een beetje dom is... dan doe ik steeds vaak... Nee, maar dan zeg ik dus hihi. Ook op het werk zeg ik iets verkeerd en dan gaat...
0: De mensen typen de hihi.
1: Ja,
0: ik heb ook iemand
1: die, dus letterlijk hier.
0: Ik heb ook iemand die in plaats van een emoticon poppetje, van een lachend poppetje doet, lach.
1: Huh?
0: Mm-hmm.
1: Die type gewoon lach.
0: Die type lach, maar die heeft waarschijnlijk vroeger met MSN had die lach en dan kwam het poppetje tevoorschijn.
1: XD.
0: Ja, met MSN dan kon je allemaal een naam geven aan gifjes.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En dan zag je dus... dan zag je dus een zin langskomen. Nou, dat ook, maar gewoon een naam geven. Springend poppetje of zo, weet je wel.
1: Ja, klopt.
0: Maar als ze dat dan, als ze iemand daar iets aan KUT vonden, dan kwam daar een keer een plaatje in beeld die je liever niet wilde zien. Dan veranderde die zin, die regel veranderde dan in de rebus. Ja. Moest je bedenken wat er stond.
1: Klopt.
0: Dan moest je al die dingen langs opslaan en kijken wat er stond en dan weer gebruiken een andere app.
1: Oh, wat mooi. Goeie oudheid.
0: Ik had het net met je over Boerenrock. Toen draai ik een nummer op de achtergrond en ik denk, oh, weet je, ik kan hem ook eens gaan draaien. En hij zegt, ik vind hem ook een beetje zomers aandoen. Dat doet altijd wel een klein beetje aan. We hebben net de Zwarte Cross gehad. Daar was ik prominent aanwezig. Benny is een klein beetje in het zwartboekje komen te staan van menig boer, omdat hij niet meer voor de boeren opneemt.
1: Benny
0: Joling, dat is de zanger van Normaal.
1: Oh.
0: Je weet wel die van Normaal. En zeggen ze dan, heb ik laatst meegekregen, dat Benny het voor het grote geld is gegaan. Dat lijkt me sterk, maar goed, het zal best. En als iemand dan het niet voor je opneemt en je wordt dan boos omdat hij het niet voor je opneemt, dat is prima. He, dat kan gebeuren, maar ga dan niet roepen dat hij, niet meer, dat hij voor het grote geld is gegaan. Het is automatisch gekomen met Normaal, het grote geld. Hebben we allemaal meegewerkt, denk ik, of niet? Denk ik niet, maar de liefhebbers wel.
1: Vast.
0: Ik had vroeger alle platen van ze.
1: Ik volg Normaal niet zo.
0: Nee? Nee, maar dat was voor je tijd.
1: Ik vind het abnormaal.
0: Gingen we staan hurken op de dansvloer met z'n allen.
1: Wat?
0: Hurken. Ja, met een H.
1: Hurken.
0: H-O-K-E-N. En dat is een O net als een bluff met een streepje door. Dat heet hurken. Of hurken met een dubbel met omlaut.
1: Oh, dat moet je even laten zien.
0: Je weet je wel, hurken. Dat is gewoon heen en weer gaan. Oh, dat is een soort

0: Ja, nou, dat deden we dat en niet. Okay. We deden dan luchtgitaar spelen.
1: Oh, dit.
0: Ja. Oh, wow. Dan stond je in de gekke discobroek, stond je dat te doen. Dat sloeg helemaal nergens op.
1: Oh ja, dat is...
0: Met een boerenklompen. Daar was ik, daar haakte ik af, vond ik niks aan. A, vond ik het zonde van het bier en B, vond ik het op een gegeven moment... Ik
1: vind het ook echt vies als mensen dat doen. Drink het gewoon op.
0: Ja, maar heb je wel eens...
1: Bij mij met rust.
0: Heb je wel eens geroken hoe bier ruikt de dag erna?
1: Ja.
0: Echt, de meest ranzige geluk die je kan bestinken.
1: Bestinken. Vies wat ik kan bestinken.
0: Ah, ba.
1: Dat is echt heel vies.
0: Ik vind dat niet lekker.
1: Maar ook als je schoenen dag na een feestje ruikt. Bleh.
0: Ja.
1: En toen was het even stil, even de 2 minuten zijn.
0: We hebben 2 minuten zijn. We gaan even een boodschapje doen en doen we nog even Ohio. Van de Wonder was is Ohio.
1: Denise denkt dat als jij een boodschapje gaat doen, dat je naar de wc gaat.
0: Ook dat kan, alleen ik doe nu een boodschapje en ik heb geen pamper aan. Ik heb gewoon een boodschapje op de radio.
1: Ja, legde ik aan.
2: Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.
3: En jetzt komen die kanonen.

0: Normaal was dat, de bladen 1980.
1: Ik zag 1980 zijn, denk ik. Is normaal van 1980?
2: Nou, eerder al, 78 volgens mij. Oer en Hart was volgens mij van 78.
1: Echt?
2: Ja. Ik weet nog heel goed dat dat top op. Dat was het top op. En ja, dat was eerst, dat was hun hit, hun doorbraak was dat. En dat, ze kwamen in top op en mijn moeder vond een geweldige leuke plaat. En ik zei, mama, normale op televisie. En dan kwam ze uit de keuken en ik zie haar al staan met de theedoek. En ma was het afwassen. Dat zat echt een manhuis aan, wat dat betreft. Maar goed, ma was het afwassen en die was het afdrogen. En die kwam aan en die kijkt op de televisie en zei, gadverdarre wat viezerik. En zei ze, en die gasten zagen er niet uit, jongen. Bebaarde mannen, lange haar. En toen vond ze er eigenlijk ook niks meer aan.
1: Oh.
2: Ja. Nou ja, dat geeft niet. Goed, we gaan verder. Weer klaar voor de rest van de deur. En we gaan gewoon zomers muziek voor je draaien. Ik heb even rondgekeken in mijn voorraad muziek. En het is vanavond de zodanige temperaturen buiten dat we dat gewoon kunnen doen. Morgen wat minder, maar dat ga jij straks om 9:30 vertellen. Ja, het blijft nog steeds warm. Maar we krijgen verwachten. Morgen heb ik wel gezien dat ze dus... vanavond zag ik wat buitjes langskomen. Dan vanuit het verschil tussen het noordwesten en het zuidoosten was best groot. Maar goed, dat zullen we straks om 9:30 van mij.
1: Ja, ik zal het even voorbereiden alvast.
2: Ze gaat... niet voor de verandering een keer. En je kan de grote scherm ook gebruiken. Moet alleen even dan de kanaal aanzetten. Voor je, dan kun je ook
1: grote
2: typen.
1: Scherm. Oh, deze wil ook wel hoor.
2: Oké.
1: Okay. Thanks.
2: Kirsten Brothers. Ook zo'n lekker zomers nummer. Dik zo op zijn grootst. Je mag dansen wat mij betreft. Het is vrijdagavond. Je hebt alle reden om het weekend te gaan vieren hier op deze vrijdagavond met Gerard en Marjolein. We zijn bij je tot 10:00. Blijf vooral plakken. Dit is Cuba.

0: Gibson Brothers waren dat in Cuba. Een lekkere dansplaat kreeg je van mij op deze warme, zoele vrijdagavond.
1: Ik wil soms...
0: Ga je nog een mocktailtje drinken komend weekend? Dat mag, dat is alcoholvrij.
1: Ja, dat is alcoholvrij, ja. Maar ja, misschien wel. Jij? Ga jij nog mocktails
0: Nee,
1: drinken?
0: Ik doe niet aan mocktails. Ik denk het keer dat ik die dingen drink of dat ik cocktails neem, dat heb ik toen gedaan in Gran Canaria aan het zwembad. En die worden gewoon volgeplumpt met drank, zodat je gewoon laafloos in de zon verbrand bent. Yes. Dus, zo gek heb ik het niet gemaakt, want ik proefde dat direct. We zijn ooit een keer met z'n tweeën zijn we naar Tenerife geweest. En we hebben het Spaanse leven geproefd, dus we hebben een heel stuk gewandeld. Ik met een dikke lichaam van mij toen nog. En toen zijn we dus aangekomen en bij een heel klein, lief klein terrasje. Er bleek gewoon een steekhuis achter te zitten waar 200 man in paste. Maar goed, oh, dat hebben wij niet gezien. We zijn op het terrasje gaan zitten en... can I get you something to drink?
1: Ja, sangria.
0: Geef mij mijn sangria. Oh, we got homemade sangria. You want homemade? Ja, please. Yes, please. Homemade sangria. Dus wij zaten in die stoelen, lekker onderuit gezakt. In de schaduw, niet in de brandende zon. Maar het was wel warm. Sangria te drinken. Dus ja, dan ga je de dorst lessen. Je kent het, hè? Je weet het. Als je dorst hebt, dan ga je drinken. Althans, Ricardo weet dat. Jij drinkt waarschijnlijk niet zoveel. Tenminste, ook geen vocht. Jawel.
1: Ik heb nu ook al bijna al fles leeg.
0: Ja, ik ben mijn fles vergeten. Die ballen zijn sterker. Dus ik moet het steeds doen met water uit de kraan hier.
1: Nee,
0: dus,
1: ik drink wel te weinig, maar...
0: Ik zelf ook. Maar goed, we hebben dit die sangria en toen kwam er niet... Kan ik u nog hebben?
1: Ba!
2: Sensual!
0: Wat doe je nou dan?
2: Sensual!
0: Ben jij gek geworden? Sexy. Heb ik helemaal niet gevraagd om dat te doen. Gek. Dat is ontloopt. Maar jij...
1: Nee.
0: Nee, jij kan het niet bedienen.
1: Nee.
0: In ieder geval, sangria...
1: Ligt hier wel, maar ik heb...
0: Ja, je kunt het schelen niet. Maar kortom, we hebben nog... Tuurlijk, we willen nog wat sangria. Nog één. Die vraag hadden ze moeten waarschuwen. Wij gingen staan en moesten de hele pok helemaal teruglopen.
1: Oh,
0: we hebben elkaar aangekeken. Dit is niet goed.
1: Oh.
0: Dus dat was ook... Toen hebben we voorgenomen thuis een sangria te maken. We hebben ook eens zo'n sangria, dat spul gekocht. En dat staat volgens mij nu nog steeds in de kast. En volgens mij is dat 2019 of 2020 dat we daar geweest zijn.
1: Oh.
0: Dus zo lang staat het spul al. Hè? Dus volgens mij heeft Wilma het al weggeflikkerd. Dus maar ik heb alweer een noemen ze dat? Een spoiler gedaan, hè?
1: Ja.
0: Ver is dat altijd.
1: Ja, dat was wel een best wel grote spoiler.
0: Ja, ik snap nog niet.
1: Het is nu best wel gespoild dat jij dit weekend sangria gaat drinken.
0: Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga gewoon gezellig houden lekker bij mijn witte wijntjes. En dat vind ik het prima.
1: Ja, ik heb thuis al corona 0.0.
0: En ginger ale, daar ben ik ook helemaal laatst.
1: Oh, ginger ale vind ik ook wel lekker.
0: Lekker.
1: Ik vind ginger beer lekkerder met ijsklonten en nog een stukje verse gember.
0: Wat de kloen. Ijsklonten.
1: Ja, wat de kloen.
0: Wat de kloen.
1: En ja, we hebben tegenwoordig ook ijskoffie thuis.
0: Ook, nou dat is prima toch?
1: Dat is ook lekker.
0: Altijd goed.
1: En snackreisjes.
0: Oh.
1: En bounty-ijsjes.
0: Oh, die gaan we even halen morgen.
1: Ik zeg maar niet hard, ik weet niet of Ricardo nog luistert. Ik wil hem niet helpen.
0: Er liggen snackreisjes in de vriezer.
1: Dat weet je wel.
0: Die moet je laten liggen en die bounties mag je opeten.
1: Nee, ook
0: die
1: niet.
0: Gerard moet die snicker hebben.
1: Allebei niet. Is op hoor, die is op.
0: Mocht je meer willen weten over hoe je in contact kan komen met Radio Arnhemse, dan doe je dat op 0592 70 30 30. Je kan nog even appen naar het nummer, een WhatsAppje sturen en dan zit je live in de studio. En dan gaan we wel draaien wat jij leek wilt. Dan moet je even luisteren als je meer wilt weten. Zometeen krijg je een mooie plaat. Ik heb net al gezegd, Conga Afreva La Bomba komt langs.
3: Meer weten over Radio Arnhemse? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioanhunze.nl.
2: Bomba! Sensual!
4: Un movimiento sensual!

0: La bomba op deze vrijdag gaat hij weer gewoon lekker door. Oh, hij is op automaat gestapt, hè? Lekker is dat, hè? Zwaai je lijn met de verjaardag.
1: De verjaardag van vrijdag 14 augustus. Nicolette van Dam, Nederlandse actrice en televisiepresentatrice. Jeetje, ik kan het gewoon niet uitspreken, joh.
0: Televisiepresentatrice.
1: Is vandaag 42 jaar. Hiep, hiep.
0: Hoera!
1: Severine Bremont, professor.
0: Oh, ik kijk even met je mailing.
1: Dat gaat hartstikke goed, Gerard.
0: Severine Bremont.
1: 47 jaar.
0: Ja, Severine.
1: Kevin Garakouan.
0: Cadogan. Kevin Cadogan.
1: Oh jeetje,
0: Mina. Ja, dat geeft niet.
1: Vanaf volgende week mag jij dit gewoon weer gaan doen.
0: Is goed hoor, geen probleem.
1: Kevin is vandaag 56 jaar. Catherine Bell, Iraans-Amerikaanse actrice en producent. Catherine is vandaag 58 jaar. Wat zijn er allemaal voor namen? Halle Berry.
0: Halle Berry.
1: Halle Berry, Amerikaanse actrice en model, is vandaag 60 jaar oud.
0: Emmanuelle. Ja, ik denk Frans is een bejaard. Ja. Ik weet het niet om meer te zijn.
1: Nou ja, Franse actrice is vandaag 63 jaar. Sarah Brightman.
0: Ik vind haar een beetje lijken op die blonde van B&B voor Liefde. Heel veel die lippen.
1: Nee.
0: Deze vrouw is knapper. Sarah Brightman.
1: Ja, die andere.
0: Ja, Caroline.
1: Oh ja, Caroline. Sarah Brightman, Engels zangeres Sarah, is vandaag 66 jaar oud. Irving Magic Johnson, Amerikaans basketballer.
0: Ja.
1: Irving is vandaag 67 jaar. John Meijer, Nederlands gitarist. John is vandaag 68.
0: Ja. Yeah.
1: Pieter Jan Hagens, Nederlands radio- en televisiepresentator. Pieter Jan is vandaag 68. Nee, ze zijn allemaal 68.
0: Ja, dat is al een jaar, hè?
1: Ja. Alex van Warmerdam, Nederlands acteur en film- en toneelregisseur. Alex is vandaag 74 jaar oud. Carrie Lawson, Amerikaans cartoonist. Carrie Lawson is vandaag 76. Danielle Steele, Amerikaans schrijfster. Danielle is vandaag 79. Hey, de volgende komt mij best wel bekend voor.
0: Larry Graham.
1: Ja.
0: Larry Graham was bassist van The Sly en The Family Stone. Die hebben één hit gehad. Dat was Family Affair, heet die nummer.
1: Hij komt er wel bekend voor of zo. Wel, maar er zijn wel voor mij meer mensen die op hem lijken. Maar Larry is vandaag 80 jaar. Suzanne Saint James, Amerikaanse actrice, ook 80 jaar. Steve Martin, Amerikaans komiek en acteur, 81. Wim Wenders, filmregisseur en documentairemaker. Wim is vandaag 81 jaar. En Liana Chain, Second Lady of the USA van 2001 tot 2009. En Liana is vandaag 85 jaar jong.
0: 85 jaar jong geworden. Dick Cheney was de vicepresident.
1: Ja. En dus, jeetje, wat een namen in het begin.
0: Veel, hè?
1: Ik was blij dat op een gegeven moment ook gewoon Nederlandse namen kwamen die ik wel kan uitspreken. Ik ben daar gewoon echt heel slecht in.
0: Ja, dat geeft niet. Die wordt iedere keer beter. Toch?
1: Ik hoorde krekels.
0: Chirp, chirp.
2: Blijven zitten tijdens het draaien.
3: Kan ik mijn hond even bij jou in de tuin laten bouwen?
0: Kan je jaren zijn? Doen we deze. Mossen naar de maaltijd, lang zal ze leven.

0: Als jij naast al die bekenden die we hebben geroepen ook jarig bent voor vandaag, dan krijg jij van mij dezelfde felicitaties als die we geven aan de bekenden.
1: Ja, gefeliciteerd.
0: We gaan geen stiefkindjes maken. Nog, we hebben net
1: heel veel jaren meer.
0: Van onze voorzitter iets leuks gegeven. Mensen die kijken, ik weet niet. Wat is er voor een denkbed? Een courgette. Wilma, je kijkt mee. Ik neem courgette mee naar uit. Wat voor ding?
1: Courgette soep.
0: Nee, je kunt er gewoon bakken, die ding roerbak.
1: Ja, maar dat vind ik niet lekker. Ja, courgette soep vind ik wel lekker.
0: Nou, dan kun je courgette moet maken.
1: Ja,
0: je hebt eigenlijk een soepkom bij, hè? Als je hem doorsnijdt. Dan... Dus ik neem courgette mee. Ik zeg tegen Bert, wat moet ik hier mee? Je moet hem opeten. Oh, blij. Ja, ik moet opeten, want zo groot heb ik hem niet. Oké, dit is niet voor de radio, geloof ik, hè?
1: Oh,
0: Gerard weer, jongen, wat doe je nou? Man,
1: hoe
0: dat
1: kom je er weer op? Hoe kom je er weer vanaf?
0: Kloot, jongen, net erop. Deze gaan we doen, jongens. 1993, Constance. Dat is een geweldige disco-danser. Ja, Robin S. is dit. Geweldig. Show me love.

0: Tweedledee. Roots Syndicate was dat. Heerlijke plaats. Ik moet even nadenken. Dat was al eigenlijk begin 90 jaren, mid 90 jaren. Deze plaat uitkwam.
1: En dan was de intro van Pond. Dat zei je met die.
0: Ja, maar volgens mij is de oorspronkelijke. Is die bekend geworden van reclame. Van. Ik wou zeggen CC Rider, maar dat is niet. Apeldoorn wel. Is die daarvan? Dat is reclame. Maar goed. Er zit een boete van 20.000 euro aan de komen, geloof ik. We zijn toch al aan de beurt, maakt het uit. Nee, inderdaad. Daar was die, je hebt gelijk, daar was die van. Ja, Roots Syndicate. En dat is die bekend geworden. Mm. En waanzinnig populair geworden. Ik zit even te spieken ondertussen. Oh, nee. Mockingbird Hill, ik kon er niet op komen.
1: Ik kwam geen geluid uit mijn keel, hoorde je dat?
0: Jawel. Ik hoorde wel geluid trouwens, maar ja, wel iets raars. Iets vreemd.
1: Hij deed het niet.
0: Om eerlijk te zijn vond ik het een beetje vreemd geluid.
1: Ja, ik ook.
0: Ik denk niet precies wat we ermee aan moeten, jongens, op deze heerlijke vrijdagavond. Ben jij er nog klaar voor? Het loopt tegen de klok van 8:45. En wij gaan gewoon lekker muziek draaien. Gewoon lekkere muziek, lekker in de stemming komen voor deze zomeravond. Misschien gaan we zo meteen in het volgende uur nog wat andere bullshit draaien. Als country en dat soort dingen, ik weet het niet.
1: Ik ga nog zo'n dilemma opzoeken.
0: Ja, oh, we krijgen dat dilemma. Dat niet de dinsdag dilemma's, hè? Want dat vind ik zo kinderlijke dilemma's.
1: Maar ik heb geen andere dilemma's. Ik ben kinderlijk. Ik ben nog maar 15.
0: Dat is goed. We zoeken wel een dilemma op zometeen. Deze is DJ Jazzy en Fresh Prince. Summertime.

0: Hij is bekend van de Fresh Prince of Bel-Air. En daar was speelde hij in. The Guy from Philly. Sorry, neem die kwalijk. En Man in Black.
1: Hoe ging dat nummer ook weer van Fresh Prince of Bel-Air?
0: Ja, dat vind ik nou, dat ga je me nou mee komen. Ja. Maar ik ben niet voor één gat te vangen.
1: Ah, ik kan er echt niet. Het ligt op het puntje van mijn tong.
0: Oh, wel. Oh,
1: hoe gaat dat ook weer?
0: Ik ga hem ophalen. Ik ga hem klaarzetten voor je.
1: Nee, niet tu.
0: Nee, doe me niet tu.
1: Ja!

0: als Belair.
1: En toen ging hij dus in de benen, toen iemand een grapje maakte over zijn vrouw en sloeg hem op zijn muil, en was die persona non grata.
2: Ja,
1: dat
2: was hem. Oh ja, Will Smith.
1: Will Smith. Ja.
2: Ja, dat was hem.
1: Goede acteur.
2: Goeie oude tijd. Ik keek er nooit, maar ik ken Duntje wel.
1: Ja. Ik ga hem ook niet draaien hoor. Ik vind één keer Will Smith wel weer genoeg dan.
2: Ja, snap ik.
1: We hebben nog even? Ja, we hebben 8 minuten, dus we gaan sowieso deze gaan draaien. Jekke. Ken je dat?
2: Wat?
1: Jij zit te kijken, echt zo. Je zit met een gezicht van... Ja, daar staat YKYK. Jekke. De nummer Morricante.
2: Jekke.
1: Lekker zomerse muziek. Oh, jongens. Zet hem maar koud hoor. Ik ben met een uurtje, anderhalf uur ben ik thuis.

0: Jekke, waar staat mooie kant, hè? We gaan gewoon even lekker verder. Ik ben ondertussen even druk in discussie met Bert hier. Dus daar hebben jullie gewoon even last van, hè? Heb jij nou het belangrijkste te vertellen? Hoe zit dat?
1: Ik zit popcorn te eten ondertussen. Nou, ik heb geen popcorn, maar ik zit gewoon vol spanning.
0: Dan heb je wel een dreuge bek, denk ik, of niet?
1: Wat?
0: Precies. We hebben nog 3 minuten. Dus we gaan deze draaien. We gaan naar het nieuws. Dus tijdens dit nummer krijgen we gewoon nieuws. Hoe je kiezen, jongens. Tot straks na de uurwisseling. Dit is Jimmy Cliff. En Reggae Night.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan ook niet anders na het besluit van de rechter, zegt de verantwoordelijk gedeputeerde. Toch wil ze nog één keer met de boeren in gesprek. Het is de uitkomst van het debat van vandaag, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: De oppositie wilde met verschillende moties alle plannen van tafel. Dat is niet gelukt. Gedeputeerde Staten blijft dus overeind met het plan, maar belooft wel opnieuw met de 5 pluimveehouders hier in de provincie om tafel te gaan, om te kijken of er misschien nog een oplossing is die voorkomt dat op termijn de vergunning gedwongen moet worden ingetrokken.
1: Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie het nieuwe bestuur van Tiel zou steunen. De partij zou Pro, CDA en D66 aan een meerderheid helpen, maar zelf geen wethouder leveren. Maar Pro wil toch niet samenwerken met Forum voor Democratie. Tiel zit al een tijd in een bestuurscrisis. De gemeente heeft op dit moment alleen een waarnemend burgemeester en geen wethouders. Het Britse wielertalent Finlay Tarling is op 19-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg een ernstig ongeluk in de 8e etappe van de Ronde van Portugal. De etappe werd na het ongeluk met de jonge renner stilgelegd. Wat er precies is gebeurd is niet helemaal duidelijk. Op sociale media wordt gespeculeerd dat Tarling in botsing is gekomen met een auto die tegen de richting inreed. En door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische informatie, maar om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het UMC heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer, de temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het noorden en westen kans op een bui. 'S Middags vaker zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: Welkom terug voor het derde uur, het laatste uur. Laatste uur weer.
1: Dat gaat vlot.
0: Gaat lekker vlot, hè? Ondanks dat we nu al zitten.
1: We hebben een verzoekje in onze handen.
0: Die moeten we zo afzoeken.
1: Ja, ik heb het er al voor.
0: Even luisteren. Het schijnt een dansje te zijn die de hele wereld over gaat. Dus straks maar even horen.
1: Ja.
0: Even horen. Jij gaat in ieder geval lekker muziek. Je bent het laatste uur bij ons. En we houden toch een beetje die zomervibe een klein beetje vast.
1: Ja.
0: Denk ik.
1: Het is lekker warm.
0: Het is
1: nog zomer.
0: Ja. Ik had mijn klotsnok al zitten. Dan heb ik beter een goede muziek erbij.
1: Langzaam loopt de zomer wel alweer een beetje richting het eind.
0: Ja, dat
1: is wel zo.
0: Ik wil iedere keer het zwembad opzetten. Wil me zeggen, de zomer is hier waarom?
1: Ja, hoef je nu niet meer te doen.
0: Ja, maar ik wil juist je zwembad opzetten.
1: Had je beter in juni kunnen doen.
0: Ja, dat weet ik.
1: Dan denk ik, bij mezelf, dan denk ik wel al €50 aan moeke schat intree gescheeld.
0: Nee, bij mij kost het ook €50 per keer.
1: Oh shit, €50 per keer?
0: Ja, dat is wel eens duur.
1: Jeetje, Mina, dan ga ik wel gewoon aan moeke schat.
0: Gaat 9000 liter.
1: Oh, mag je reclame maken? Is dat ook reclame?
0: Nee, dat is een gebied.
1: Maar zeg, ik maak ook geen reclame.
0: Het is een zwemplas.
1: Ja.
0: Oké, okay, zwembad doen.
1: Ja, zwemplas. Het is een zwembad.
0: Ja, nou is reclame.
1: Oh, nu is het zwemplas.
0: Doe
1: kun
0: je
1: plassen?
0: Goed, het is er,
2: goed zo, Krul!
0: Precies. Je hebt nou alweer verdiend.
1: Volgend jaar juni help Ricardo je wel mee een zwembad opzetten.
0: We gaan volgend jaar de pomp even weer klaarmaken. En de filter klaarmaken. Oh, ik kan niet wachten volgend jaar. Ik heb een heel mooi plekje. Waar nou de zitbank zit achter.
1: Oh, ja. Oké, okay, volgend jaar zwembad.
0: Kist in de blauwe condensed water. Ja, dat doen we niet. Maar dat kan wel. Maar niemand
1: kan
0: die
1: wel.
0: Je ziet. Behalve iemand met een drone.
1: Behalve de buurman, die hebben stiekem gegluurd.
0: Jeppa!
1: Verder kijkje.
0: Jij bent klaar voor de zomer. We gaan er lekker voor zitten, jongens. Zomer op je radio. Dit is Sun Club en nummer heet Fiesta.

0: Leukste instrumentaal nummer, hè? Jeppa! Siesta. Fiesta was dat.
1: Fiesta.
0: Fiesta van de Sun Club.
1: Fiesta, feestja.
0: Precies, zo doen we dat. Oh, ik heb wat aanstaan op achtergrond. Ik hoor wat.
1: Ik niet.
0: Ja, ik wel.
1: Kons bij Echo.
0: Dat hoor je.
1: Oh, die ja,
0: het smitje. We zijn ondertussen even kijken wat Bert heeft aangevraagd. Het dansje hebben ze het over dat ze het een beetje iets achter gaan doen. We draaien zo meteen wel even. Het smitje. Lijs is dat. Maar gaan we eens even door met de zomerzit. Soca ja. Boys. En wat doen we met de Soca Boys? Wij volgen. Follow the leader.

0: En Freeze, ja. Fall of Leda was dat. Ik ben moe van mezelf.
1: Fall of Leda.
0: Fall of Leda.
1: Was altijd wel leuk als je uitging of zo. Dat dat liedje dan kwam. Stond je daar. Fall of Leda, Leda.
0: Ja, nee, één, twee.
1: Maar ik vond het altijd wel leuk.
0: Je ging tellen. Kon je iedereen tellen.
1: Dit nummer denk ik wel aan op stap gaan.
0: Ja. Hier, dan gaat hij automatisch aan. Wat raar is dat? Nou, dat geeft niet. Gaan we daar aan luisteren, toch? Dolce Vita. Als je te lang stil, dan gaat hij automatisch draaien. Oh, grappig.
1: Is dat nieuw?
0: Ja, nieuw denk ik.
1: Nou ja, Ryan Paris. Ja, vanuit Parijs.
0: Ja, precies.

0: je wieder. Nou, gaat hier normaal stellen. Ik heb er niet om gevraagd.
1: Staat er iets niet goed?
0: Nee, dan komt die software die schakelt er automatisch in. Dat moet helemaal niet. Ga weg, man.
1: Nou, weer een spoiler. Jeetje.
0: Ja.
1: We zijn deze avond niet verrassend.
0: Nee. Daar kan ik slecht tegen. Dan ben ik staande met een zware hamer door de tent in gegaan. Maar dat mag weer niet. En de voorzitter was er net.
1: Dat mag sowieso niet.
0: Nee, dan ga je allemaal spulletjes kapot
1: maken. Denk aan je bloeddruk.
0: En die is al hoog genoeg op dit moment.
1: Stel jezelf de vraag, is dit het waard? Nee. Wat?
0: Ik was soms moe. Niet van jou, maar van dat soort. Ik kan daar niet tegen. Oh. Dan vertrouw ik het programma niet meer. Vertrouw ik de software niet meer. Dan doe mij maar gewoon 2 cd-spelers en 2 draaitafels. En dan heb ik het veel beter voor elkaar.
1: Ja, we leven niet meer in 1940.
0: Ga deze voor je doen. Ga de tip raden. Nummer 13 is die. De Solar.

0: Of niet dan? Het is stil. Het is stil op de radio.
1: Oh ja, ik wou nog even over FCM hebben.
0: Dat kan.
1: Huh? Ik hoor muziek.
0: Ja, dat klopt. Dat is een lekje in de dingen. Ik zet het uit. Ik moet eerst even de goede. Zo, wat zeg je nou? Wil je wat over M hebben?
1: Ja, vorige week eerste wedstrijd weer van het seizoen.
0: Oh ja, toen heb jij, heb jij McDonald's gehad, hè?
1: Ja, ook heel bijzonder. Dat het van mij, vanuit mij kwam om naar de Mac te gaan. Gebeurt
0: ja,
1: niet
0: best
1: vaak.
0: Wel bijzonder. Nee, inderdaad.
1: Ik ga niet graag naar de Mac.
0: Nee, nou ja, dat is goed.
1: Maar ik had vorige week zo'n trek nog.
0: In de Mac? Trek een Mac?
1: En toen dacht ik, ja, ik kan hier patat halen, maar daar heb ik geen zin in. Ik denk, ik wil gewoon van die soort cheese dingen. Van ja, die, en weet ik veel. Maar,
0: empanadas.
1: Ja, zoiets. En, maar dan is gevuld met kaas. En die zijn lekker.
0: Oh man, lekker man.
1: Maar ja, Emma had dus met 1-0 gewonnen. Hey, dat was wel leuk.
0: Van? Rode JC.
1: Rode JC.
0: Ja. Ja. Ja. Hartstikke leuk. Dat is natuurlijk gewoon natuurlijk zijn. En Gerrit was blij, dus dat scheelt sowieso. Daar wordt hij sowieso overal van. Dus,
1: maar ik vond het ook een leuke wedstrijd. Ik heb er geen verstand van. Maar ik persoonlijk vond het wel een leuke wedstrijd. Ik had het gevoel dat er wel genoeg gebeurde. Emma had veel kansen. Het was mooi weer. Ja, ik vond het een leuke wedstrijd.
0: Als je denkt dat... wat is Gerrit aan het doen? Geen idee.
1: Wat ben je aan het doen?
0: Geen idee. We gaan naar muziek en zometeen nog even het weer. Dan
1: ja, het weer.
0: Marjolein gaat je straks meer vertellen over het weer.
1: Ja, gaat ik weet stressen. Alles over het weer.
0: Als er niet een moeilijke woord tussen staat.
1: Nee, dat weet niet zo goed.
0: Dit is die Teaspoon. Nederlandse formatie. Ook weer de 90 jaar. Sex on the Beach.

0: zou hem haast helemaal na kunnen doen, die plaat, maar ik weet niet waar die man zingt.
1: Wat?
0: Ik zou hem na kunnen zingen, maar ik weet niet waar die man zingt.
1: Nee, ik ook niet.
0: Hij rapt wel, maar het is een MC noemen ze dat.
1: Oké, hoe zijn ze hierop gekomen? Die man die zocht naar een goede artiestennaam. Hij kon er maar niet opkomen.
0: Nee.
1: En toen zaten ze in een restaurant en toen zei een van zijn makkers... Oh, Teaspoon. Oh yeah, Teaspoon.
0: Teaspoon is een handelsnaam bedacht door producenten. Dus eigenlijk hebben die mensen die hebben er niet zo geen rijk van geworden. Maar goed, daar kunnen ze ook niks aan doen. Dat geeft niet. Ik heb even wat opgezocht in de tipparade weer. Ik denk, we gaan wat uit de tipparade draaien. We nieuwe muziek draaien. Oh. En nummer 28 in de tipparade is gisteren erin gezet. Dus,
1: ik heb daar helemaal nog niet naar gekeken.
0: Bachata Bailando is van Django Wagner. En hij is de nieuwe van hem. Kijken wat hij gaat doen. Nee, ik moet hem nog even maar helemaal afluisteren. Heb ik niet gedaan.
1: Ik heb hem helemaal niet.
0: Of zal ik Kroegen in de Hemel gaan doen van Mart Hooghamer?
1: Ik ben nu benieuwd naar Django.
0: Django Wagner. Doen we later Kroegen in de Hemel. Ja. En daarna krijg je van mij het weer. Het weer. Marjolein krijgt het weer.

0: Ja. Bachata Bailando is dat van Django Wagner. En ondertussen gaat het weer lekker door, maar dan in mijn oortje dan wel.
1: Dat is zo geukkelroekst.
0: Hou op, wild mens. Ik ga je zo meteen lastig vallen, dat wil je echt niet weten. Dan ga ik gewoon echt heel veel naar je doen. Zodat jij dan zoiets hebt van, ik kan het weer niet meer voorlezen. Want ze gaat het weer voorlezen, we gaan naar de haven in de gaten houden. Of ik ga het weer voorlezen, doe het jouw microfoon uit.
1: Dit gedrag wat ik nu doe, doen we dik aan iemand. Ja, moet jij daarbij ook aan iemand denken? Die ook zo vervelend kan zijn?
0: Ik ben niet zo.
1: Nee, iemand, denk na. Je weet het wel.
0: En die lange bedoel je?
1: Die lange, is hij lang?
0: Die kerel van je.
1: Ja, die kerel van mij.
0: Die kan stuurlijk
1: zijn. Die is ook zo. Ja.
0: Maar hij doet het niet als hij in de uitzending zit. Dan laat hij het achterwege.
1: Ja?
0: Jij hebt die remming nou weer niet.
1: Ja, ik was de eerste week ook verlegen.
0: Ja. Weet je, heel irritant klinkt dat gekraak van het papier bij de grond.
1: ASMR.
2: Ja, hallo, er is Alice Ram. Nee, ik wil graag weten, wat is die weer vandaag?
0: Nee. Wat is die weer vandaag? Nou, dan ga je dat kijken.
1: Maar.
0: Dames en heren, hier is Marjolein met het weer.
1: Het weer van augustus en de opvolgende dagen. Vannacht trekken meer wolken over het land, maar er zijn ook opklaringen. Lokaal kan al een bui vallen en bij niet meer dan een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar 15 graden in het noordoosten en plaatselijk 20 in het zuidwesten. Morgen zaterdag 15 augustus komen verspreid over het land enkele buien tot ontwikkeling, lokaal met onweer. Tussendoor schijnt ook de zon en waait een zwakke tot matige noordenwind. En rond het middaguur is het 21 tot 23 graden in het noorden. En in het westen kan het wel 24 tot 27 graden worden. Doordat de luchtvochtigheid toeneemt, zal het drukkend warm aanvoelen. Morgenmiddag trekken de buien weg en is het weer op de meeste plaatsen droog. Er zijn wolkenvelden, maar later breekt vanuit het westen steeds vaker de zon door. De noordenwind is zwak tot matig en het wordt 21 tot 23 graden in het noorden en 24 tot 28 in het midden. In het zuiden en zuidoosten wordt het 29 tot 31 graden, dus ook weer een lekker warm dagje.
0: Ja, dat is in Limburg.
1: Yep.
0: Daar ga ik er niet heen rijden, dat is 4 uur rijden.
1: Ah, ben je zo. Morgenavond schijnt nog enige tijd de zon, maar er trekken ook wolken over het land. Het is overal droog en bij een weer in kracht afnemende noordenwind is het halverwege de avond van noord naar zuid 19 tot 23 graden. In de nacht zal het is het droog met brede opklaringen. Er staat maar een jeetje, staat maar weinig wind en het koelt af naar 14 tot 18 graden. Nou, de vooruitzichten van de komende dagen. Zondag is er een mix van zon en wolken. Lokaal kan een bui voorkomen, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. Er waait een zwakke tot matige noorden tot noordwestenwind en het wordt 21 tot 23 graden in de kustgebieden.
0: Oproep voor Marjolein.
1: En 24 tot 26 elders met de hoogste waarde in het zuidoosten. Maandag maakt de zon plaats voor veel bewolking. Vooral in de noorden kan een enkele bui voorkomen. Later op de dag volgen vanuit het westen meer buien. Aanvankelijk staat er weinig wind. Later steekt er matige aan zee en in het Waddengebied vrij krachtige westenwind op. De temperatuur. Ah shit, nu breek ik.
3: Oh, kut. Oh. Wat is turbo erin dan?
1: De temperatuur stijgt maandag naar 20 graden in het noorden en 24.
4: Het was 2026 gedenkwaardig nieuws voor de weervoorlezer van Marjolein bij het programma Het Weekend met Gerard en Marjolein.
1: Had een bekertje van je ding af. Oh, ik hield me zo groot. Ik ben hier niet klaar.
0: Ja, meeg door.
1: Oké, maandag. Zodra de temperatuur onder de 25 graden blijft in het zuiden, is de vijfde regionale hittegolf weer voorbij. Nou, jeetje. Ja. Nou, nu stop ik al. Want hier staat dinsdag 18 augustus tot maandag 24 augustus.
0: Ja.
1: Maar dat zien we dan wel weer, denk ik. Het leven van dag tot dag.
0: Weet je dat dit is?
4: Vandaag is het geluid van polygoon helemaal toezien. Zie je dat? Zo'n deftig sprekende stem.
1: Ja.
4: Het polygoonjournaal. Dit is het polygoonjournaal van 1968, dames en heren. Ik ben denk ik de geboorte van Wilma.
0: Jongen, jongen.
1: Michael,
0: en moet je nagaan dat ik dat geleerd heb van die kleine roeltje van Velsen.
1: Oh, dat is wel grappig. Maar ik hield me best wel groot. Maar hoe langer ik mij groot houd daarmee, hoe harder de lachbui wordt.
0: Ja.
1: Ja, en op een gegeven moment breek ik.
0: Maar ik moet eerlijk zeggen.
1: Ik hield lang vol.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen. Heel eerlijk. Goed zo, Krul. Je hebt hem verdiend, hoor.
1: Nou, dankjewel. Het einde ging iets stroeven, maar dat lag niet aan mij.
0: Nee, want ik kwam gewoon heel simpel. Because I was high.
3: Roll another beer.
0: Dat is een scheidbruggetje. Dames en heren.

0: Efrem Mel is dat en Because I Got High. Zo, ben je klaar met drummen?
1: Gerard.
0: We zijn weer serieus radiomaker bezig.
1: Ik verveel me. Jij moet me leren drummen.
0: Nou, dat ga ik niet doen hoor. Ik ben niet gek. Nee, maar... Daar heb ik helemaal geen zin in aan.
1: Ik heb er geen zin in aan.
0: Ik ga maar lekker op het hek zitten met je rubbelaarsjes aan.
1: Paspoorten zien, man. Wij vervelen ons. Jij moet wat voor ons bedenken.
0: Ja, dat doen we. Ga maar raampjes in gooien.
1: Oké. Okay. Iedere zomer hoor je altijd...
0: Ja.
1: Doe jij dit?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Iedere zomer hoor je altijd... Op een onbewoond eiland voor kinderen in je hoofd. Ken je dat? Op een onbewoond eiland.
0: Ja. Ga door.
1: Ja? Of bij het horen van muziek begin je onuitstaanbaar te huilen. Onuitstaanbaar. Onuitstaanbaar.
0: Onuitstaanbaar huilen bij het horen van muziek?
1: Ja. Of ik hele zomer lang echt continu op een onbewoond eiland.
0: Niet doen. Doen, dat klinkt niet. Niemand jou erdoor vertelt.
1: Ricardo.
0: Waarom moet ik kiezen tussen dat soort dingen?
1: Dit is een dilemma.
0: Dit is een kindertjesdilemma. Dit is kinderen voor kinderen dilemma. Maar goed, ik ga wel voor het eiland.
1: Ja, dit is niet het lied.
0: Ik doe wel het eiland.
1: Ja?
0: Ja, maar als ik ga zingen, dan schop ik.
1: Maar dan hoor je hele dag in je hoofd.
0: Kan ik iemand schoppen daarvoor? Of zit in mijn hoofd?
1: Zit in je hoofd.
0: Maar dan moet je zelf schoppen.
1: Zit echt in je hoofd.
0: Oh, dan geef
1: gewoon
0: je...
1: de hele zomer, hè?
0: Ja, we gaan zelf zwemmen.
1: De hele zomer dat nummer.
0: Gaan we samen met het nummer zwemmen.
1: Nou ja, als jij bij elk nummer begint te huilen.
0: Janken, dat wil je niet hebben.
1: Oh.
0: Nee.
1: Oké, jij vindt alles een kinderdilemma. Maar ten eerste, het is radio. Ten tweede, ik ben gewoon netjes.
0: Het mag ranzig.
1: Ik ben formeel.
0: Het mag ranzig,
1: oké. Okay.
0: Maar nu niet.
1: Of?
0: We gaan luisteren naar Mart Hoogkamer. Je krijgt van mij gewoon zijn nieuwe. Hij staat nummer 30 van de tipperaar deze week. Kroegen in de hemel.

0: zo heb je het ook gezellig over allerlei andere dingen. En of je zegt gewoon even niks. Kroegen in de hemel is dat. Het
1: was gewoon muziek gerelateerd.
0: Waarover drummen? En ja, tellen. Als je hebt ook gezien, ze zitten dit doen en wij meetellen het nummer. Alleen dan horen jullie dat. Daar klopt er geen moe van. Dus de muzikant onder ons denkt, wij zitten naast. Het beeld is trager als geluid.
1: Nou, bij mij klopt het wel hoor, dat het niet klopt.
0: Ja, dat wilde ik nou weer niet zeggen. Dat wilde ik nou even niet tegen je zeggen. Maar goed, ik wil je ook niet...
1: Nou, ik heb geen ritme in het leven gekregen.
0: Nee, nou, dat geeft niet helemaal.
1: Ja, ritme van slapen gaan en wakker worden.
0: Ik ga gewoon een keer proberen met deze plaat. Lange plaat. Third World. Now that we got love. We found love.
2: Now that we found love. What are we gonna do?
0: Ze hebben geen idee wat ze ermee moeten namelijk.

0: Four Tops kregen van een Going Loco Down in Acapulco. Toch ook wel Acapulco. Ja, we zijn bijna het einde van de show. En dan, het is tegen 10. Het is 6 minuten voor 10. Dat betekent dat Rob zit. Pak je de microfoon nog even.
1: Moeten we alweer afscheid nemen?
0: Nou, we moeten afscheid gaan nemen. We gaan de laatste plaats zo instarten.
1: Volgende week zijn we gewoon weer terug. En dan eerst uur country.
0: Doen we gewoon country.
1: Country.
0: Afhankelijk van de weer doen we weer zomershits. Of misschien andere shit. Weet ik niet.
1: Take me home.
0: Nou, dat is wel een van de meest afgekoude country nummers die je kunt doen.
1: Dus die gaan we niet draaien.
0: Nee, dat denk ik nog niet. Ik denk dat we gaan luisteren naar de laatste plaat. Ik vond het fijn dat jullie er weer bij waren op deze heerlijke warme vrijdagavond. Ik hoop dat je lekker achteruit staat in je tuin onder je uitvoerskapping. Of lekker in de tuin lekker na te genieten van het warme weer. Glaasje wijn erbij. Ik ga het zo meteen een glaasje wijn drinken. Jij pakt even een radertje 0.0.
1: Ik ga op bed.
0: Ik ga lekker op bed ook goed.
1: Ja. Morgen weer een nieuwe dag.
0: Nieuwe
1: dag, nieuwe kansen. New day, new me.
0: Ja. Dat is altijd wel eng bij sommige mensen trouwens. Je weet nooit wie je tegenkomt de volgende dag. Oh, geef niet. Ik wens je een hele fijne nachtrust. Ik wens je een fijne avond, fijn weekend. En graag van mij betreft tot volgende week.
1: Ja, tot volgende week. Fijn weekend.
0: En we gaan er weer tegen, jongens. Het is weekend.
1: Doei.
0: Hoi.

0: That's all, folks.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
3: Renate Kok met het NOS-journaal. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt dan het definitieve besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Pro in Tiel trekt zich terug uit de formatie van het gemeentebestuur. Vanochtend leek het er nog op dat Forum voor Democratie een nieuwe coalitie van Pro, CDA en D66 aan een meerderheid zou helpen. Maar dat gaat toch niet door, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
4: Er was ook niet echt sprake van een coalitie. Forum zou die partijen hebben gesteund, zeg maar, daarin. Maar ze zouden geen wethouder leveren. Pro heeft de keutel weer ingetrokken. Want ze willen niet actief samenwerken met Forum. En ze willen, zeg maar, de indruk wegnemen dat Pro überhaupt met Forum voor Democratie gaat samenwerken.
3: Nou, Tiel zit al een tijdje in een bestuurscrisis. Het UMC Utrecht meldt een datalek. Het gaat om het boekingssysteem van het gastenverblijf. Daar kunnen mensen logeren van wie naast in het ziekenhuis liggen. In totaal liggen nu de gegevens van 5000 mensen op straat. Het gaat niet om medische informatie, maar om gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer en ook boekingsinformatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. En het Franse Constitutionele Hof heeft de nieuwe wet die het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 verbiedt, ongeldig verklaard. Volgens het Hof is die wet een disproportionele inbreuk op de vrijheid van de Fransen. Ook is het Hof niet overtuigd van de gevaren van sociale media voor jongeren. Het weer dan. Vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het gaat uiteindelijk afkoelen naar een graad of 18. Morgen in het westen en noorden kans op een bui. En later in de middag kan het ook in het oosten gebeuren. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.

Dieren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Rosita, come quick! Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila!
1: Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Ardee, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media dood aangetroffen. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Ardee werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze Britse universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Volgens hem waren de beschuldigingen racistisch gemotiveerd. Al gaf hij toe dat er fouten in zijn werk zaten. Toch zijn er universiteiten die weerspreken dat Ardee er academische functies had, die hij wel noemde. De provincie Brabant houdt voorlopig vast aan het plan om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Dat kan niet anders na het besluit van de rechter, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Boelema. Toch wil ze nog geen onomkeerbare stappen zetten. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitieve besluit. Tijdens het debat vandaag was er veel kritiek op het provinciebestuur. De 5 boeren moesten maanden wachten op een reactie op plannen voor minder stikstofuitstoot. En ook het feit dat het provinciebestuur niet zelf om tafel is gegaan met de boeren zette veel kwaad bloed. Door een datalek in het UMC Utrecht zijn de gegevens van 5000 mensen op straat komen te liggen. Het gaat niet om medische gegevens, maar om het boekingssysteem voor het gastenverblijf. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Het weer: komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden bij een matige noordenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze. Destiny's Child.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die ook groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt een definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Rarrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer. Komende nacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. En het wordt dan ongeveer 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Europese continent heeft te maken met veel natuurbranden. Die zijn ontstaan door hoge temperaturen en extreme droogte. Afgelopen dag werd duidelijk dat de grote brand in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een dorp nadert. 2000 mensen zijn daar geëvacueerd. In het zuidwesten van Frankrijk woedt sinds gisternacht een nieuwe grote natuurbrand. Die heeft al 600 hectare verwoest. En in een voorstad van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk zijn bij een grote natuurbrand 19 huizen verwoest. In het land woeden nu 37 branden. Ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden natuurbranden. Hoogleraar Jason Ardey, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat nog door. Ardey werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv, maar zelf ontkende hij dat. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vannacht trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. De komende dag kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
8: Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje, zo groot, nee, iets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou, daar ben ik dan, hè?

Ze was wel erg lief, maar ze werd te aanhalig. Ze wou mee in bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Mirgootje. Ik zette haar neer bij het Avro-gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. O, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in bad en ze wou mee in bed. Ze werd erg ondeugd.

denk ik, wat is er nog over van mij? Ik gaf mijn ziel en zaligheid, met in mijn hoofd, ik word rijk. Ik had mijn jongens op de weg, maar aan het blowen altijd. Jij dacht, dit is nu voor even en ook zo weer voorbij. Ik kon alleen maar groter worden. Ik heb nog een paar echte vrienden, weet niet waar de rest is. Ik kon wel

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt.